0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet, omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiaanse restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: through me. Come on, y'all. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump bedreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is 105.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Het is vroeg aan het begin van het weekend. Het is de weekendeditie tot 9 uur van vandaag de dag.

wij braken ze echt door in de jaren 80. Orchestral Maneuvers in the Dark naar Enola Gay werd het echte doorbraak met dit Made of Orleans. Of Made of Orleans. Goedemorgen, we hadden ook AHA nog met Cry Wolf. Dit is de weekendeditie van Vandaag de Dag. Even aan 7 uur. Op zaterdag en op zondag, dan is die er, de weekendeditie van Vandaag de Dag. Je weet het, iedere radiodag op het nieuwe 105 trapt af met Vandaag de Dag. Altijd vanaf 7 uur, door de week tot 10 uur, maandag tot en met vrijdag. En in het weekend dan dus een uurtje korter, tot 9 uur. Op zaterdag gevolgd door Chez René en op zondag door OLM met Mart Smeets.

10 over 7 geweest. Het is weekend, dus we mogen een beetje rustiger aandoen dan door de week. Dan zijn we gehaast. En als het goed is, dan kan dat in het weekend allemaal wat anders worden ingericht. Niet altijd, want er zijn natuurlijk ook altijd nog volop en meer dan voldoende mensen die op de zaterdag en op de zondag ook de ochtendrush moeten volgen om op tijd waar dan ook te zijn. Bijvoorbeeld ook op het werk gewoon in het weekend. Dat kan ook allemaal gebeuren. Ook voor die mensen hebben we allemaal nieuws. Het weerbericht straks om 8:30 en 8:30. En lekkere muziek om de dag, de weekenddag dan mee te beginnen in dit geval. Een van die nieuwsberichten straks gaat over een vierde inmiddels muurschildering hier in de Vogelenwijk. De Vogelwijk hier in Haarlem. En daar werd al heel wat geschilderd eerder dit jaar. De vierde muurschildering komt er nu aan. Het is misschien ook wel even leuk om te weten, dat ga je straks dan nog horen, waarom het eigenlijk helemaal niet per se hoeft dat het vogels zijn die in die Vogelenwijk worden beschilderd.

Leuk, en dat hoor je ook wel dat Michael McDonald meedoet op deze track van Keith Urban, We Go Back. En daarvoor hadden we Mayor Hawthorne met The Pool hier in de weekendeditie van Vandaag de Dag. De volgende wijk in Haarlem-Noord die krijgt er weer een muurschildering bij. Met vogels. En dat is de vierde keer dat er een muur wordt beschilderd door graffiti-kunstenaar Joost Zwanenburg, die al 3 eerdere muren in die wijk beschilderde. Ook met vogels. Dit keer de vierde muurschildering in de buurt dit jaar, die komt op een muur van het Vogelhospitaal. Dat de wijk toevallig Vogelenwijk heet, is voor Zwanenburg helemaal niet de reden dat hij steeds vogels schildert in die wijk. Want hij zegt, als de wijk niet de Vogelenwijk had geheten, had ik eveneens vogels gemaakt. Want Zwanenburg is namelijk een fervent vogelaar en hij schildert het liefst vogels. Hij vindt het extra leuk om dat in de Vogelenwijk te doen, want hij woont in die buurt zelf en hij wordt herkend als de kunstenaar van de vogels. Meer nieuws van het nieuwe 105 op de website haarlem105.nl, maar kijk ook op onze app, de Haarlem 105 app. Ook daar vind je alle nieuwsberichten en heel veel meer. Je kunt ook radio luisteren, radio kijken, televisie volgen en ontdek de app van het nieuwe 105. Hij is via de App Store te downloaden.

Van de week waren ze bij Eva Jinek. Nou, daar moest echt de hele studio worden verbouwd. Eva Jinek moest ook uit haar carousel om ruimte te maken voor alle strijkers, de violistes die meededen bij Sommieu. Het was een enorme hoeveelheid mensen die ze mee hadden genomen. De Haagse wens Sommieu voor Feels Part 2, om dat dan live te brengen daar op tv in dat programma van Eva Jinek. Op de donderdag was dat, nee, de woensdag, afgelopen woensdag, kun je dat zien, kun je terugkijken eventueel, als je daar nog even naar wil kijken. Gigantische performance. Stefania gaat zometeen ook worden geperformd door het Kalush Orchestra. Maar ik moet je nog wel even vertellen dat we ook Big Country hadden met Chance uit de jaren 80, voordat Sommieu hier losging met hun Feels Part 2. En zometeen gaan we voor het eerst kijken naar het weekendweerbericht hier in de 023-regio.

0: 2021 al mee aan het Eurovisie Songfestival. Een jaar later, 2022, zouden ze voor Oekraïne dat Songfestival winnen met dit Stefania, het Kalush Orchestra.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: Hier in de regio komen we in een soort van Indian Summer terecht. Dat is fijn, hè? Vandaag nog niet, want vandaag is het bewolkt, maar wel het warmst. Dan wordt het een graad of 21. En dan na vandaag begint die Indian Summer in 023. Elke dag, tot en met in ieder geval woensdag, zoals we het nu kunnen zien. Zon, geen wolken, niet of nauwelijks, helemaal geen regen. En een graad of 18 nagedieten in september.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

stonden even op onze dancing feet vroeg op deze zaterdagmorgen, dankzij Kygo. En dit was Leo, Leo Sayer. Groot geworden in de jaren 70. En toen had hij in de jaren 80 opeens een opleving met deze Orchard Road. Als je van bier houdt, dan zou ik naar het Haarlems Oktoberfest gaan als ik jou was. Dat is straks, later vandaag, dat begint om 3:00. Een groot bierfestival en feestavond in een reusachtige tent. Zo hoort het ook, hè, met zo'n bierfestival. Allemaal aan de Veerplas. Het Haarlems Oktoberfest wordt het genoemd. Beetje naar het idee zoals dat bij onze Oosterburen plaatsvindt. Van 3 tot 11 vanmiddag. Om 3:00 begint het. Tot 11:00 Haarlems Oktoberfest. Een van de vele dingen die je in de regio vandaag kan doen. Dit is dus aan de Veerplas hier in Haarlem.

21 is die pas, Shane Michael Boos. We kennen hem als Somber, met zonder E. En hij komt uit New York. Als je zo je leven kan beginnen op je 21ste... dan moet het voortvarend gaan, kunnen gaan. De rest van je leven, zou ik zo denken. Ik hoop het voor hem. My Body Isn't Ready was de track die je van hem hoorde. Morgen is het de Superhero Kids Run voor de 7e keer. Gaan de kinderen rennen bij de voetbalvereniging United Davo in Schalkwijk. En tijdens het evenement kunnen kinderen tot en met 12 in een kostuum van een superheld over een hindernisbaan rennen. Hoe leuk is dat als je kind bent? Bij het evenement zijn onder andere UNICEF, de Reddingsbrigade en het Jeugdfonds Sport en Cultuur aanwezig. En volgens organisator Bakhuizen kunnen zij dan de ouders informeren terwijl hun kinderen aan het rennen zijn. En daarmee wil de organisatie de verbinding maken tussen verschillende wijken en doelgroepen. En dus met goede organisaties, met een bijzondere instelling zoals bijvoorbeeld dus UNICEF. Net als elk jaar wordt er door de organisatie uitgekeken naar deze Superhero Kids Run. Want dan zie je echt dat kinderen zich even op een andere planeet wanen. En dat doet kinderen heel veel goeds. De 7e editie dus morgen van die Superhero Kids Run. Meer informatie van het nieuwe 105 op de website haarlem105.nl. En je kan ook de app bezoeken, download hem in de App Store. Nieuws vind je daar. En je kan ook digitaal media volgen.

Show Me Your Cock Robin op het nieuwe 105. Leuk om weer eens terug te horen. Een grootste succes uit de tijd dat ze doorbraken in de jaren 80. The Promise You Made in de weekendeditie vandaag de dag.

Jammer, no surprise. Ik ben gek op verrassingen. Kylie Minogue en In Your Eyes. En dan was het journaal van 8 uur komt eraan. Ik heb Micha nog voor je. We zijn er tot 9 uur met Van

0: Dutch.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105. Op Reveille. Ron Ambeek. Zo vroeg. Op de zaterdagmorgen even met z'n allen in Oliver's Army.

had een beetje dezelfde looks als bijvoorbeeld Roy Orbison. Deze Elvis Costello inmiddels 72. En zijn Oliver's Army aan het begin van het tweede gedeelte weekendeditie vandaag de dag. Die editie is er tot 9 uur met straks nog nieuws over nieuwe muurschilderingen hier in de Vogelenwijk hier in Haarlem. En we gaan ook naar het weer kijken en er zijn ook nog wel wat tips links en rechts om vandaag en of morgen te doen. Het is een zaterdag hè, van het nieuwe 115, zit best wel vol. Yeah. Straks een hele volle middag ook, die trapt af om 12 uur met hijsa. En tot die tijd is het na deze vandaag de dag weekendeditie van 9 uur. Ja, ja, ja, je bent zo aan de beurt. Chez René. Dit is Chez René nog niet hoor, wat je nu op de achtergrond... Nee, Joe hoor je, die wil ook graag wat zeggen. En die doet dat op een melodieuze manier.

Hallo met Joe, dit was een elletje meer. Joel Corey en Whisper. En tegelijk met Shay René straks om 9 uur begint ook de antiekmarkt op de Dreef. Het is een gezellige antiek- en rommelmarkt. Overdag geopend, begint om 9 uur, is er tot 16:30. Allemaal antieke spulletjes te bekijken, te betasten en eventueel op te bieden, te kopen, mee naar huis te nemen aan de Dreef hier op Haarlem.

En veel liedjes hoor, waarin geoemd en geaad wordt. Hier ook, hè, zo te horen. Luister even mee. En dan eindigt het toch weer met tekst, maar het is zoveel oe en a dat dit gewoon de bijnaam heeft gekregen. De oe-song. En dan allemaal in de Mark McCabe remix van deze Kevin James, een track Nervous. Morgen is het de Superhero Kids Run. Voor de 7e keer gaan de kinderen rennen bij de voetbalvereniging United Davo in Schalkwijk. En tijdens het evenement kunnen kinderen tot en met 12 in een kostuum van een superheld over een hindernisbaan rennen. Hoe leuk is dat als je kind bent? Bij het evenement zijn onder andere UNICEF, de reddingsbrigade en het Jeugdfonds Sport en Cultuur aanwezig. En volgens organisator Bakhuizen kunnen zij dan de ouders informeren terwijl hun kinderen aan het rennen zijn. En daarmee wil de organisatie de verbinding maken tussen verschillende wijken en doelgroepen. En dus met goede organisaties, met een bijzondere instelling zoals bijvoorbeeld dus UNICEF. Net als elk jaar wordt er door de organisatie uitgekeken naar deze Superhero Kids Run. Want dan zie je echt dat kinderen zich even op een andere planeet wanen. En dat doet kinderen heel veel goeds. De 7e editie dus morgen van die Superhero Kids Run. Meer informatie van het nieuwe 105 op de website haarlem105.nl. En je kan ook de app bezoeken, download hem in de App Store. Nieuws vind je daar. En je kan ook digitaal media volgen.

Uit Amsterdam komt hij, die Sonnery James. Die heet niet zo hoor, die heet Sonnery Goré, geloof ik, als ik het goed zeg. En hij vindt aan zijn zijde de wonderschone Duitse Kroes. Dat is zijn huwelijkspartner. En zijn naam is inderdaad Goré. Ja, Sonnery Goré. Dan heet je Goré en dan is je voornaam Sonnery. Maar hij maakt goede muziek ook. I Wonder hoorde je zojuist van hem. Hier allemaal in de weekendeditie vandaag de dag, waar we straks gaan kijken naar hoe het hier in de regio in 023 qua weer is gesteld vandaag en morgen voor dit weekend. Vaak is het ander weer dan in de rest van het land. Hè? Dan moet je toch maar eens opletten. Het landelijke weerbericht heeft er toch vaak over aanzienlijke verschillen. Dus daarom maar de focus op het weerbericht hier. Vaak ook wat aantrekkelijker, omdat het hier ook vanwege de ligging aan zee sneller schoonwaait. Maar we gaan eerst nog even rustig klaarzitten voor, dat is toch altijd weer genieten, Tiger Lewis met zijn Mrs. Kisses. En die doet dan altijd weer een beetje denken aan, aan wie ook alweer. Sitting on the camera.

0: me.
1: Randy Newman, daar doet hij aan denken. Mij in ieder geval, deze Tiger Lewis. En Tiger schrijf je dan met een 3. En Lewis schrijf je wel weer met een 1. Mrs. Kisses, sorry.
2: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Hier in de regio komen we in een soort van Indian Summer terecht. Dat is fijn, hè? Vandaag nog niet, want vandaag is het bewolkt, maar wel het warmst. Dan wordt het een graad of 21. En dan na vandaag begint die Indian Summer in 023. Elke dag, tot en met in ieder geval woensdag, zoals we het nu kunnen zien. Zon, geen wolken, niet of nauwelijks, helemaal geen regen. En een graad of 18 nagenieten in september.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Eerste en enige hit eigenlijk. Kan niet mooier maken dan het is. Inmiddels 80, deze Thelma Houston. Het succes was in 1976. Dus dat is 50 jaar geleden. Met Don't Leave Me This Way. De Vogelenwijk in Haarlem-Noord die krijgt er weer een muurschildering bij. Met vogels. En dat is de vierde keer dat er een muur wordt beschilderd door graffiti-kunstenaar Joost Zwanenburg, die al 3 eerdere muren in die wijk beschilderde. Ook met vogels. Dit keer de vierde muurschildering in de buurt dit jaar, die komt op een muur van het Vogelhospitaal. Dat de wijk toevallig Vogelenwijk heet is voor Zwanenburg helemaal niet de reden dat hij steeds vogels schildert in die wijk. Want hij zegt, als de wijk niet de Vogelenwijk had geheten, had ik eveneens vogels gemaakt. Want Zwanenburg is namelijk een vervent vogelaar en hij schildert het liefst vogels. Hij vindt het extra leuk om dat in de Vogelenwijk te doen, want hij woont in die buurt zelf en hij wordt herkend als de kunstenaar van de vogels. Meer nieuws van het nieuwe 105 op de website haarlem105.nl, maar kijk ook op onze app, de Haarlem 105 app. Ook daar vind je alle nieuwsberichten en heel veel meer. Je kunt ook radio luisteren, radio kijken, televisie volgen en ontdek de app van het nieuwe 105. Hij is via de App Store te downloaden.

grootheden van dit moment. Nee, 2026, Alex Warren met zijn Fever Dream. En een Swiftie, zojuist Taylor Swift herself. I knew it, I knew you.

En we hadden al wat activiteiten de revue laten passeren. Tips voor dingen die je kan doen vandaag of morgen hier in de regio. Het Haarlems Oktoberfest hebben we het over gehad. We hebben het gehad over de Kids Run. De Kids Run met superhero pakken die je aan kan trekken. En je kan ook nog naar een gesprek over vrede. Dat is er vanavond in De Vil, hier in Haarlem. Een bijeenkomst in gesprek met elkaar over vrede. En er zijn gastsprekers zoals Joshua Nolet, allemaal Haarlemmers, en burgemeester Jos Wiene. Die komt ook meespreken in dat gesprek over vrede vanavond vanaf 7 uur in De Vil in Haarlem.

mag je wel mee uitkijken tegenwoordig. Om het meteen met een kus te laten beginnen. Toen Hot Chocolate het bezong, toen kon dat nog. Maar tegenwoordig, it started with a kiss. Goedemorgen, nieuwe 105. Straks na 9 gaat de zaterdag verder met Chez René. Ik heb Ring My Bell nog van Josie. En morgen is er weer een weekendeditie van Vandaag de Dag, dan die van zondag. Dan is het alweer 20 september, ook van 7 tot 9. Geniet van deze zaterdag.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. René Kind.
2: Gaan we nou links of gaan we over rechts? Wij gaan over allebei tot 12 uur.

Teskey Brothers. Uit Australië komen ze. Ze maken muziek alsof het de 40, 50, 60 jaar geleden is. This will be our year. Hoop doet leven. Het is bijna 8:08. Goedemorgen, dit is Haarlem 105. FM-frequentie 89.9 op de DAB+. En ook videobeelden, hè, via Ziggo, et cetera. En op onze website alles bijeengepakt op haarlem105.nl. Eenvoudiger kan ik het niet maken. Mocht je de TuneIn-app hebben bijvoorbeeld, dan kan je hem daar ook op vinden. Bij de H gewoon, hè, van Haarlem. Tussen nu en 12 uur. Shea René, René Kind, Arthur Meijer is hier in de studio. Marcel Beun zit in zijn studio. Zit allemaal te popelen om je nieuwe dingen te brengen. Actuele dingen te brengen over wat er allemaal gebeurt in Heemstede, Zandvoort. Ja, laten we de Kennemerland er maar een beetje helemaal bij nemen. En natuurlijk ook Haarlem zelf. En ja, wat er allemaal gaat gebeuren, kan ik natuurlijk niet voorspellen. Maar ik kan wel al een paar dingen meenemen. Alvast waarvan ik denk, nou, dan moeten we het wel even over het slachthuis gaan we hebben. We wisten vorige week eigenlijk al dat het niet zo goed gaat met het slachthuis. Het is al langere tijd, economisch wat minder voor dat popcentrum. Maar nu begint het toch wel een beetje het water. Volgens mij staat het wel aan de lippen. Dus we gaan daar zal ik het even wat verder in graven. Dan hebben we het ook over politiek. Ja, want gaan we nou over links of gaan we nou over rechts? Schijnbaar moet meneer Jette die keuze maken. Iedereen roept het maar tegen hem. Ik zou niet weten, het gaat over geld. Hè? En geld, rolt dat nou links of rechts af? Dat moet, soms heet een keuze misschien wel links of rechts. Thuis heb ik daar niet zoveel mee. Dan maak ik gewoon keuzes. En we kijken nog wel eventjes verder ook nog naar naar de dingen die in Haarlem gebeuren. Bijvoorbeeld nog meer financiën. De grote clubactie is vandaag. En dat is een sympathieke actie. Gaan we straks ook nog even kijken wat het ook weer precies is. En misschien ook wel hoe we er zelf aan mee kunnen doen. En natuurlijk ook veel muziek, et cetera, et cetera. Om 9:30, 10:30 en 11:30 Arthur Meijer met het echte keiharde nieuws. Om 9:50, 10:00, 11:12 Marcel Beun die kijkt naar, laten we zeggen, naar de andere kant, naar buiten. Van buiten naar binnen. Wat heeft de andere pers in de andere media allemaal gezien en bedacht? En wat is interessant voor ons? En de kop koffie natuurlijk. Nou, met andere woorden, met ons zit je als Noord tot 12 uur. En met Van Dijkhout ook wel hoor. Zijn we weer terug, hè? Te veel is

van Dickhout. Te veel is niet genoeg. In 1969, lang geleden, brak een ene David Bowie door met een mooie, wat toen nog een album heette, echt Space Oddity. En vanaf dat moment is het eigenlijk history wat David Bowie allemaal gedaan heeft. Maar wat deed David Bowie eigenlijk voor 1969? Nou, hij was memespeler, hij wilde acteur worden. Hij speelde niet onverdienstelijk op de saxofoon. En hij zat in heel veel bandjes. En ja, de opnames daarvan, daar zijn er wel een aantal van uitgekomen. En nou is deze week een heel, ja, zeg maar, een album uitgekomen, 22 liedjes, 22 opnames van een jonge David Bowie, allemaal geproduceerd door ene Shel Talmy. En die Shel Talmy, die was in de jaren 60 een hele grote producer. Onder andere de Kinks en de Who werden door hem geproduceerd, toen al. En die Shel Talmy, die hoorde wel wat in die David Bowie, maar ja, echt hoogstaand was het in die periode niet. En dat kwam niet door David Bowie, maar dat kwam natuurlijk omdat de Stones en de Who en de Beatles, iedereen brak maar door. De Engelse popscene was oververtegenwoordigd. Dus moest je wel heel erg opvallen, wilde je er toen al doorheen breken. En dat lukte David Bowie in het begin ook helemaal niet. En als je dan luistert naar die 22 liedjes, dan hoor je ook wel waarom. Het is een David Bowie die klinkt niet als wij, zoals in Space Oddity en later. Het was een David Bowie die zocht nog naar zichzelf. En nou ja, goed, het is wel leuk om even laten laten horen natuurlijk. Hè. Een van de nummers is Cupid. Veel mensen schrijven er ook over. Want, waarom? Op Cupid speelt hij heel even mondharmonica. Dus ook dat heeft hij nog geprobeerd. Een oude opname van David Bowie dus. Vanwege dat album, de Shel Talmy Recordings. Die Shel Talmy heeft het mooi gedaan. David Bowie deed het jaren later met Space Oddity echt heel goed. En daarna hebben we heel veel meer van hem gehoord.

zei het al. Misschien muzikaal niet hoogstaand, maar wel interessant. David Bowie, toen nog onder zijn eigen naam, David Jones, samen met zijn band The Lower Third en Cupid.

Crashed as Dummies. En een van de, nou, toch wel de klassiekers uit de jaren 90, denk ik. Voor veel mensen zal dat een behoorlijke flashback zijn, dat nummer. Moet je nou linksaf of moet je nou rechtsaf als je het hebt over geld, het uitgeven van geld? Dat is de grote discussie waar heel Nederland een beetje naar kijkt, denk ik, in de politiek. Laten wij eens even dan een use case nemen. Laten wij een business case aan de hand nemen. Is dit links of rechtsaf? De Stichting Slachthuis heeft 2 weken geleden faillissement aangevraagd. Want de schulden liepen nogal op, bijna 4 ton aan schuld. Ja, dat loop je niet zomaar in. En als die 4 ton niet wordt opgelost, dan komt er een einde aan het slachthuis. Toch een mooi podium. Ooit uit een soort idealisme opgericht daar in het oude slachthuis in Haarlem-Oost. Ze hebben het ook het Rockplein gemaakt, hè, waar het slachthuis aan zit. Oefenruimtes, muzieklessen, die zouden dan allemaal verdwijnen en stoppen. En onze wethouder Van Loenen, die wil er geen extra geld meer instoppen. Het lijkt een bodemloze put te zijn. Nou ja, dat is voor de Haarlemse cultuur best wel een aderlating. Want in het slachthuis spelen ontzettend veel bandjes en singer-songwriters en zitten daar te pielen en zo. Er zijn leuke projecten en best wel goede bands vandaan gekomen. En de medewerkers van het slachthuis die hebben gezegd dat het faillissement als een verrassing is gekomen. Ze zagen het niet helemaal aankomen. Nou goed, de politiek eigenlijk wel. En als je dan kijkt naar de politieke discussie hierover, in de raten, dan hebben ze het toch wel over het functioneren van het toezicht. De Raad van Toezicht heeft niet goed gefunctioneerd. En iedereen is dan ook geschrokken van A, dat het gebeurd is zo snel, en de omvang van de schulden, dat het allemaal zo hoog is geworden. En Danny van Leeuwen, die is van de actiepartij, die zei het wel mooi. De Raad van Toezicht zat ergens op de maan. Oké. Diana van Loenen, dat is de wethouder, die legt uit dat het lang duurde voordat de jaarcijfers werden verstrekt. En dat is vaak al een teken aan de wand, hè. Dan gaat het niet helemaal goed. Het leek nog een klein plusje te worden vorig jaar, maar dat werd het niet. Het werd een groot verlies. En toen hebben ze de noodklok geluid. Nou, wat nu? De gemeente die heeft het pand. Er is een grote renovatie, betaald, die is al betaald. En Diana van Loenen krijgt de komende week, wat ze nou mooi in de pers zeggen, de sleutels terug. Wat gaan we ermee doen? En dan komt er waarschijnlijk een formele sluiting, want heeft ze gezegd, ik ga er geen geld meer in steken. Nou, en dan er zitten ook nog andere huurders in dat pand. Ik denk wel dat die erin blijven zitten. Maar voor het slachthuis is het dan op zich klaar. Misschien zitten er nog een paar huurders in het pand die ook met muziek iets doen. Die zouden misschien wel kunnen blijven zitten. En het saillante is dat de subsidie voor 2027 nog in de begroting staat. En wat er met dat geld gaat gebeuren? Ze zeggen dat het gereserveerd blijft voor een muzikale ontmoetingsplek.

John Allen, The Wolves Are Running. Het is 2:08. Nog net even tijd om je nog één liedje te laten horen voordat Arthur Meijer met het 105 nieuws los gaat barsten. En straks Marcel Beun over een minuutje of 10 met het andere nieuws uit de andere media. The Superman Lovers, een band die vaak toch wel leunt op elektronische geluiden. En dat is een beetje tegen de huidige trend in. Tegenwoordig gaan bandjes weer terug naar hun roots. En de Superman Lovers doen dat ook. Even lekker achterover zitten. Mooi, het is een mooi rustig nummer van ze geworden. Superman Lovers, bijna helemaal akoestisch. Midnight Train.

0: Superman Lovers, Midnight Train. Mooie close harmony en dat is tegenwoordig weer in aan het worden. En dat is wel leuk, want dat was het in de jaren 70 ook. En dat is alweer 50 jaar geleden.
1: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
2: Haarlem 105 Nieuws.
3: Goedemorgen. Regionale politieke partijen vrezen voor lokale gevolgen van aanhoudende oneenigheid in Den Haag. Zo blijkt het rondvraag van Haarlem 105.

0: Zowel links als rechts vindt dat het beter moet. Zo worden te veel belangrijke beslissingen uitgesteld en wordt er geen keuze gemaakt over de richting. Bovendien leidt dit uitstel tot gebrekkige financiën en achterstallig onderhoud op lokaal niveau, zoals bij de sluizen van IJmuiden. Er heeft een grote zoekactie plaatsgevonden in de Europawijk. Donderdagnacht kreeg de politie rond 3 uur melding van een winkelinbraak aan de Rivieradreef, waarna zij met meerdere eenheden op zoek gingen naar 2 vermoedelijke inbrekers. Verdachten werden niet gevonden, ondanks inzet van een drone en een speurhond. Wel zijn er spullen gevonden die misschien uit de winkel zijn gestolen. Een man is vanochtend uit de Spaarne gehaald. Rond 7:30 zijn de hulpdiensten uitgerukt naar de melding. De brandweer wist de man uit het water te halen, waarna hij door ambulancepersoneel is verzorgd. Wie de man is en hoe hij te water is geraakt, is vooralsnog onbekend. En het is weer Vredesweek in Haarlem. Gisteren is het jaarlijks evenement, georganiseerd door de Antoniusgemeenschap, begonnen met een feestelijke opening en expositie. Tot en met 27 september zijn er door de stad grote en kleine activiteiten die in het teken staan van saamhorigheid en duidelijk moeten maken dat vrede niet vanzelfsprekend is. Op vredesweekhaarlem.nl vind je het hele programma. En dan het weer dit weekend. Vandaag bewolkt bij zo'n 20 graden met een flinke wind uit het zuidwesten. Morgen klaart het op, waait de wind vanuit het westen en wordt het 18 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Vooral van Raoul Michel. Het kan zomaar verdampen allemaal. Wij in Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Haarlem weten daar... Sommige mensen weten daar alles van. Raoul Michel en Geld Genoeg. En daarvoor Stefan Marley. Zoon van Hills of Saint Anne. Het is 9:55. We gaan even naar Marcel. Nou, even. We gaan uitgebreid naar Marcel luisteren. Marcel Beun. Hij duikt elke zaterdagmorgen in de overige media en vertelt ons dan wat hij daar gevonden heeft en wat dan voor ons relevant is. Marcel, goedemorgen. Wat is er voor ons relevant?
1: Nou, we gaan het eerst hebben over Groenland, want daar hebben we het op dit tijdstip vaker over gehad hier. Dan lezen we in de Volkskrant. De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een akkoord bereikt over de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. Dat melden de leiders van de landen. Volgens de Amerikaanse president Trump krijgen de Verenigde Staten permanente controle over de veiligheid op het eiland. De deal volgt op maandenlange dreigementen van Trump om Groenland te annexeren. De Amerikaanse president verwees daarbij telkens naar de strategische ligging van het eiland ter verdediging tegen Rusland en China en op de aanwezige minerale rijkdommen. Onduidelijk is wanneer de deal precies in werking treedt. Volgens het Deense premier Frederiksen zal de overeenkomst volgende week tijdens de NAVO-top in New York worden ondertekend. Maar moet het Deense parlement de overeenkomst ook nog goedkeuren? Frederiksen spreekt over de nodige parlementaire procedures. Ook is nog weinig duidelijk over de precieze inhoud van de overeenkomst. Wel zegt een Amerikaanse ingewijde tegen de BBC dat de deal nooit zal vervallen, ook niet op het moment dat Groenland een volledig onafhankelijk land zou zijn. Artikel gaat verder in de Volkskrant. Ook Volkskrant. Dieren in het nieuws. In de Boliviaanse jungle heeft een bioloog een nieuw soort kat ontdekt. De Leopardus tilcayo is hij genoemd. Het is voor het eerst in meer dan een eeuw dat wetenschappers een nieuwe kattensoort beschrijven. Kleiner dan een huiskat, een koppie met ronde oortjes en een vacht vol vlekken als een luipaard. De Boliviaanse bioloog Paula Nogales Ascaruns kon haar ogen niet van het diertje afhouden toen ze het voor het eerst zag, nog geen 60 kilometer ten oosten van de stad La Paz. De tilcayo meet zo'n 46 centimeter, weegt nog geen 1,5 kilo, is dus best klein en leeft in het Boliviaanse Yungasbos, het tropisch vochtige bos dat groeit tussen de bergen en het regenwoud. En als je dat wil, je kunt hem zelf zien op de website van de Volkskrant.

Beetje vergeten band dit. Fruitcake, jaren 80. Het is wel een band geweest die aan de wortels hebben gestaan van heel veel andere muziek uit Nederland. En ook wel wat linkjes heeft hier en daar. Als eerste natuurlijk Lennart Driessen, die ken je van Spargo misschien nog wel. Zijn broer was de oprichter van deze Fruitcake. En Joan Collins en Mildred Douglas, twee zangeressen van Fruitcake, werden later Mai Tai. Met andere woorden, een band die wel belangrijk is geweest in Nederland. Een paar leuke hits heeft gehad. Fruitcake zelf, het nummer Fruitcake. En dit My Feet Won't Move. Toch leuk om weer een keer terug te horen. Het is 12 minuten voor 10 op 105. Haarlem 105.

0: De Giraf remix. Ik weet niet wie Giraf is, maar het is wel een leuke remix. Zachtje zingen van Bluff. Ik heb een vraag voor je. Gewoon een vraag die je vanuit je hart of vanuit je hoofd kunt beantwoorden. Hebben we nu vrede op dit moment? Een goede vraag. Het lijkt alsof we vrede hebben, maar om ons heen raast de oorlog. En misschien indirect zijn we ook wel bij die oorlogen betrokken. En dan is het toch niet zo vreemd dat wij 10 dagen lang hier in Haarlem in het teken staan van de Vredesweek Haarlem. 10 dagen lang in het teken van de vrede zelf. En vrede gaat niet alleen maar over oorlog en spanning, vindt de organisatie. Het gaat dat je moet blijven stilstaan over de vraag: hoe leven wij met elkaar samen en hoe vinden we verbinding? Er zijn veel manieren om te denken over oorlog en vrede en wat het gevoel is van vrede. Sommige mensen denken, nou, het is, als we geen oorlog hebben, hebben we vrede. Maar ja, we zitten tegenwoordig zoveel in indirecte conflicten en dergelijke, dat oorlog en vrede niet meer een zwart-wit verhaal is. Het gaat veel meer over met wie leef je goed samen, met wie heb je een goede overeenstemming. En hoe weet je dat eigenlijk of je dat hebt? En dat is een hele moeilijke vraag. Een hele mooie uitspraak van meneer Meertens, hoop ik. Ja, ik moet even kijken wie meneer Meertens is. Ik hoop dat het meneer Meertens is. Ik heb zijn voornaam niet. Maar ik heb wel gezien dat hij heeft gezegd: Harmonie is een obstakel voor vrede. En dat betekent, hij bedoelt daarmee, dat als je te snel zoekt naar harmonie, dat je het doet omdat je het er maar niet over hoeft te hebben, dat je het niet met elkaar eens bent. En dat is niet goed. Dus in discussie blijven praten, daar gaat het over. Een heel programma, die hele Vredesweek. Er is een website van Vredesweek, hoe heet die? Vredesweekhaarlem.nl. En daar kun je het allemaal vinden. Het is nog tot en met de 27e, dus het is net begonnen, joh. Het is gisteren begonnen. De Vredesweek Haarlem. Ik denk dat je in de loop van deze week hier op 105 er nog wel het een en ander van gaat horen.
1: I know we are looking for a reason. And I ain't got nothing to hide at all. You know

Train, Cleopatra. Tot 12 uur zit Chez René op 105 Haarlem 105. Het NOS-journaal van 10 uur komt eraan. En tot die tijd de Eurythmics. And There Must Be an Angel. En kan ik jou al wat vertellen van straks? Ja, links, rechts. Misschien moeten we het er nog wel even vaker over hebben. Maar te veel politiek past ons ook niet, hè. We zijn daarvoor veel te

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Sjeren 1 tot 12 uur met onder andere, ja daar gaan we weer. We gaan naar de Marina Parken. Naar Bloemendaal.

Brother Wallace, Honey. Goedemorgen. 6 minuten over 10 tot 12 uur nog Cher René. En dan straks om 12 uur Heisa. Maar dat is in radiotermen nog jaren ver weg. Bijna 2 uur. Hebben wij nog even te gaan. En dat worden 2 leuke uurtjes hoor. Dat kan ik je wel verzekeren. Wat er precies gaat gebeuren, dat weten wij natuurlijk nooit. Want wij leven wel een beetje in de minuut. We gaan het straks hebben in ieder geval over residentie Bloemendaal. Hè? Dat park wordt gebouwd. Nou ja, wordt het gebouwd. Al die luxe villa's. Vanaf 4 ton kun je daar een villaatje gaan kopen. Exclusief BTW overigens. Dus hou er rekening mee dat je het zakelijk gaat betalen. Nou ja, ik weet het niet precies. Het is hoop getouwtrek. Hoop juridisch gezeur. En wij proberen dit bij te houden, dat juridische gezeur. En dat lukt ons niet helemaal. Daarover straks in ieder geval meer. Om 10:30. Arthur Meijer, hij zit op dit moment zich juridisch in te graven in dat residentie Bloemendaal. Maar misschien ook nog wel in iets anders. Want ken je wel die mystery pakketten? Die kun je ook in Haarlem kopen. Je koopt eigenlijk iets wat iemand niet heeft afgehaald op het postkantoor. Daar komt het op neer. En dat mag je dan buiten open. Dat koop je dan voor een bepaald bedrag en dan mag je buiten openmaken. Een soort gokken is het eigenlijk, toch? Maar ja, hoe zit dat juridisch eigenlijk? Nou, gaan wij zo direct proberen om nog iets over... Maar dan zitten we veel verder. Dan zitten we al bijna tegen 11 uur. En om 10:50 daar nog voor zit Marcel Beunen hier. Nou, die zit niet hier, maar die is hier wel. Virtueel. Hij zit in zijn eigen studio en hij zit gedompeld in het andere nieuws. Hij zit ook te kijken in de andere media. Wat de andere media allemaal geschreven heeft. Dat voor ons hier in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort allemaal interessant kan zijn. En dit is van Milieu. Ze worden populairder en populairder. Ze komen echt over. In elk programma komen ze live. Volgens mij hebben ze een soort tourbus langs alle radiostations of zo. Weet je.

Formier. Het is ook sympathieke band, hè? Zeker, hij heeft een hele open persoonlijkheid. Ook op het podium. En dat maakt ze extra populair. Sommier, 24 hours. Zo. Waar wilde ik het nou ook alweer hebben? Over hebben? Potverdorie. Ja, we hebben het straks over de gemeente Bloemendaal en dat park en ingewikkeld. En ga ik daar nou een chalet kopen of niet? Maar ik ga je eerst even iets laten horen van Edwin Evers. Ex-collega, ik heb vroeger met hem, heb met hem mogen werken. En ontzettend geniale, aardige gozer. Altijd goed, enorme liefhebber van muziek. Ondanks dat je dat in zijn muziek of in zijn radioprogramma's later niet meer hoorde. Echt, omdat hij toen met die stemmetjes en zo ging doen. Maar daarvoor was hij ook gewoon een echte 3FM radio muziek DJ. Maar toen was hij ook wel echt een liefhebber van muziek. En ik vind het leuk, die jongen heeft natuurlijk ontzettend goed verdiend. Die is op een gegeven moment gestopt, want de ochtendprogramma's maken is volgens mij ontzettend vermoeiend om dat zo lang als hij vol te houden. En hij is die muziek ingedoken met die band van hem. En in het begin speelde hij alleen maar covers en zo. Tegenwoordig maakt Edwin Evers ook zijn eigen muziek. En het is hem gegund. Ik ga je gewoon zijn laatste creatie laten horen. Edwin Evers, Vaste Grond. MUZIEK

0: break my heart.
1: Dua Lipa, Break My Heart. Zo direct de haken en ogen van de mystery pakketten. Maar eerst, we gaan weer even naar Residentie Bloemendaal. Alleen al de naam, hè, is slim gekozen. Want residentie, dat voelt een beetje als klasse. Ja, een beetje posh. Een beetje ga je naar huis? Nee, ik ga naar mijn residentie. Heerlijk, toch? En dat kan we eigenlijk alleen maar in Bloemendaal. Residentie Bloemendaal, dat is de naam van dat marinapark. Tenminste, dat marinapark dat daar gebouwd wordt, schuine streep, mag worden, vraagteken, schuine streep, gebouwd gaat worden, vraagteken, uitroepteken. Het is een ongelooflijk ingewikkeld proces geworden, mensen. En wij proberen in dit programma op zaterdagmorgen, we proberen daar een beetje de vinger aan de pols te houden. Er zijn een paar van die dossiers waar we dan vingers van aan de pols houden. Bijvoorbeeld Tata Steel doen we dat ook. Als er wat van komt, dan proberen we dat weer te duiden. En ook dit probeer ik weer even te duiden. Hoe zat het ook alweer? De gemeente Bloemendaal en de eigenaar van dat gebied, dat nu dus het Marinapark heet. En aan de andere kant de bewoners, of de vorige bewoners van de camping daar, die zitten in een soort driehoeks juridische strijd en iedereen vecht met iedereen. En waar ze nou over vechten, elke keer vind ik het ingewikkelder worden. Oké, even kijken. Marina Parken, dat is een bedrijf. Die wil daar dus chalets gaan bouwen vanaf ongeveer 4 ton exclusief BTW. Maar dan heb je geen kosten koper. Het is vrij op naam, dus dat scheelt dan weer. Oké, nou, je kan daar een chalet kopen, tenminste, dat wil Marina Parken graag. Dat gaan ze bouwen daar. Tenminste, dat willen ze bouwen. Maar om dat te kunnen bouwen, moeten ze vergunningen krijgen. En die vergunningen, die krijgen ze van de gemeente. Hoe ging het ook alweer? Nou, 2 jaar geleden heeft de... Eerst was het natuurlijk dat die bewoners van die camping, die wilden helemaal niet natuurlijk dat die chalets er kwamen, want dan moesten zij de weg. Dus dat werd een rechtszaak. Toen kwam er een vergunningstraject, waarbij de gemeente een beetje aan de kant stond van de bewoners, zeg maar. Of in ieder geval, zeiden in ieder geval, 2 jaar geleden zeiden ze, als u geen vergunning heeft, dan mag u niet bouwen. Later kwam de gemeente daarop terug, de gemeente Bloemendaal, zei, nee, je hebt geen vergunning nodig om daar te bouwen. Toen kwam de provincie en die zei tegen de gemeente, jawel, dan moet je wel een vergunning voor hebben. Oké. Bloemendaal kreeg de opdracht van de provincie om te gaan handhaven op die vergunningen. Dus er mag alleen maar op het terrein gebouwd worden als er een vergunning voor is. En Bloemendaal moet dat dus handhaven. Toen heeft Bloemendaal gezegd, dat willen we niet handhaven. Nou, heeft de provincie gezegd, je moet wel handhaven. Nou, oké. Toen moest er opeens weer een stop op komen. Want de bouw van die 350 vakantiewoningen staat niet in het omgevingsplan. Dus het staat niet in de lange termijnvisie van dat gebied. En moest er een bouwstop worden ingesteld. Nou, toen dachten we, nou, nu is er een bouwstop. Maar nu is er dus een nieuwe stap genomen. Want de nieuwe eigenaren, die zeggen dat ze worden getraineerd, omdat dus die besluitvorming rond die bouw van die 350 chalets, dat het maar zo traag gaat. Ze komen er maar niet doorheen. En daar willen ze zelf in getuigen, in die zaak. En daarvan heeft de rechter nu gezegd, dat mag. Dus de nieuwe eigenaren mogen zelf gaan getuigen over hun eigen klacht dat ze vinden dat de gemeente te traag is met de besluitvorming rondom het wel of niet mogen bouwen van die 350 chalets. Nou, dat ze het mogen bouwen, dat is misschien nog niet eens meer aan de orde. Maar het gaat meer over de bouw zelf, hè. Je mag pas bouwen als je een vergunning hebt. En daar zitten ze over te steggelen. Ik denk ook, ja, moet je nu nog 350 aparte vergunningen gaan afgeven, ook nog zo direct als het in het omgevingsplan staat? Nou, dan 350 is 6 weken. Nou, reken maar uit.

Bij de presentatoren hier bij Adem 105 is dit een van de populairste liedjes geworden op de een of andere manier. Maar laten we zeggen, in Nederland is het geen top 40 grote hit. Misschien is het niet eens... Weet het eigenlijk helemaal niet. Nou ja, in ieder geval, het is Leon Bridges en wij vinden hem leuk. Light the Way. Zo direct, Arthur Meijer met het 105 Nieuws.

0: soort becoming of age nummer dit. Hij beseft zich dat hij wat ouder wordt en dat hij aan hele andere dingen denkt tegenwoordig. Sean Ducrow, What About Love?
1: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
2: Haarlem 105 Nieuws.
3: Goedemorgen. Een man is gisterochtend gewond geraakt nadat een bus over zijn voet reed. Dit gebeurde op het Stationsplein. De man rende om de bus te halen, maar was te laat. Toen de bus wegreed, nam deze de voet van het slachtoffer mee. Politie en ambulance kwamen ter plaatse. Het busverkeer liep even vast. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek. En Schiphol gaat de PFAS van haar terrein wassen, zo meldt NH Nieuws. Al jaren ligt er zo'n 200.000 ton PFAS in de grond. Die is vrijgekomen bij blusoefeningen van de brandweer. Tegenwoordig wordt er geen PFAS-houdend blusschuim meer gebruikt, maar wat er ligt moet nog opgeruimd worden. En met een eigen installatie gaat de luchthaven de grond nu reinigen om te kunnen hergebruiken. Omwonenden zijn nog niet geheel gerustgesteld, maar wel tevreden dat er eindelijk stappen worden ondernomen. Een fietser is gisterenmiddag gewond geraakt bij een botsing op de Leidse Vaart. Ter hoogte van het Leidseplein botsen de fietser en auto om nog onduidelijke redenen op elkaar. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, het raam van de auto raakte beschadigd en de Leidse Vaart was tijdelijk in beide richtingen afgesloten. En er is een nieuw podium voor Haarlemse filmmakers. Vanaf woensdag 30 september zie je om 8 uur 's avonds op Haarlem 105 TV interviews met makers van korte films. In elke aflevering staat één filmmaker centraal die vertelt over de reis van idee naar film. Programmamaker Broester vertelt in een interview over zijn programma.
4: Je merkt toch altijd wel dat shortfilms heel snel naar de achtergrond verdwijnen. Dan wordt het een keertje op een filmfestival vertoond of een keertje gemaakt voor de opleiding. En dan wordt het gewoon op YouTube gezet en daar verdwijnt het eigenlijk een beetje naar de achtergrond. En dat is best wel zonde. Dus daarom dacht ik van, waarom maken we er niet iets van een format van dat we het telkens kunnen blijven terughalen en dat het relevant blijft.
3: De hele reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. En dan tijd voor het weer. Vandaag bewolkt bij zo'n 20 graden en een kans op een bui. Er staat een flinke zuidwestenwind. Morgen klaart het op, waait de wind vanuit het westen en wordt het 18 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl 105.

0: beetje een bittersweet nummer, hè? Er zit humor in, maar het is natuurlijk een slecht verhaal. De vrouw die erachter komt dat... laten we zeggen, haar tegenstander uit Texas komt... omdat haar man daar zo op reageert. Omdat hij een cowboy is. Ella Langley, ongelofelijke hit dit trouwens. Een hele grote country. Het is niet een country hit, het is een grote hit geworden gewoon. Heel groot. Ella Langley en Shoes in Texas. Toen wij dit nummer begonnen te draaien... hadden wij ook niet het idee dat dit een hele grote hit zou worden. Maar het is wel inderdaad erg leuk om naar te luisteren. En daarvoor, het was een sensatie in 1990... want het was house muziek, gemixt met funk... met Bootsy Collins notabene en rap... van Q-Tip van A Tribe Called Quest... Groove is in the heart van D-Light. We gaan naar Marcel, Marcel Beun. Naar de andere zaken in de wereld die interessant voor ons zijn. Goedemorgen Marcel.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je eruit gepikt dit uur?
1: Nou, we beginnen met een vrij dramatisch bericht eigenlijk uit het AD. 12 doden in 1 week tijd in Engeland en Ierland. Jongeren racen tegen het verkeer in voor likes op TikTok. Ze noemen het op TikTok de Wrong Way Driving Challenge, zo meldt The Guardian. Filmpjes beginnen vaak met een camerabeeld dat over een oplichtend dashboard glijdt, waarna de motor wordt gestart. Daarna wordt de achterbank gefilmd, waar enkele gemaskerde passagiers klaarzitten om op hun beurt alles te filmen. En dan de snelweg op. Bij 2 zware verkeersongelukken in Engeland en Ierland zijn in een week tijd in totaal dus 12 doden gevallen. En in beide gevallen lijkt het erop dat de bestuurder aan het spookrijden was, speciaal voor een video op TikTok. Artikel gaat verder in het AD met meer details. Dan meer autonieuws, maar van een heel andere orde. Na nog een kleine 70 kilometer en dan is het zover. Martin Lefevre uit het West-Vlaamse Ledichem passeert dan de grens van 1 miljoen kilometer met zijn Audi 80 uit 1991. Hij kocht de auto destijds zelf en heeft sindsdien nooit meer met een andere wagen gereden. Dat de wagen het zo lang uithoudt is opmerkelijk. Ter vergelijking, auto's die in België gesloopt worden... hebben gemiddeld 200.000 kilometer op de teller staan. Martin doet het met zijn Audi dus minstens 5 keer beter. Bovendien is er bijzonder weinig aan de wagen vervangen... Het grootste deel is nog volledig origineel. Hij heeft nog de eerste motor, de eerste koppeling en de eerste versnellingsbak, vertelt Martin. Het geheim achter die duurzaamheid? Martin was 25 jaar lang rijinstructeur en reed hierdoor altijd rustig en voorzichtig. Nooit met een sportieve rijstijl. Daarnaast stond de Audi meestal binnen in de garage geparkeerd. Omdat de wagen het met die zorg altijd perfect is blijven doen, heeft hij nooit een nieuwe gekocht. De auto bleef maar rijden, dus ik heb hem gehouden, vertelt hij. En nu dus met bijna 1 miljoen kilometer op de teller.

ELO. ELO. Electric Light Orchestra. Altijd een beetje, nou ja, een beetje. Altijd redelijk. Redelijk bombastisch, maar dit nummer valt wel mee. Rock and roll is king. Zo direct. De haken en ogen achter de voor en achter de mystery pakketjes. Moet je dat nou doen of moet je dat nou juist niet doen? Kom ik zo op terug.

0: Young Gun Silver Fox. Still got it going on. Hij kan het nog. Nou, ook in Haarlem is er nu een winkel waar je mystery pakketjes kunt kopen. Ja, het is echt ongelooflijk. Ik heb het al een paar keer gezien op van die rommelmarkten. Dan staat er iemand opeens met een enorme stand. Met gewoon allemaal pakketten. Dus daar plastic zakken. Waar je niet doorheen kan kijken. En die kun je gewoon loskopen. Je betaalt een bedrag. Hoe die man die dat bedrag bepaalt, weet ik ook niet. Je betaalt een bedrag. Je koopt het pakket. Je maakt het open. En dan kijk je wat erin zit. Een beetje die eieren voor kinderen. Die chocolade-eieren eigenlijk. Wat we vroeger hadden, weet je wel. Omdat je dan zo'n plastic speeltje erin vond. Een beetje dat idee is het. De mystery pakketten. En dat komt natuurlijk. Die hele markt ontstaat door de hele pakketverzorgbusiness. Want die pakketbezorgbusiness die heeft nogal een aantal missertjes. Mensen zijn niet thuis, mensen komen het pakket nooit ophalen. Misschien wel misgeadresseerd, dus dan komt het sowieso niet aan. En daar blijven die bezorgpartijen dan mee zitten. Dat is dan het verhaal. Ja, dat eens in de zoveel tijd pakken ze dat hele pakhuis op. En dat verkopen ze dan aan een opkoper. En die opkoper, die opent een winkel en die verkoopt het dan aan jou. Met een fikse winstpercentage. Hij weet ook niet hoeveel winst hij maakt. Nou, hij weet eigenlijk precies hoeveel winst hij maakt. Want hij koopt die pakketjes voor misschien voor een euro per pakketje heel weinig in. En dan verkoopt hij voor 15 euro aan jou. Dus tel uit je winst. En die is behoorlijk volgens mij. Maar hier zitten natuurlijk een heleboel haken en ogen aan. Ten eerste, volgens mij Arthur Meijer zit hier. Dat is mijn waarheidsman. Die heeft even uitgezocht welke partijen daar eigenlijk aan meedoen. En de grote pakketbezorgers. Volgens mij PostNL en DHL die zeggen dat ze er helemaal niet aan meedoen, toch? Ja. Aan deze
1: in ieder geval niet direct vanuit hun eigen distributiecentra, nee.
0: Nee, dus dat doen ze niet zelf. Nee. Nou ja, misschien de bezorgers dan zelf. Die denken, oh, die is niet thuis. Ik gooi het meteen eventjes in mijn busje en ik verkoop het straks aan de inkopers. Want ook daar zal wel een business in zijn, denk ik zo even zo. En ik wil de pakketbezorger zelf niet. Ik ga ze niet veroordelen, maar ik bedoel, dat zou zo. Maar dan zou ik het ook misschien wel af en toe willen doen. En er zit ook aan de koopkant een groot probleem. Want eigenlijk weet je niet van wie je het koopt. Je weet bijvoorbeeld niet, en dat hoeft ook niet, maar bijvoorbeeld adres, naam en telefoonnummer mag niet op het pakketje zitten. En ik snap wel dat het interessant is om te kopen, want het is ook gokken. Het is gewoon pure gokken, jongen. Je koopt iets en je weet niet waarvoor. En dan komt er nog wat anders. Er zit ook natuurlijk wel een bepaald voyeurisme in. Stel, je haalt er een grote dildo uit. Je krijgt toch een idee van degene van wie het ooit geweest is of voor wie het bedoeld was. En dan ga je dan ook weer allerlei fantasieën. Hoe moet ik dat voorstellen? Waarom koop je dat? Dat doe je dan ook daarom. Het is gokken. Het is misschien ook helen wat je doet. Hè. Je koopt misschien wel gestolen waar. En de regels eromheen zijn bijzonder vaag. Je weet eigenlijk niet hoe dit pakket bij jou terecht is gekomen. Bij die opkoper terecht is gekomen. Het is een hele shady business. En nu zit er volgens mij ook weer een winkel in Haarlem, toch? Had jij gevonden, toch, Arthur?
1: Grote Helstraat. Ja, ik weet het exacte nummer niet.
0: Maar nee, maar dat hoeft ook niet. Ik ga er ook geen reclame voor maken. Mijn advies is niet doen. Want ik ben sowieso tegen al dat gegok en dat gedoe. Maar ook zeker tegen het feit dat je eigenlijk spullen koopt van mensen, van iemand anders, van wie het eigenlijk is. En of het nou wettelijk allemaal klopt met die hele handel, dat weet ik ook niet. Ik zou er niet zo snel op pokken, ik weet het niet. Nee. En je kan ook nog rotzooi kopen. Hè? Wat doe je als je rotzooi koopt? Dan gooi je het weer weg. Of hebben ze een achterdeur? Kan je het meteen weer inleveren? Dan kan je er nog een keer winst op maken.

10cc, ook mooie harmonies in The Things We Do For Love. Zo direct het NOS Journaal van 11 uur gaan we naar luisteren, het nieuws vanuit de hele wereld. En daarna trekt Sharon 1 nog door tot 12 uur.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. En toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Ik weet ook niet waardoor het komt, maar sport en cultuur voeren de boventoon. Tot 12 uur.

Deze E.G. Jones heeft een keer heel mooi Sam Cooke gedaan. Hij heeft Sam Cooke nadoen niet nodig. E.G. Jones, wat een mooie stem heeft die gozer. Zeg, need it bad. Sherene nog tot 12 uur. Straks om 12 uur Heisa, het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. Zover is het nog niet. Je moet nog even dit uurtje doorwaden. En dat doen wij met cultuur en sport, blijkt nu wel zo'n beetje. Straks om 10:30. Gewoon het keiharde 105 nieuws. Arthur Meijer hier en hij zit er scherp, hij zit er helemaal voor. En Marcel Beun ook, die brengt de andere media hier naartoe. Dat doet hij om 10:50. En zo direct om 10:45 ga ik eerst maar even met je de cultuur induiken. Niet alleen maar de gewone standaard muziekcultuur. We gaan ook kijken naar films bijvoorbeeld. En naar die Vredesweek, want daar heb ik wel wat over gezegd, maar eigenlijk niet genoeg. Ik heb alleen maar de filosofische vraag aan je gesteld. Wat is eigenlijk vrede? Wanneer heb je eigenlijk vrede? En hoe denk je erover na? Maar er is wel een vredesweek. En dat is ook een hele week met allemaal activiteiten. Ga ik zo direct meer over zeggen. En wat er verder natuurlijk nog ter tafel komt. Want het kan bij ons altijd gebeuren. Het is zaterdagmorgen. We zitten in het moment. We leven bij de seconde. We leven je zaterdag gewoon live met je mee hier op 105.

Super DB. Was ook echt een project, hè? Een super project. Volgens mij heeft die band ook niet opgetreden of zo. Die mensen waren dan weer niet bij elkaar te krijgen de agenda's lieten het niet toe om allemaal tegelijk op één podium te staan. Ja, het was een soort studioproject. Ik weet niet hoeveel ze gedaan hebben. Ik heb na dit side-by-side ook niet zo heel veel meer van ze gehoord. Maar wie weet gaan we dat ooit nog een keer horen. Zo direct duiken we de cultuur in. En cultuur is natuurlijk ook mooie muziek. Alabama Shakes Garden.

nummer waarmee je vanzelf een beetje gaat meeswayen op de een of andere manier. Garden van Alabama Shakes. Nou, ga er maar eens even voor zitten. Want hier komt niet de cultuuragenda van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, IJmuiden en et cetera, et cetera. Die ambitie heb ik niet. Maar ik heb wel de ambitie om je meer, in ieder geval meer te vertellen over wat er op de Vredesweek gebeurt. Daar hebben we het net over gehad. Hè. Wat is vrede eigenlijk en hoe beleef je vrede? En wanneer weet je dat je vrede hebt of wanneer je het niet hebt? Ingewikkelde materie, maar het is gewoon de Vredesweek. En tijdens die Vredesweek gebeurt er van alles in en rond Haarlem. Nou, de vrijdag hebben we al gehad. Wel jammer eigenlijk, want ik vond de openingsexpositie, de titel van die openingsexpositie heel mooi. Wie vrede wil, bereidt zich voor op vrede. En dat is natuurlijk een hele dikke, vette knipoog naar we moeten ons voorbereiden op oorlog. Al die retoriek die vanuit de politiek is geweest de afgelopen tijd. En daarom vond ik het wel mooi. Wie vrede wil, bereidt zich voor op vrede. Je moet het ook wel willen, zeg maar eventjes. Nou, dan moet ik door een hele lijst. Er is een website voor de Vredesweek. Vredesweekhaarlem.nl. Daar staat een knopje programma. En als je dat doorloopt, dan zie je echt heel, heel, heel veel dingen die gaan gebeuren. Ik haal er een paar uit die bij mij dan een beetje, nou ja, die dan bij mij dan opvielen. In de Vil, vanavond om 6:00. Vierde dag van de vrede, mee in Vil. Dat is eigenlijk het hele programma in één keer. Met dialooggesprekken, een vredesmarkt, een concert van het Nederlands Blazers Ensemble. En er is ook nog een afterconcert in de foyer. En dan mag jij raden waar we het dan met z'n allen over hebben in die foyer. Natuurlijk over ja, het verschil tussen oorlog en vrede. En dat in gesprek gaan over vrede, dat is dan ook om 7:00... met onder andere de burgemeester Jos Wiene, Joshua Nulet, onze ja, bijna stadsdichter, zullen we maar even zeggen. En Brand Attema en nog veel meer andere mensen die in discussie gaan over ja, ja, vrede, wat het is en hoe we ertoe zouden kunnen komen. Morgen om 12:00 vrouwen zingen voor vrede. Jammer, daar mag ik niet bij zijn. Als je mee wil zingen als vrouw, denk ik, dan mag je komen naar de Vil in de kleine zaal. Om 12:00 gaan ze zingen voor vrede. En ze zeggen, neem vooral iemand mee. Ja, want voor vrede heb je natuurlijk meer dan één mens nodig. Aanstaande maandag om 6:30, dus overmorgen, is er een film. Ja, het is wel een beetje. Ik krijg ook nog een beetje een brainstorm. Want gaat vrede eigenlijk alleen maar over mensen van zeg maar de linkerkant die vrede willen? Palestina en zo. Zouden de mensen aan de rechterkant geen vrede willen? Bijvoorbeeld de mensen in Israël, die over het algemeen wat rechtser zijn, qua denkbeelden. Zouden die ook niet vrede willen? Nou ja, in ieder geval, de film Palestine 36 is een themafilm in de schuur. Met een Engelstalig nagesprek. Dan de Solidaire Stad, dat is dinsdag. Ook weer een presentatie en een debat over, daar heb je het, de sociale betekenis van architectuur en de openbare ruimte. Maar dan wel in het kader van solidair zijn, want ook dat is vrede. Nou, et cetera, et cetera, et cetera. Het gaat allemaal nog door tot aanstaande zondag. De afsluitende vredesviering in de doopsgezinde kerk in Haarlem. En in de grote of Sint-Bavo kun je eigenlijk altijd de hele week door een post-itje ophangen. Een post-it met een vredesmoment van jezelf. In de Groothof Sint-Bavo. Iedere werkdag om 12:30 kun je daar dus een post-itje ophangen. Nou, dat is over de Vredesweek. Dan films. De inschrijving voor Shoot Your Shot 2026. Leuk, jongen. Jongeren van 12 tot en met 21. Die kunnen filmideeën aanmelden voor de filmwedstrijd van De Schuur. En dat is dan in een thema. En het thema is dubbel. En dubbel kun je dus op allerlei verschillende manieren interpreteren. Twee vrienden die een geheim delen, een dubbele bodem, een dubbelganger. Als het maar dubbel is. Shoot Your Shot, al meer dan 20 jaar de plek, zeggen ze zelf, waar jonge filmmakers hun talent kunnen ontdekken en ontwikkelen. Je kunt workshops krijgen over. Je kunt inspiratie opdoen. En dan is het aan jou. Gewoon zelf bedenken, schrijven, draaien, knippen, monteren. En de film mag tussen de 1 en 5 minuten lang zijn. Dus je maakt eigenlijk je film in de schuur. Dat is gaaf, toch?
Helemaal vanaf het begin tot het eind. Hartstikke leuk, man. €15 betalen, dat is helemaal inclusief alles. De workshops, alles erop en eraan. Alleen studenten van de Filmacademie... die mogen niet meedoen. En dat snap ik. Het moet natuurlijk wel een leuke competitie blijven. En als je wint, dan ben je een week lang de voorfilm in de schuur. Ach, gewoon leuk, man. Alleen films bedenken en maken is toch mooi. En dan Patronaat. Vanavond. Leuk. Om 8:30. The Three Degrees. Wie kent ze nog? De drie dames en de Three Degrees. Ik weet niet waarom ze de Three Degrees heten, maar ze waren ook erg dun. De drie graadjes noemden wij ze thuis vroeger. Ze waren ook erg dun. Ze zegt tegenwoordig natuurlijk dames op leeftijd. The Three Degrees. Soul. Disco. Dirty Old Man. Ja, die ken ik eigenlijk nog wel. Dirty Old Man. Giving Up, Giving In. Allemaal stevig. Het waren wel vrouwen met een verhaal. Sterke vrouwen. The Three Degrees. En ze doen het nog. Ze zingen nog. Ze staan nog op het toneel. Inmiddels natuurlijk op leeftijd. Maar wel, als vrouwen met soul en disco die op leeftijd komen, die krijgen waarschijnlijk nog veel meer diepte in hun stem en in hun presence. Dus het zijn waarschijnlijk nog sterkere vrouwen dan in de jaren 70. The Three Degrees. Vanavond om 8:30 in het Patronaat. De deuren gaan om 7:30 open. Het kost €35,50 om de Three Degrees nog één keer te kunnen zien. Geweldig. Philadelphia Soul in het Patronaat. En dan moet ik natuurlijk de Three Degrees draaien. Wat ga ik draaien? Dirty Old Man, Giving Up, Giving In. Take a Good Care of Yourself, wat rustiger nummer. Nee, ik neem het stevigste nummer wat ik van ze ken. En dat is The Runner.

3 Degrees. En The Runner. Er is ook een hele lange uitvoering van meer dan 6 minuten. Misschien als ik een keer tijd heb, dan ga ik die een keer voor je draaien. Zo direct, het 105 nieuws. Arthur Meijer zit er helemaal klaar voor. En Marcel Beun met de andere media in het mediaoverzicht. Hey.

0: qua datum kan hij nog net, deze van James Blunt. And that's dangerous. Tastes Like Summer.
1: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
2: Haarlem 105.
3: Goedemorgen. Het gesteggel in de landelijke politiek kan ook gevolgen hebben op lokaal niveau, zo vrezen de regionale partijen. Uit rondvraag van Haarlem 105 blijkt dat zowel links als rechts verbetering wil zien. Zo vinden ze dat te veel belangrijke beslissingen worden uitgesteld en dat de richting onduidelijk blijft. Daarbovenop komt de onzekerheid in de portemonnee, waardoor onderhoud uitblijft, zoals bij de sluizen van IJmuiden. Donderdagmiddag moest een vliegtuig van KLM terugkeren naar Schiphol vanwege een exploderende powerbank. Het toestel was vertrokken naar Curaçao, maar moest omkeren uit veiligheidsoverwegingen. De batterij vloog ook in brand, maar deze kon door het cabinepersoneel worden geblust. Meest opvallend is dat het gaat om de powerbank van voormalig KLM-directeur Camille Eurlings. Nou, je hoort het al. Een auto is vannacht over de kop gegaan op de Schipholweg. Iets voor 2 uur raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Vervolgens raakte hij een verkeersbord en belandde op zijn dak in de berm. De brandweer heeft de auto uit de berm gehaald. De bestuurder werd nog nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoeft niet mee naar het ziekenhuis. De oorzaak is nog onduidelijk. En er is al genoeg te doen, maar zondag is het ook de dag van de kleine handdraaiorgels. Vanuit het hele land komen de kleine orgels voor een tentoonstelling in het Draaiorgelmuseum aan de Kupersweg in de Waarderpolder. Tussen 12 en 6 kan je een reis door de tijd maken van dit kleine en alomtegenwoordige instrument. Toegang is gratis. En dan het weer. Vandaag is het bewolkt bij een temperatuur van 20 graden. Er is kans op een bui en er staat een flinke zuidwestenwind. Morgen klaart het op, waait de wind vanuit het westen en wordt het 18 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Er zijn verschillende redenen waarom je een liedje lekker kan vinden. Het kan de tekst zijn, of de basloop, of de stem, of nou ja, wat het ook is. Het ritme zelf. Of de boodschap, hè? En dat is in dit geval in alle gevallen zo. Lincoln Jesser, alles raakt, tikt alle boksen. Met Back to Love en daarvoor Paul Carrack. Een nummer dat de tand destijds uitstekend heeft overleefd. Alle muziekstromingen heeft doorgemaakt en anno 2026 nog steeds fijn klinkt. Don't shed a tear. We gaan naadloos door naar Marcel, naar de andere media in de wereld. Goedemorgen Marcel, je hebt nog één keer, nog one shot to go tot 12 uur. Wat ga je daarin brengen?
1: We gaan het heel lokaal hebben eerst even, want 1 op de 7 inwoners van Haarlem voelt zich sterk eenzaam, blijkt uit een enquête van CBS, RIVM en GGD. En in de Van Schendelbuurt en winkelcentrum Schalkwijk is dat zelfs 1 op de 4. CBS, RIVM en GGD bevragen om de paar jaar een 500.000 Nederlanders over hun gezondheid, met ook 11 stellingen over eenzaamheid. En sterk eenzaam betekent dat je minstens 9 keer een antwoord hebt gegeven dat duidt op eenzaamheid. Sinds het einde van de coronacrisis daalt het aantal eenzame Nederlanders wel, maar niet meer naar het niveau van pakweg 10 jaar geleden. Vanzelfsprekende sociale verbanden nemen af, zegt Richard Koonen daarover, directeur van de Luisterlijn. Die voerde vorig jaar meer dan 330.000 mail, chat en telefoongesprekken met mensen die zich eenzaam voelen of op een andere reden behoefte hebben aan een luisterend oor. De afgelopen jaren blijft dat aantal gesprekken stijgen. Dat we vaker alleen wonen en ouder worden dan vroeger betekent volgens Koonen dat we harder moeten werken om eenzaamheid tegen te gaan. De grootste groep met eenzaamheid kampt zit bij de jongvolwassenen. Uit de enquête blijkt dat in Haarlem 1 op de 4 inwoners van tussen de 16 en 25 jaar oud zich sterk eenzaam voelt. Het is een groep die veel contacten heeft, zegt Koonen, maar een hechte band mist en met iemand die echt jou begrijpt. Het nieuwsartikel is nog veel langer dan dit. Lees verder in het AD. En we hebben het hier vaak op dit tijdstip over Formule 1. Daar nu even een soort dienstmededeling over. Er zitten doorgaans zo'n 52 zondagen in een jaar. Dus als je dan een jaarlijks evenement organiseert in een land waar één van die zondagen een nationale herdenkingsdag is, en jij jouw evenement dan dus niet kunt organiseren, dan kies je één van de overige 51 zondagen voor je evenement. Zou je denken? Nou, niet als je Formule 1 bent en in Azerbeidzjan een Formule 1 race organiseert. Dan doe je dat precies in het weekend waar het eigenlijk niet kan, waardoor de raceagenda moet worden aangepast. Komend weekend is niet vrijdag, zaterdag en zondag het raceweekend, maar donderdag, vrijdag en zaterdag. Volgende week zaterdag is dus de Grand Prix van Azerbeidzjan.

niks aan de hand. Een vrolijk liedje van Sia. Clap your hands. Kwart voor 12 geweest. Nog een heel klein stukje Shay René op zaterdagmorgen op 105. En straks Heisa uit Haarlems Entertainment en informatieprogramma op de zaterdag met Jan Gaus vandaag. Sommige mensen maken interessante carrière switches. Bijvoorbeeld Danielle Pander uit Amerika. Zij was advocate, strafrechtadvocate. Zij zat dus aan de verdedigende kant. En in 2022 dacht ze, weet je wat, ik word zangeres. En dat heeft ze niet onverdienstelijk gedaan. Haar nieuwe creatie van Danielle Pander heet dus God of You.

Mooie tekst. I made a fool of me, I made a god of you. Danielle Pander op 105. Haarlem 105. We hebben het over de Week van de Vrede gehad. De Vredesweek. Dat is allemaal, het gaat allemaal over saamhorigheid. Er is nog wel meer aan de hand over saamhorigheid. Vandaag is namelijk de grote clubactie over saamhorigheid gesproken. Dat gaat over het ondersteunen van verenigingen, clubs, etc. Verenigingen schijnen naar onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, erg goed te zijn voor zowel zeg maar, de gemeenschapszin, dus wij allemaal onder elkaar leuke dingen samen doen, maar ook economisch. Het schijnt dat sportverenigingen bijvoorbeeld jaarlijks voor ruim 14 miljard euro aan waarde opleveren. Gewoon aan maatschappelijke waarde. Dus het is een behoorlijk bedrag. Maar dat bedrag dat komt ergens vandaan, die 14 miljard. En onder andere doordat wij vandaag loodjes kunnen kopen voor de grote clubactie. En dat is een leuke actie, dat is een hele mooie actie. Want maar liefst 85% het bedrag is verhoogd. 85% van de 3 euro dat een loodje kost, dus 2,55 euro, gaat direct naar de club waar je het loodje van gekocht hebt. En dat loodje is dan natuurlijk dat lot is een onderdeel van de clubactie. En dan kan je dan mooie prijzen winnen. Een tonnetje bijvoorbeeld. 100.000 euro. Nou, niet verkeerd om dat te winnen. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om het steunen van je club. En in Haarlem doen er maar liefst 53 clubs mee. Ja, ik kan er wel een paar noemen. Maar dat, eigenlijk maak ik dan reclame. Als er iemand langskomt voor de clubactie vandaag aan de deur, koop dan gewoon zo'n lot, joh. Je kunt het ook allemaal via de website van de grote clubactie zelf doen. En zo'n loodje kopen, dat is niet meer zoals vroeger met zo'n papiertje en zo. Het is gewoon heel veilig QR-codetjes scannen. En dan krijg je via een e-mail krijg je gewoon het lot in je mail. Het is allemaal helemaal digitaal. Hartstikke veilig. De grote clubactie vandaag in Haarlem. Het is maar één dag. Dus zorg ervoor dat als je ze tegenkomt, dat je ze meteen ook steunt. Zo direct Heisa, het Haarlems Entertainment Informatieprogramma op de zaterdag. Ik heb nog 7 minuten te gaan. Wat prop je in 7 minuten? Nou ja, laat ik zeggen, straks we dansen het uur uit. Maar eerst nog even een ouwe van Barry White. Ook dansen, dit. Ouwe dans. One ticket, please.

Barry White samen met zijn eigen orkest, hè, dat Love Unlimited Orkest wat je hoort op de achtergrond, dat dirigeerde hij ook nog zelf. Ik denk niet tijdens het optreden zelf, dat lijkt me een beetje lastig. Maar op platen deed hij het helemaal zelf, dus het was zijn eigen orkest, Let the Music Play. Dit was Chez René, René Kind op de zaterdagmorgen op Haarlem 105. Dit programma is er volgende week weer. Haarlem 105 is er altijd.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 2 over 12. Goedemiddag.
0: Jan Gaus.
2: Dit is het programma Hij Zijn. Dat duurt tot vanmiddag 3 uur.
0: Haarlem. Op zaterdag van 12 tot 3. Jan Gaus. Heisa.
3: Haarlem 105.
0: Dit is Haarlem 105.

0: Sarah Larsson en Symphony met Clean Bandit. Ze heeft nu Clean Bandit niet meer nodig.
1: Nee, nee.
2: Dit is Haarlem op je vrije zaterdag. Haarlem 105 presenteert Heisa, het entertainment en informatie zaterdagmiddagprogramma met Jan Gaus.
0: Ja, en we hebben best een heel druk programma tussen 12 en 3 uur. Nou, wat ga je allemaal... Je hebt het, als je meekijkt via de televisie, dan heb je er al even zien zitten. Dorien, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Je hebt toch niet bedacht dat wij straks ook fit hier in de studio gaan doen, hè? Want,
3: nou, misschien krijg ik je wel zo gek.
0: Ja, dat zit ik de hele week al aan te denken.
3: Dat is wel de bedoeling, hoor.
0: Oh, dat is wel... Kijk, ik heb erop een idee gebracht. Oh, wat heb ik nou weer gedaan? Ja, wat heb ik nou weer gedaan? Goed, we gaan het straks hebben over fit in de Vijfhoek. En gelukkig zit ze hier in de studio. Hartstikke leuk altijd. Dorien Lammers. Hè?
3: Dat ben ik dus.
0: Ja, precies. Later in het programma hebben we Marvin en Elko. Marvin en Elko die hebben een Oktoberfest hebben ze georganiseerd. Vader en zoon in het Veerplas.
3: Wow.
0: 3000 mensen zijn daar een hele tent opgebouwd.
3: Mm-hmm.
0: En dat gaat vandaag van start.
3: Nou, redelijk weer.
0: Ja, en ze hebben ook heel goed dat ze een tent hebben neergezet.
3: Nou ja, want... er staat wel veel wind, hoor.
0: Ja, maar het is een enorme tent.
3: Een goede tent.
0: Een goede tent. Dus er zijn namelijk ook nog kaartjes te kopen.
3: Ik zou zeggen,
0: dus,
3: ga wat leuks doen. Gaat daar toch
0: een feest. De Sparendamse feestweek.
3: Ook nog.
0: Hebben we ook nog. Gaan we Arie in het veld even van in de uitzending halen. En een heel oud radiostation, waar ik vroeger ook bij zat. En Bob Evers zat daar ook bij. Die hebben binnenkort hun... een zoveeljarig bestaan, of morgen hebben ze dat zoveeljarig bestaan. En daarvoor bel ik nog even Frans Voskuil. Robert Balters heeft daar ook bijvoorbeeld bij gezeten. Dat radiostation dat heet Focus 103. En dat gaan we straks ook even doen. Het is 12 over 12. En ja, vroeger zeiden we dan dubbele tijdmelding. Ja, dat was allemaal. Het is not done. Not done om dat nu meer te doen. Dan word je gelijk hier. De programmaleider die zit daar om het hoekje. Die komt gelijk bij mij naar binnen van... Oud. Je hebt je uitstaan.

0: somber. And my body isn't ready. Ja, ja.
1: Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: En dit is Nona uit Nederland, een liar.
2: Haarlem 105.
3: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

0: Liar. Het is ruim 11:15 bij Haarlem 105. En Doreen en ik die kennen elkaar al heel lang.
1: Heel lang.
0: Maar we gaan eerst gewoon eventjes hebben over waarom hier je echte reden is hier om te zijn.
1: Ja.
0: Dat gaat namelijk over Fit in de Vijfhoek.
1: Ja.
0: En de Fit in de Vijfhoek, dat wordt op dinsdag en ook zo nu en dan op vrijdag georganiseerd.
1: Het wordt sowieso elke dinsdag en elke vrijdagochtend van 10 tot 11 bewegen op het Wilsonplein in het Haarlem Centrum tegenover de stad Schouwburg.
0: Ja, tegenover de stad Schouwburg.
1: En dat is voor de ouderen. En dat zijn de ouderen die ik onder andere ook ontmoet heb bij een uurtje van het buurtje. Ga ik ze ook nog even wat vertellen. Maar de bedoeling is dat we de ouderen dus in beweging zetten. En het is heel laagdrempelig. Mensen komen op het Wilsonplein en dan met een lach. En dan gaan we de armen, de benen en alles in beweging zetten.
0: Ja.
1: En dat gaat heel leuk, dat gaat heel goed. En het is ook, iedereen is heel blij mee. Ook met de rollator, maakt niet uit. Maar het zijn inderdaad wel vooral de ouderen. En in dit geval meerdere de ouderen uit de Vijfhoek.
0: Ja, maar als er een leuke jonge jongen komt.
1: Leuke
0: jonge meid.
1: Altijd
0: die,
1: goed.
0: Nee. Is die voor jullie? Nee,
1: iedereen is welkom. De bedoeling is gewoon puur dat iedereen in beweging is.
0: Ja.
1: En het is waarom de ouderen? Omdat die vaak alleen eenzaam zijn en heel lang thuis zitten. En dit maakt het gezellig. Nee, het gaat heel goed.
0: En is er dan muziek bij of zo?
1: Ja, we hebben zelfs inderdaad een muziekje erbij. En de een wil de Spaanse muziek. Maar we hebben op het moment wel een beetje besloten om het wat rustiger te houden.
0: Beetje house erin, toch?
1: Nee. Dat zou ik wel kunnen. Maar nogmaals, er zitten wat mensen ook met de rollator. En het is dus echt de bedoeling. Al zijn ze er al, ben ik al super blij. En dan zeg ik al wat goed dat je er bent. En als ze maar die armen, die benen, die schouders allemaal eventjes loslaten. En daarna spierpijn, jammer, maar dat gaat weer over. Maar ze zijn allemaal heel erg tevreden dat ze toch het gedaan hebben.
0: En wat doe jij dan?
1: Als vrijwilligste daar aankomen waar je ooit.
0: Ja.
1: En aangezien ik mijn hele leven gesport heb, kan ik gelukkig ook dusdanig iedereen een beetje aan het werk zetten en de dingen in beweging zetten. Zodat ze allemaal. Maar we doen het met z'n allen. Het is niet ik alleen. Maar ik ben wel de meest enthousiaste en super gauw tevreden en heel dankbaar.
0: Ja, ja, wat mij opviel, dat vond ik wel grappig. Jij liep mij even alleen. Je zegt, mag je even een beetje jezelf installeren in de studio. Als het maar zonder gemopper is, hoor ik op de gang.
1: Geen
0: gepruttel.
1: Nee, want je wilde niet naar beneden komen, die trap af. Nou, wacht maar. Als ik klaar ben, straks zet ik je wel in beweging.
0: Ja, ik vond het zo grappig. Ik denk,
1: Ja.
0: En daarna nog wat drinken bij, maar dat is wel vrij veel.
1: De meesten gaan inderdaad de afgelopen kopje koffie drinken. Dat zien ze als een beloning.
0: Bij Kononia?
1: Soms bij Kononia, maar zelfs een hele aardige Henk en Kobe die het aanbieden. Of vlak op de Raamsingel zit ook een etablissement waar we soms ook met z'n allen een kopje koffie gaan drinken. Ja, dat is de beloning van een uurtje in beweging zijn.
0: Ja. En hoeveel mensen doen eraan mee?
1: Dat wisselt, maar zoals nu zijn het er 19 soms zelfs.
0: Wow.
1: En ze betalen wel 1 euro voor een uurtje bewegen. Dus dat is best wel veel, 1 euro. Nee hoor, maar van die euro hebben we ballen gekocht. En we hebben elastieken gekocht.
0: Precies.
1: En dat ook met die ballen, dat het ook weer de motoriek wat meer in beweging zetten. En we kunnen er andere leuke dingen van doen. Maar ja, wat ik zeg, het belangrijkste is, kom kijken. En nu, dat is het belangrijkste wat we straks gaan doen. Dat is komende dinsdag, hè?
0: Ja, dinsdag. En is er een bepaald nummer wat daar dan in zit? Die ik misschien ook hier in het systeem heb zitten?
1: Nee.
0: Oh, je kent die nummers niet, hè?
1: Nee, ik ben er heel slecht mee. Nee, het is de bedoeling dat je inderdaad het tempo van de muziek een beetje aanhoudt. Dus dat moet heel relaxed zijn, maar dat zijn een van de initiatiefnemers.
0: Ik denk dat het echt van die lekkere oudbollige nummers zijn.
1: Ja, dat zou
0: zijn,
1: ik wel heel leuk vinden, ja.
0: Ja, dat vroeg net hier iemand aan mij aan. Die vroeg Mississippi aan van Pussycat.
1: Ja, of
0: gewoon afgewezen.
1: Maar zijn het maar liedjes van Wim Sonneveld of Boudewijn de Groot?
0: Het
1: of
0: dorp.
1: Dat soort liedjes. Dat zou natuurlijk ook fantastisch zijn.
0: Ja.
1: Voor deze leeuwendeel van de mensen hebben inderdaad de leeftijd daarvoor om dat soort muziek te draaien. Dat is waar.
0: Ja, ik zit even te kijken. Want we hebben hier een machtig groot systeem natuurlijk met al die...
1: Ja, zit daar de klop om wat op te zoeken zeker.
0: Precies. Even kijken. Ja, ik denk dat deze een beetje te vlot is. Maar ik ga hem wel even doen. Hey, en ken je hem?
1: Oh, dat klinkt goed.
0: Ja, hè?
1: Ja, hoor.
0: Het is Boudewijn de Groot.
1: Ja, dat is supermooi. Altijd supermooie liedjes.
0: Precies.
1: En inderdaad, heel rustig misschien.
0: En Jimmy

0: en Jimmy. En misschien komt hij morgen of dinsdag wel langs in Wit in de Vijfhoek. Of is hij te snel?
1: Nee, helemaal niet. Ik vind hem prima, uitstekend zo.
0: Ja. En Boudewijn de Groop, ook een heel mooi interview van hem bij ons op onze website. En dat vond ik echt wel bijzonder, want we mochten ook bij hem thuis komen. Hij kreeg een bepaalde erepenning van Heemstede uitgereikt. En onze sterverslaggever die ging naar hem toe. En die werd gewoon thuis uitgenodigd. En dat was wel een heel bijzonder filmpje. Is dat ook veel nagekeken.
1: Dat zijn mooie herinneringen.
0: Ja, dat is heel mooi. Ja. Fit in de Vijfhoek. Ja. Aankomende dinsdag.
1: Belangrijk.
0: Maar waarom is dinsdag zo belangrijk?
1: Het wordt een landelijke challenge.
0: Oh.
1: Het belangrijkste is, het heet de Vitality Club. Zoals het evenement heet nu.
0: Ja.
1: En komt aanstaande dinsdag landelijk.
0: Begrijpen de oudjes dat wel?
1: Tuurlijk
0: Vitality
1: wel.
0: Vitality Club.
1: Tuurlijk Jeetje. Snappen ze dat. Ze zijn echt tegenwoordig zo slim. Nee, we gaan dinsdag de 22e van 10 tot 11 ook op het Wilsonplein. Maar ook in de kweektuin. Want ook daar zijn ouderen bezig met bewegen. Er wordt een landelijke challenge gehouden. We gaan muziek maken. Freddy Kuiper komt gezellig wat spelen. We gaan door verschillende mensen die ook een beetje al lesgeven, gaan we oefeningen doen, bewegen doen een uurtje lang. Daarna inderdaad, als tractatie natuurlijk het bekende kopje koffie. Maar iedereen is welkom. Neem kleinkind of kind mee. Kom allemaal of naar het Wilsonplein of naar de kweektuin. Aanstaande dinsdag, het is van 10 tot 11, om te laten zien hoe wij in Haarlem allemaal de mensen uit de deur krijgen, de vergrijzing tegengaan en iedereen in beweging gaan zetten. En iedereen is welkom en we hopen natuurlijk op heel veel mensen die komen. Zodat we inderdaad een mooie resultaat neer kunnen zetten.
0: Ja, het is ook wel slim van je, dat je van jullie, dat je het doet in het centrum.
1: Ja.
0: En ook in de kweektuin in Haarlem-Noord. Want er zijn misschien klachten geweest van, moeten we weer helemaal naar het centrum komen?
1: Nee, helemaal niet. Nee, er komen zelfs mensen van die in de zorg zitten. Want het is tenslotte een initiatief van onder andere buurtzorg en de buurt als ecosysteem. Nee, er komen zelfs mensen uit Heemskerk die komen kijken, die hebben ervan gehoord.
0: Ja.
1: En die zien dan hoe wij de boel opzetten, hoe wij de mensen in beweging zetten. En die zijn zo enthousiast dat ze het ook daar op gaan zetten. En zo is het nu landelijk zo bekend geworden, zodat iedereen, elke week minstens even de deur uitgaat om inderdaad te gaan bewegen.
0: Helemaal goed. Helemaal goed. Ik mag je wel een beetje plagen, want ik ben zelf ook 65. Ik hoor ook tot de doelgroep.
1: Ik ben wel een stukje jonger. Nee hoor. Nee, maar het is... het is een prachtig initiatief en het is ook allemaal ontstaan, maar daar hoop ik straks nog even op terug te mogen komen.
0: Zeker.
1: Het uurtje van het buurtje. Dat is het initiatief waar dit allemaal zo'n beetje ook is ontstaan.
0: Ja. Ik kwam ook bij het voorbereiden van dit programma, stuitte ik ook op een website, Haarlem.

0: myself.
1: Enorm Amerikaans avonturen heeft hij beleefd. Was gisteren ook nog bij Rensen te zien, eerder ook al in het programma op NPO. Ja, en maar goed, het is hem gegund. Het is hij was uitgenodigd door een countryzanger in Amerika. Die had zijn nummer gezien. En dat was toch wel heel gaaf. En dat was een heel groot stadion. En de country is natuurlijk huge in...
0: Ik kan het zeggen, dat is heel huge.
1: Ja, precies. We gaan luisteren naar het Haarlem 105 nieuws van 3:30.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Het gesteggel in de landelijke politiek kan ook gevolgen hebben op lokaal niveau, zo vrezen de regionale partijen. Uit rondvraag van Haarlem 105 blijkt dat zowel links als rechts verbetering wil zien. Ze vinden dat te veel belangrijke beslissingen worden uitgesteld en dat de richting onduidelijk blijft. Daarbovenop komt onzekerheid in de portemonnee, waardoor onderhoud uitblijft, zoals bij de sluizen van IJmuiden. Een man is vanochtend uit de Spaarne gehaald. Rond 7:30 rukten de hulpdiensten uit naar de melding. De brandweer wist de man uit het water te halen, waarna hij door ambulancepersoneel is verzorgd. Wie de man is en hoe hij te water is geraakt is vooralsnog onbekend. Schiphol gaat het PFAS van haar terrein wassen, zo meldt NH Nieuws. Al jaren ligt er zo'n 200.000 ton PFAS in de grond, die is vrijgekomen bij blusoefeningen van de brandweer. Tegenwoordig wordt er geen PFAS-houdend blusschuim meer gebruikt, maar wat er ligt moet nog opgeruimd worden. Met een eigen installatie gaat de luchthaven de grond reinigen om te kunnen hergebruiken. Omwonenden zijn nog niet geheel gerustgesteld, maar wel tevreden dat er eindelijk stappen worden ondernomen. En er is een nieuw podium voor Haarlemse filmmakers. Vanaf woensdag 30 september zie je om 8:00 s'avonds op Haarlem 105 TV interviews met makers van korte films. In elke aflevering staat één filmmaker centraal die vertelt over de reis van idee naar film. Programmamaker Broester vertelt in een interview over zijn idee.
3: Je merkt toch altijd wel dat shortfilms heel snel naar de achtergrond verdwijnen. Dan wordt het een keertje op een filmfestival vertoond of een keertje gemaakt voor de opleiding. En dan wordt het gewoon op YouTube gezet en daar verdwijnt het.

0: eigenlijk een beetje naar de achtergrond. En dat is best wel zonde. Dus daarom dacht ik van, waarom maken we er niet iets van een format van, dat we het telkens kunnen blijven terughalen en dat het relevant blijft.
1: De hele reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. En dan het weer. Vandaag bewolkt bij een temperatuur van 20 graden. Er is kans op een bui en er staat een flinke zuidwestenwind. Morgen klaart het op, waait de wind vanuit het westen en wordt het 18 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: 8 over half 1. En... ja, precies. De late night talking. Aardem 105. Ik ben hier aan het praten met Doreen Lammers. Ze heeft net aangekondigd over de Fit in de Vijfhoek. Maar er is nog iets anders wat ook in de buurt is. 105. En Doreen, dat is uurtje voor het buurtje.
1: Het uurtje van het buurtje.
0: Van het buurtje, oké. Okay.
1: Ja, een prachtig initiatief genomen door buurtzorg onder andere. Hoe gaan we de vergrijzing tegen? Hoe kunnen we de mensen in de gemeente met elkaar verbinden? En toen zijn ze begonnen in Café de Vijfhoek met het uurtje van het buurtje. Daar kunnen de mensen dan elke dinsdag van 4 tot 5 terecht. Krijgen ze een kopje koffie of een kopje thee aangeboden. En het drankje moeten ze zelf betalen, terecht. Maar dat is zo ontzettend leuk initiatief. Dat is onwijs aangeslagen. Op het moment als iedereen komt, zitten we ruim 25, bijna 30 mensen die komen. Elke dinsdag trouw.
0: Wauw.
1: En het is zo dusdanig een succes dat Café de Zwaan heeft ook op de dinsdag van 4 tot 5 een uurtje. En zelfs in Café Spoorloos op de Westergracht ook al overgenomen. Het voordeel daarvan is, de mensen spreken elkaar, die hebben het over de buurt. En het is op dit moment zelfs zo populair dat de wijkagent of handhaving, die komen dan ook een keertje langs om te vragen.
0: Die komen handhaven.
1: Die komen handhaven om te kijken of die ouderen zich wel gedragen. Klopt, Jan? Maar het leuke is, de mensen, als er iets is wat hun dwars zit, dan kunnen ze dat kwijt. En het is allemaal wat persoonlijker gemaakt. En het uurtje van het buurtje, dat is zo ontzettend gezellig dat we nu elke laatste dinsdag van de maand ook iets lekkers gaan maken. Of soep, of een lekker hapje. En Marianne Matthijssen is altijd zo lief om dan ook elke keer een prachtig gedichtje voor te lezen. Hoe leuk is dit?
0: Zeker.
1: Ik kwam er even om te kijken, ruim een jaar geleden. Ik ben niet meer weg geweest. Met plezier om dingen aan te kondigen. Mensen van de Remonstrantse Kerk die wat te vertellen hebben over verhalen, wat er nu weer plaatsvindt, of andere evenementen. Ik persoonlijk ben meer gebonden nu bij Café de Vijfhoek, maar ook bij de andere cafés, zoals de Zwaan en in Spoorloos, daar hebben ook mensen het initiatief genomen. En ook dat begint te lopen. Het verbindt en de mensen hebben lekker, zijn lekker eventjes eruit en ze komen ook.
0: Zeker.
1: Absolute aanrader. Ik zeg het
0: heel mooi. Heel mooi. Wat ik ook wel grappig vond, we hadden even app-contact met elkaar. Ja. En ik zei, nou, ik had je liever in het laatste uur. Nee hoor, dat was een grapje. Maar jij zei, nee, ja, de doelgroep. We moeten wel voor ene in de uitzending, want anders ligt iedereen te snurken.
1: Ja, dan zitten ze nog een beetje met hun lunch. En misschien ook de meeste van de doelgroep doen misschien nog aan een middagslaapje.
0: Ja, precies.
1: Dus ik zeg, nou, dan laat mij dan maar meteen beginnen.
0: Ja.
1: Dan heb ik hopelijk de meeste mensen die ik ken al benaderd.
0: Ja.
1: Maar het belangrijkste is natuurlijk de Vitality Club, dinsdag 22 september, Wilsonplein of de Kweektuin van 10 tot 11. Ik zeg komen en doen.
0: Ja, helemaal goed. En het uurtje van het buurtje
1: is elke dinsdag van 4 tot 5.
0: Je kunt dus dat ook nog een beetje nalezen op de website ergens?
1: Inderdaad, staat wel een beetje op social media.
0: Okay.
1: Maar kom dan maar naar buiten, is een mooi excuus. Kom kijken en dan hebben wij absoluut wel ergens een flyer liggen of iets dergelijks. We zijn ermee bezig, maar op social media zijn we terug te vinden.
0: Helemaal goed. Doreen, we gaan straks nog even wat oude koeien uit de sleutel halen.
1: Nou, dat is goed.
0: Over de Klaus-tijd.
1: Jeetje,
0: ja,
1: nou.
0: Ja, precies.
1: 11 jaar voor
0: maar
1: geweest.
0: Maar nu eerst Sister Sledge.

0: bijna kwart voor één bij Haarlem 105. En Sister Sledge en Thinking of You. Ik vind het zelf wel een aardig nummer, dus vandaar dat ik hem even heb gedraaid.
1: Haarlem 105.
0: Inderdaad, daar luister je naar Haarlem 105. Met de nieuwe van...

0: Ja, ja, dat was de nieuwe van Dickhout. En die hebben ze ook mooi live gespeeld bij Haarlem Live. De opvolger van Haarlem Jazz & More. En daar waren zij bij die eerste editie. Van Dickhout en Te Veel Is Niet Genoeg.
1: Ja. Wat een lekker muziekje op de achtergrond.
0: Ja, ja, oudbollig. Ik denk, ik zet een oudbollig muziekje
1: op. Soms is het helemaal niet erg. Ik ben, op een bepaalde leeftijd ga je dat waarderen, hoor.
0: Denk, laat ik niet een al te ingewikkeld muziekje opzetten.
1: Nee, dit is helemaal goed. Heel relaxed.
0: Maar Doreen, ja. Wij kennen elkaar al heel lang.
1: Ja.
0: Want hoe was het ook weer? We waren alle twee werkzaam.
1: Jij was discjockey?
0: Ja.
1: Voor de jongens
0: presentator
1: Klaus?
0: Was ik.
1: Oh, pardon. Neem me niet kwalijk.
0: Nee, Rika en Leo, Klaus, die zeiden echt, die waren heel streng. En die zeiden altijd, nee, je bent geen DJ, je bent geen discjockey, je bent presentator. Je bent heel belangrijk. Ja, die hadden ze ook wel gelijk in natuurlijk.
1: Nee, ik was de receptioniste al daar.
0: Ja.
1: En ik moest partijen verkopen van 4 tot wel 1000 personen. Maar ook nog wel in die tijd dat je de schoenen uit moest delen. Dat was echt het meest verschrikkelijke wat je moest doen.
0: Ja.
1: Maar we hebben inderdaad wel ontzettende leuke goede partijen gehad. In de Caribbean Club en ook in het Storehouse zelf. En inderdaad, jullie als presentator dus, deden daar fantastisch werk. Want in het weekend was het afgeladen vol. En iedereen kon daar eten, lekker dansen en gek doen. En iedereen uit de buurt, hele verenigingen, casino kwam, de voetbalclub Bloemendaal, noem maar op, allemaal grote partijen, bruiloften. En mensen kom ik nog tegen die echt zeggen van, hey Doreen, jij hebt onze bruiloft toen zo geregeld. En het was helemaal leuk. Ja, gouden tijd hebben we daar meegemaakt. Een hoop van geleerd. Echt heel veel van geleerd.
0: Precies. Kaston Starreveld.
1: Ja, was ook een presentator in dit verhaal. Geen disjockey natuurlijk, nee.
0: En, maar Riek zelf kon ook wel behoorlijk...
1: Die was helemaal gestoord. Ja. Heerlijk.
0: Ja.
1: Die had vroeger bij Vrome Dreesman... had je zo'n speelautomaat met al die aapjes. En dat ging hij dan vertellen. Dan begon hij dat verhaal. En dan kwam alle personeel, als ze weg konden... gingen dan naar Riek toe. En dan hadden we allemaal pannen of lepels of sambaballen.
0: Ah.
1: En dan ging hij een plaatje draaien en dan gingen wij, zoals het ware, met het personeel de aapjes nadoen. Nou, dat was hilarisch. Ja, echt hilarisch.
0: Precies, precies. Schiet mij nu net even wat er binnen, maar ik denk dat ik dat nummer niet zo snel kan vinden. Maar ik ga dat onderwijl, ga ik dat wel
1: ik
0: even...
1: Ik wou zeggen, je bent alweer op zoek naar
0: ga ik dat
1: doen.
0: even proberen. Ik zal jou even... Ik denk dat je echt denkt van... Holy fuck, oh ja, dat was het. Ken toch?
1: Ja, ook dat. En dan zet je zo'n hoedje op.
0: Ja.
1: En dan ging je een hoedje opzetten en dan ging je dansen.
0: Was, Riek en Leke Klaus, die waren heel veel naar Amerika geweest.
1: Ja,
0: dus alles moest groter dan groot gemaakt worden. Dus een ijsje. En een ijsje werd er dan... En er kwam er zo'n ijskar.
1: Er kwam een Italiaan. Er kwam Italiaans nou, met zo'n hele ijskar.
0: Ja, nou, Italiaan. En dan moesten we dit nummer altijd draaien.
1: Ja, en dan werden geen ijsjes uitgedeeld. Maar inderdaad, het kon allemaal niet gek.
0: De Chris Barber's Jazz Band.
1: Heerlijk.
0: En ze gaan ook nog ergens zingen. Even kijken.
1: Ice cream, you scream.
0: Ja, kent hem helemaal, ja. Nou, het is wel heel lang dat die mannen gaan zingen, ja.
1: Ik wou het zeggen, het is wel heel lang intro.
0: Ja, ik zit al...
1: Je hebt hem alleen muzikaal.
0: Ik heb hem alleen muzikaal,
1: ja,
0: blijkbaar.
1: Ja, kan toch
0: maar
1: niet...
0: Maar wij hadden hem toen... Hadden we hem ook... Weet je wat ik ook op een gegeven moment had ik een keer... Nou, toen was Rick, die was boos, jongen, op me. Dat was de,
1: is dat zo?
0: Ja, die ging helemaal uit het dak. Want ik was namelijk op Radio 3 toen. Bij Ferry Maat.
1: Ja, dat deed je samen. Ja.
0: Nee. Ik zat daar helemaal niet. Maar ik kwam daar. Dan stonden ze op een andere beurs. En toen werd er iemand uit het publiek gehaald... om dan de top 5 of de top 10 te doen.
1: Ja.
0: En, Ferry Maat. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Haarlem. En, op de landelijke zender zat ik. Hè. En toen was ik... mijn radiostation waar ik toen zat...
1: Ja.
0: Focus 103 aan het promoten. Dus ik kwam die avond weer terug... Jij hebt helemaal niet verteld dat je met Klaus werkt. En die is...
1: Ja, dat is natuurlijk tegen het zere been. Dan had je niet eens reclame gemaakt voor de jongens.
0: Sorry. Je zit op de landelijke zender. En ik heb hem hard en ik hoorde je helemaal niet. Ja, hij ging echt helemaal uit zijn plaatje. Ik vond het zo mooi. Ik dacht, je hebt hartstikke gelijk.
1: Je was het gewoon even vergeten, maar ja.
0: Nou ja,
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar hij had natuurlijk gehoopt, als je dan toch landelijk op die radio bent, dan moet je ook eventjes inderdaad
0: Klaus
1: noemen dat
0: House,
1: ik...
0: van de jongens Klaus. En we kunnen nu gewoon helemaal reclame maken. Nou, ze zitten natuurlijk in Hoofddorp. Daar zitten ze nog wel. Daar heet het geen Klaus Party House meer.
1: Dat zijn
0: meer.
1: De kinderen die het hebben overgenomen. Zo goed
0: oh, dat
1: als.
0: Zijn inmiddels ja, al... Ja, ah, okay. ja. Ja.
1: En Papa's Pizza House heb je natuurlijk nog.
0: Ja, kom ik ook nog regelmatig. Ja, ja, dat is toch wel mooi.
1: Nee, maar het gaat wel goed met de mannen.
0: Oké,
1: okay, helemaal goed.
0: Je hebt
1: goed
0: ook
1: voor
0: een,
1: elkaar.
0: Laatst nog een reunie
1: georganiseerd. We hebben inderdaad een reunie gehad in Bison Bowling.
0: Ja.
1: Maar ja, dan had je toch 3/4 van de mensen die daar toen kwamen... waren toch echt wel van Bison zelf. Maar gelukkig oude getrouwe Kitty van Gilst. En nog een paar. Wij waren er wel bij met een groepje. En hebben we ook inderdaad even een babbeltje gemaakt... over de goede oude tijden. Mooie tijden. Maar ik was echt begonnen...
0: Erik en Leo
1: Heilenbowling.
0: Waren er ook. Want
1: ze zijn
0: Leo,
1: allebei geweest.
0: Leo heette helemaal eigenlijk geen Leo. Hè? Dat was ook al
1: Leken.
0: Leken. Maar Leken. Dat vonden ze ook wel. Dat vonden ze dan... Vonden de mensen toch ingewikkeld om de naam, zijn voornaam Leken
1: nou ja,
0: uit
1: goed,
0: te spreken?
1: Iedereen heeft toch eigenlijk wel een beetje een bijnaam. Ik heb ook al 7 naampjes. Het is niet alleen Doreen, Do, Doortje, Dorineke, Do. Van alles en nog wat. Ja, nou, Leo heet Leken, inderdaad. Maar ze waren altijd heel ondeugend ook, de mannen. Maar ze hebben het goed voor elkaar.
0: Ja.
1: Ze hebben een paar mooie dingen uit de grond
0: absoluut.
1: Geboord. Dus
0: absoluut.
1: Dat gaat absoluut. Heel goed met ze. Nee hoor, ieder zijn ding, maar laat de mannen maar schuiven.
0: Precies. En nu zit er op die locatie waar het altijd zat.
1: Niks.
0: Is het al helemaal afgebroken?
1: Nee, nog steeds niet afgebroken. Het is wel leeg, maar er worden vaak een soort veilingen gehouden... van partijen die over zijn.
0: Ja.
1: En dat in het weekend vindt dat dan plaats. Maar het is helemaal leeg. En of het plat gaat, dat was wel de bedoeling.
0: Om huizen te bouwen, toch?
1: Dat ja, ik ben bang dat er wel weer een heel groot...
0: De Bison, dat moeten we ook even vertellen. De Bison, ik ben er nog niet geweest.
1: Ik moet ook nog niet vertellen.
0: Bij de badmintonpad
1: dat zit
0: ze...
1: Ja, het heet Marty's tegenwoordig. Okay. Het is geen bisonbowling meer. Dat heet Marty's. Het is giga groot. Oh. Ik ben er inderdaad ook nog niet geweest. Maar het schijnt wel heel erg goed te zijn. En dan kan je natuurlijk hartstikke leuk bowlen, feesten, partijen. Er is van alles en nog wat te doen. Maar ik moet je zeggen, ik moet er nog naartoe. Ik weet het even nog niet.
0: Nee. Ik maak een klein bruggetje naar... ik ga straks na 1 uur ga ik Frans Voskuil spreken. Hij is van Focus 103.
1: Ik ken hem van de Haarlemse Honkbalweken.
0: Wie?
1: Frank Voskuil.
0: Nee,
1: deze is een ander.
0: Oh,
1: pardon.
0: Frans Voskuil is dit. En die is van Focus 103. Woont in Alkmaar. Al jarenlang betrokken bij dat radiostation. En Klaus maakt ook altijd veel reclame op de dingen.
1: Ja.
0: En Tjeerd van Rijn toen, die had toen de bowling afgehuurd voor Focus 103.
1: Ja.
0: Uit Heilo, wij allemaal naar Haarlem toe. En toen werd er omgeroepen. Hoeveel bowlingbanen waren er ook alweer?
1: Ze zijn begonnen met 10, 12. Ik denk dat er nu 14 of 18 zelf zijn.
0: Ja, en toen werd er opgeroepen. Focus 103, 14 bowlingbanen hadden we. Ja, dat was altijd...
1: Dat was heel mooi.
0: Nou, Doreen, dankjewel.
1: Jij bedankt. En nogmaals, dinsdag aanstaande, we zien elkaar of op het Wilsonplein of bij de Kweektuin van 10 tot 11. Ja. Allemaal komen, dankjewel.
0: Alright. En dankjewel voor je komst hier naar de studio.

0: Vroeger zeiden we dan al de man met de lange adem. En Bill Withers was dat. Eerlijk om dat weer eens zo even te horen. En een lovely day. Het is 1 uur bij Haarlem 105. En dat betekent dat we gaan luisteren naar het NOS Journaal. Daarna heb ik voor jou, ga ik even bellen met Frans Voskuil. Hij is van Focus 103. Ik ga bellen met Marvin en Eelco. Spannende dag voor hem, voor het Oktoberfest.
1: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
2: Dit is 105. Het is 1 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 Watergraafsmeer-Koenplein staat 2 kilometer file bij Amsterdam-Tuindorp op Oostzaan. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gaus.
0: Het is 3 over 1. Goedemiddag, dit is het programma. Heisa.

0: Hour, The Cure en In Between Days. Ik ga straks even bellen met Frans Voskuil. En Frans Voskuil en ik die zaten vroeger bij een radiostation dat heette Focus 103. En Frans die... Frans, er is genoeg groetjingles.
1: De nummer 1 van Zuid-Kennemerland. Haarlem 105.
0: Ja hoor, heel goed. Ik ga hem zo bellen, Frans Voskuil. Maar nu is het Sly Fox. Let's go all the way.

0: Je bent er nog, hè?
1: Oké. Okay.
0: Ja. Het is... 105. Ja, daar ben ik weer. Ten Sharp was dat. En nee, dit was, die ga ik zo even draaien. Deze van Ten Sharp. Ja. Ik ben helemaal zenuwachtig, Frans. Het is niet te geloven.
2: Nou, Jan.
0: Ik weet ook niet hoe dat komt. Ik denk van, nou, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? 40 jaar. Focus 103. 45 jaar. Focus 103. Ja, het is toch mooi, hè?

0: ja, lekker hoor, Frans. En het bestaat 45 jaar.
1: Ja, zeker.
0: Jongen, wat... En morgen is daar een hele speciale uitzending voor, hè?
1: Ja, klopt. Focus C03 was natuurlijk in de jaren 80 een echte FM-piraat, zoals we dat vroeger noemden. Is ooit opgericht in 1981 in Heilo. En nou, we zijn inmiddels 45 jaar verder en we zijn nu een legaal iets op internet.
0: Oké, dat is mooi.
1: Ja.
0: En waarom besteed ik dan hier aandacht aan op deze lokale zender Haarlem 105? Dat is A, omdat Jan Gouwers daar ook bij heeft gezeten. Volgens mij noemde ik mijzelf toen Jan Hogekamp.
1: Ja, dat klopt. Ja, je zat in de ochtend een tijd lang, tussen 7 en 9.
0: Precies. Ja, want ja. Ik was namelijk zelf met mijn eigen radiostationnetje was ik al een keer opgepakt. Dus ja. Met Tjeerd van Rijn had ik toen afgesproken. Nou, in de ochtend, ja. En die had hele goede connecties ook met de politie. Dus die zei ook van, nou, in de ochtend loop je geen kans dat je wordt opgepakt. Dus dat kon ik dan wel. En dan ging ik dan met het autootje, 's ochtends vroeg. En dan zat ik daar van 7 tot 9. En toen had ik tussen 9 en 10 hadden we dan een programma met allemaal... Er konden bedrijven, konden platen aanvragen.
1: Ja, precies. Dat heette Non-Stop op Verzoek.
0: Non-stop op verzoek. En daar kwamen we. Nou echt, daar zou ik nu jaloers op zijn. Hoeveel reacties daar opkwamen. Dat was echt gewoon... Nou, niet een postzak vol, maar behoorlijk wat reacties. Ja, we konden dat altijd heel gemakkelijk vullen. Met allerlei bedrijven uit de regio. Die dan liedjes aanvroegen.
1: Weet je ook, Jan, dat we de telefoon nu wel eens naast legden. Omdat we helemaal gek werden van die telefoon dat luisteraars belden. Dat hoef je tegenwoordig ook niet meer mee te maken.
0: Nee, dat was eenmaal. Ja, precies. Ja. En Focus 103, dat was een begrip in Heilo, maar niet alleen in Heilo. Ook allerlei, bijvoorbeeld Bob Evers. Bob Evers, die hier bij Haarlem 105 ook programma maakt. Die zat daar ook bij. Er zaten allerlei... ik kwam daar op een gegeven moment bij. En Tjeerd die zei, heb je niet nog wat vrienden uit Haarlem die dan ook programma wilden maken bij Focus 103? En zo gebeurde dat. Ja, dat was mooi.
1: Jij hebt ook René Verstraeten toen destijds bij Focus binnengehaald. En René, die maakte bij ons nog steeds iedere woensdag en vrijdagavond Café René. Te beluisteren via focus103.nl. Net als de 24 uur per dag gewoon de muziek uit die tijd. Dus René Verstraeten, die zat na jou met zijn tuttel, hè?
0: Ja, mijn tuttel, ja. Focus 103. Ja, en dat jinglepakket met deze... Dat werd toen ook in Haarlem werd dat toen gemaakt, topformat. En ook alle commercials werden ook gemaakt door topformat. En ja, op een gegeven moment konden we het ook wel veroorloven om tegen een nieuwe adverteerder te zeggen van, je mag alleen maar op Focus 103 als je zo'n dure reclamespot aanschaft.
1: Ja, en er waren zelfs wachtlijsten, want soms zaten we gewoon echt vol.
0: Ja, dat was een hele andere tijd. En er was dan ook, dat was ook om moeilijk te begrijpen, maar er waren drie verkopers die reden in een leaseauto van, moet je me even helpen, die Peugeot dealer.
1: Hij bestaat niet meer, dus je kan zijn naam wel noemen. Nefkens,
0: inderdaad. De grote roergangen was Tjeerd van Rijn. Ja. En Tjeerd van Rijn die ging toen ook hier in Haarlem, toen het Focus 103 avontuur een beetje afgelopen was, begon hij toen een aantal horecazaken in Haarlem.
1: Dat klopt inderdaad, Jan. En vandaar dat het natuurlijk ook leuk is dat jij op Haarlem 105 eventjes meldt allemaal.
0: Ja,
1: dat
0: precies.
1: Een bepaald lokaal tintje voor jullie ook, hè?
0: Absoluut. Want Tjeerd van Rijn die heeft toch wel echt een stempel gelegd hier op het horeca. Bijvoorbeeld met, volgens mij is het restaurant nu wel net dicht. Hij heeft bijvoorbeeld La Plume ook geopend. La Plume. En hij heeft ook, La Plume is denk ik nog wel open, maar Spektakel. Ja, Spektakel in de Spekstraat, die is niet meer open. Er zit een ander concept volgens mij nu. Maar daar bedacht hij toen een drie gangen menu. Dat was toen best... ja, onbekend. Ook tegen een bedrag. En dat werd toen ook de drie gangen menu werd gepubliceerd in het dagblad Zondag. Of nee, niet het dagblad. Het Zondagblaadje. Dat werd toen enorm gelezen. Twee pagina's groot. Zag je dan dat hele. En dat. Ja, de bestellingen waren. De reserveringen waren niet aan te dragen. Met, maar goed.
1: Tjert had echt een oog voor zaken. Hè. Dat merken wij Focus en Hobby natuurlijk ook wel. Hij heeft al een hele grote bedrijf heeft die binnengehaald als adverteerder. Zelfs Bose hebben we ooit nog eens een Blauwe Maandag als adverteerder gehad. En de Melkunie.
0: Tja, ja, dat is heel mooi. En er was een hele mooie. Er was een soort. Want ja, het was natuurlijk illegaal, het was een piraat. Ja. Maar er zat een administratiekantoor bij. En ja. Je bestelde dus eigenlijk geen reclame. Maar je kon dus gewoon de BTW ook in aftrek brengen. En dus dat hadden ze wel echt heel mooi geregeld. En dat was de familie Winneps, was dat natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Het was de vader van de oprichter van Focus, Kees en Frank Winneps. Die had inderdaad een administratiekantoor en die zei, nou, je moet gewoon een bv'tje oprichten, of een bedrijfje in ieder geval, en dan stuur je gewoon een btw-factuur naar die adverteerders en dan kunnen zij gewoon rustig betalen.
0: Ja.
1: Maar later hebben ze een aantal adverteerders van het ministerie van Justitie een brief gekregen, dat als nog een keertje zo'n factuur tegen zouden komen, dan liepen ze tegen enorme boetes aan. Dus er is later een hele andere constructie bedacht om dat geld zeg maar binnen te krijgen voor Focus. Daar kan ik je allerlei dingen over vertellen, maar dat staat ook op onze website bij geschiedenis op focus103.nl. Moet je maar eens kijken, dat staat echt.
0: En morgen, hoe ziet morgen de dag uit? Bijvoorbeeld ook Robert Baltus. Robert Baltus, hier bij Haarlem 105 ook gewoon een hele belangrijke figuur. Is ook hier lange tijd programmaleider geweest. Werkt nu alweer heel lang voor het NOS Journaal in Hilversum. Het is ook nog een van mijn vrienden. Kom hem nog zeer regelmatig tegen. Nou ja, nee, dat valt eigenlijk wel mee, want we hebben het alle twee zo druk. Maar die gaat morgen ook komen, hè?
1: Wat goed is wel, ja, morgen hebben we in ieder geval een leuke line-up. René Verstraeten zit tussen
0: line-up, line-up heeft hij.
1: Ja. René maakt morgen een ouderwetse tuttel. Zoals ik dat vroeger bij Focus en die ook deed, tussen 12 en 1. Als start van de middag. En vanaf 1 uur zijn we vanuit onze centrale studio in Alkmaar. Hebben we in ieder geval Robert Baltus, Remco Smit hebben we in de studio. Rob van Houten ken je natuurlijk ook nog wel.
0: Moet je me even helpen? Die weet ik niet meer. Rob van Hout.
1: Ook uit de tijd van Focus vroeger. Ja, Robbertje. Erik Hoogland, ken je nog wel, denk ik.
0: Ja.
1: Die komt morgen. En we zouden morgen ook Nico Stevens, oftewel Jos, krijgen. Alleen Jos, die moet wegens ziekte, moet hij helaas laten afweten. Dus ik ga kijken of we daar een lijnverbindingetje mee kunnen leggen. En voor de rest gaan we een aantal oud mensen misschien wel even bellen. Onder andere heb ik sowieso een gesprek morgen met oprichter Kees Winneps. Die woont tegenwoordig in Zwitserland, dus die kan er helaas niet live bij zijn. Maar ik heb wel een heel leuk gesprek met hem opgenomen van de week. Dus dat is ook zeker de moeite van het beluisteren. We gaan in ieder geval door tot 5:00 in de middag. Allemaal leuke herinneringen. We gaan oude commercials draaien. En daar waar we nog hebben oude audiofragmenten. En natuurlijk de muziek uit die tijd.
0: Ja, precies. Even nog. Even kijken of ik deze... 45 jaar. Ja, dat is heel mooi. Ik zend hem hier volgens mij uit via één kanaal. Maar goed, dat krijg ik even niet anders op mijn telefoon. Maar mooi om te zien. Wat ik mij herinner, en ik liet daar net al een klein stukje van horen, Frans, van Ten Sharp, You.
1: Ja, You. Maar ja, dat was niet in de Focus hit, want die is uit 91. Maar we hadden bij Focus natuurlijk wel de Last Words als plugplaat. Kan je dat nog herinneren, uit 1986?
0: Zeker. Maar ik zit na te denken over jou, You.
1: Ik hoor jou, het intro van You hoor ik bij jou, en die komt uit 1991. En dan kan je uit de betrouwbare bron vertellen dat Focus toen niet meer bestond als piraat.
0: Weet je Frans, dat ik dat nou al 20 jaar, 25 jaar, die roep van Ten Sharp, You... Nee, dan moet ik het voortaan anders zeggen. Ten Sharp, wel groot geworden door Haarlem 105, hè?
1: Dat zou kunnen.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja. Maar als je dan toch iets van Ten Chandler draait, zou ik de Last Word draaien.
0: Ja, de Last Word. Maar die heb ik hier niet in het systeem.
1: Ah, wat? Dan draaien wij die morgenmiddag gewoon.
0: Ja, precies. En, precies. Ja. En ik heb net nog al twee nummers gedraaid. Welk eens kijken of ik die wel heb. Welk nummer zou jij nog... ik weet het al. Ik weet het al.
1: Verras me, Jan.
0: Nou, wat ook mooi was, wij moesten natuurlijk ook geld verdienen. En we verdienden wel iets. Op een gegeven moment verdienden we wel iets bij 105. Maar dat was in het begin natuurlijk helemaal niet het geval. Dus wij waren allemaal DJ's. We waren allemaal DJ's in bijvoorbeeld in Klaus Partyhouse. In Disco de Lido in Egmond aan Zee.
1: In
0: Uitgeest. En dat was ook wel mooi. Tjeerd van Rijn, die had dan op vrijdag een programma op Focus 103. En dan ging hij even iedereen bellen. Waar ben jij? Waar ben jij? En dan riep hij even om de DJ's, horecagelegenheden die DJ's allemaal bezig waren van Focus 103. En dat was toen altijd wel een heel lijstje. En Nico Stevens, waar je het net over had, Jos van Heerde, die speelde ook, want dat was, hij moest ook echt zijn centjes toen bij elkaar schrapen. En toen draaide hij Michael McDonald met Sweet Freedom. Ken je hem nog?
1: Dat is een echte Focus klassieker.
0: Precies, dat dacht ik ook. Ja. Dankjewel, Frans. Heel veel succes morgen.
1: Ja, bij het fijn... Jouw morgen wel even, Jan.
0: Hè? Ja, dat is prima. Dat is prima. Dat is helemaal goed. Alright, toi morgen. En dit is, Free Freedom.

Ja, Michael McDonald en de Street Freedom. Natuurlijk weer doet denken aan de vervlogen tijden van Focus 103. Ik heb daar zelf ook veel meegemaakt. En altijd hartstikke leuk. En ze bestaan 45 jaar en morgen gaan ze dat vieren. En een hele hoop ook DJ's hier van Haarlem 105 hebben daar ook vroeger bij gezeten. Gisteren werd ik verrast door een heel klein jongetje, belde aan. En ik kwam naar beneden en ik deed het hek open en ik zag daar een heel verlegen jongetje staan. En ik zei, goh, wat is er? Ja, meneer. Kinderpostzegels. Ach, ik dacht, de kinderpostzegels, wat is dat toch mooi. Het bestaat nog. En de kinderpostzegels en een heel boekje erbij. En heel verlegen jongetje. Ik moest toch wel een beetje ook aan mezelf denken toen ik dat had. En ik moet eerlijk zeggen, ik was zo'n scheidlijst die niet eens met de kinderpostzegels langs de deur ging. Je kan het misschien niet voorstellen, maar ik vond het gewoon heel moeilijk en heel ingewikkeld. Maar dat jongetje dus wel. En die stond daar en ik ging ook een beetje door mijn knieën. Ik denk, goh, dan ben ik wat minder imposant. Want ja. En maar goed, uiteindelijk ook wat kinderpostzegels bij hem gekocht. Het gaat allemaal tegenwoordig met QR-codes en dingetjes. En ik zeg tegen hem, heb je wel een sticker voor mij? Een stickertje? Ja. Hij bloeide helemaal op. En dus er zit nu ook bij mijn huisnummer zit er ook een rode sticker op. Ja, kinderpostzegels. Ze worden weer verkocht. En neem ze af, hè, want dat is gewoon iets iconisch. Dat moet je blijven doen. Ja. Toen dacht ik, laat ik dan dit liedje maar eens even draaien van Joshua Caddison.

0: nature, she's the waitress who wants to be a star.
1: Ja, ja. Joshua Caddison. Daarna eigenlijk niet zoveel meer van gehoord van deze zanger. Dat is misschien mij ontgaan, hoor. Dat zou kunnen. Maar Picture Postcards from L.A. geïnspireerd omdat er de kinderpostzegels er weer zijn. Ja, neem ze af. Het is 2:30. Het Haarlem 105 Nieuws.
2: 105. Haarlem 105 Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Het gesteggel in de landelijke politiek kan ook gevolgen hebben op lokaal niveau, zo vrezen de regionale partijen. Uit rondvraag van Haarlem 105 blijkt dat zowel links als rechts verbetering wil zien. Ze vinden dat te veel belangrijke beslissingen worden uitgesteld en dat de richting onduidelijk blijft. Daarbovenop komt onzekerheid in de portemonnee, waardoor onderhoud uitblijft, zoals bij de sluizen van IJmuiden. Er heeft een grote zoekactie plaatsgevonden in de Europawijk. Donderdagnacht kreeg de politie rond 3 uur melding van een winkelinbraak aan de Rivieradreef, waarna zij met meerdere eenheden op zoek gingen naar 2 vermoedelijke inbrekers. Verdachten werden niet gevonden, ondanks inzet van een drone en een speurhond. Wel zijn er spullen gevonden die misschien uit de winkel zijn gestolen. Een man is vanochtend uit de Spaarne gehaald. Rond 7:30 rukten de hulpdiensten uit naar de melding. De brandweer wist de man uit het water te halen, waarna hij door ambulancepersoneel is verzorgd. Wie de man is en hoe hij te water is geraakt is vooralsnog onbekend. En er is een nieuw podium voor Haarlemse filmmakers. Vanaf woensdag 30 september zie je om 8:00 s'avonds op Haarlem 105 TV interviews met makers van korte films. In elke aflevering staat 1 filmmaker centraal die vertelt over de reis van idee naar film. Programmamaker Broester vertelt in een interview over zijn idee.
4: Je merkt toch altijd wel dat shortfilms heel snel naar de achtergrond verdwijnen. Dan wordt het een keertje op een filmfestival vertoond of een keertje gemaakt voor de opleiding. En dan wordt het gewoon op YouTube gezet en daar verdwijnt het eigenlijk een beetje naar de achtergrond. En dat is best wel zonde. Dus daarom dacht ik van, waarom maken we er niet iets van een format van dat we het telkens kunnen blijven terughalen en dat het relevant blijft.
3: De hele reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. En dan het weer. Vandaag bewolkt bij een temperatuur van 20 graden. Er is kans op een bui en er staat een flinke zuidwestenwind. Morgen klaart het op, waait de wind vanuit het westen en wordt het 18 graden.
1: Ja, dankjewel. En we hebben tegenwoordig ook een mooie app voor Apple en voor Android. De 105 app, Haarlem 105. Download. Is een makkelijk dingetje. Zeker.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 Watergraafsmeerkoemplein door werkzaamheden bij Tuindorp Oostzaan 3 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

muziek uit de buurt. Alan Clark. En hele spannende tijden voor Marvin en Elko. Vader en zoon. Voor het Oktoberfest. Ik hoop ze zo in de uitzending te halen. Want dat is dan wel heel erg gaaf. Vanmiddag om 3:00 gaat dat allemaal beginnen. Dat Oktoberfest. In de Veerplas Festival. Ja, nee, in de Veerplas. Oktoberfest in de Veerplas. Ja.

0: King Denive. En Yet. En ja, de Guitar King. Nou, ik denk Marvin, deze gaat vandaag niet langskomen. Hè? Bij, als plaat, denk ik. Hè?
1: Jazeker.
0: Goedemiddag Marvin, je spreekt met Jan Gaus. Haarlem 105, je bent in de uitzending. Ik vroeg je net al, toen ik je even belde, ben je gespannen? Maar daar zei je op, nou, gaat eigenlijk wel.
1: Ja, het gaat het laatste beetje voorbereidingen. Mijn vader is ondertussen ook aangefloten, die staat naast me.
0: Ah, oké. Okay. Helemaal goed.
1: Het gaat goed, die zijn de laatste dingen aan het doen. Maar ik heb geen idee, die weet niet wat de radio is.
2: Oh, is de radio? Hallo, ja.
0: Hey, hallo, ja.
2: De laatste dingen zijn we aan het doen. Ik ben net een rondje gelopen met security om alles even te laten zien wat is. Ja, en iedereen op zijn plekje zetten. En we zijn bijna klaar voor open te gaan, eigenlijk.
0: Ja, helemaal mooi. Ja, Eelco en Marvin, vader en zoon. Hebben jullie dit al eerder gedaan, zo'n huzarenstukje om zo'n Oktoberfest te organiseren?
1: Nou, het is de eerste keer, maar we doen een langer evenement. Vroeger zijn we samen begonnen. Alleen toen mijn vader heeft een licht- en geluidsvuursbedrijf en ik een evenementenbedrijf. Nooit de kans gehad om weer wat samen te doen en nu bundelen we weer de krachten.
0: Oh, wat gaaf zeg. En hoe bevalt dat? Hebben jullie al ruzie gehad?
1: Eigenlijk niet.
2: Eigenlijk gaat het gewoon vanzelf. Want ja, hij moet zich niet met de techniek. En ik niet met de social media. Dus dan is het heel goed.
0: Oké, helemaal goed.
2: En, goed verdelen. Goed verdelen.
0: En wat denk ik ook wel lekker is. Is dat er alle tafels waren al snel verkocht. Volgens mij. Want wat is het maximale aantal mensen wat jullie binnen mogen hebben?
1: Nou ja, we mogen er tot 5000 voor deze editie, maar dat is helaas niet geworden. Maar met 3000 die we nu krijgen, zijn we heel tevreden.
2: Voor de eerste keer 3000 ben ik al tevreden.
0: Ja, nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar je verwachtte niet nog de aanloop, waar mikken jullie dan op? Nog zo'n 500 die dan nog gewoon komen aanlopen?
2: Oh, kan makkelijk. We kunnen er wel 4000 makkelijk kwijt.
1: Dus okay. Ja, er is geen fysieke durfkoper. Mensen kunnen nog online tot en met 8 uur vanavond kaarten kopen, mochten ze nou zich vervelen.
0: Oké, nee, dat is wel denk ik heel belangrijk, wat je nu aangeeft. Dus als je nu naar de Veerplas gaat en je denkt van, goh, ik wil daar een kaartje kopen. Ja, dan moet je even naar je app toe van je telefoon om het daar dan nog te regelen. Want je kan daar niet bij een kassa of zo, kan je daar niet kaartjes kopen.
2: Helaas niet.
0: Oh. Hoezo? Het mocht niet, of het kon niet, of het was te ingewikkeld.
2: Nee, dat is toch wel makkelijk. Dat is zo leuk.
1: Tegenwoordig werkt het online, dus je gaat gewoon naar de website en bestelt een ticket en dan kan je direct naar binnen. Dus,
2: maar niet iedereen kan met internet omgaan. Dat is altijd wel makkelijk. Je koopt maar oudere mensen weten dat het niet. Dat is toch waar? Ik vind het ook wel lul. Je moet maar even naar het internet gewoon een ticketje kopen, even betalen met de bank. Maar ik ben van de cash. Ik reken gewoon altijd met de hand af.
0: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat dit Eelco was die dit. Zelfs bij de Formule 1, dan kon je nog gewoon naar. En dan hadden ze gewoon ook nog een kassa, hoor. En dan kon je ook nog een kaartje kopen. Dus, maar goed, dat is misschien een idee voor de volgende keer. Je moet natuurlijk ook altijd wel weer bemanning hebben voor zo'n kassa. Verbinding hebben. Dus ik snap je zoon ook wel. Die denkt van, goh, doe het gewoon lekker online. Hè? En dan is het oktoberfest.nl. En dan kun je nog de laatste tickets nog. Want wat vertel eens, wie komen er allemaal? Wat is de line-up?
1: Sam Verstegen is de headliner. En het is eigenlijk meer een ervaring, zo moet je het zien. Want we hebben eigenlijk een beetje grappige Oktoberfest-artiesten zoals Otto Wunderbar, Wolfgang Saufi. We hebben een Haarlemse zanger Bernardo. We hebben Christa Kerdijk die slagers komt zingen. We hebben een blaaskapel. Dus het gaat van hot naar her.
0: Okay.
1: Is in ieder geval een feest.
0: En Bernardo die presenteert het toch ook? Die praat het toch ook een beetje aan elkaar?
1: Jazeker.
2: Ja, klopt.
0: Okay.
1: Spreekstalmeester van vandaag.
0: Oké, okay. Nee, dat had ik dan, want we hadden Bernardo laatst nog bij ons op ons feestje. En in Zandvoort, toen vertelde hij dat inderdaad. Dus hij is dan de... En wie was de headliner?
1: Sven Verstegen van Blikkerdag.
0: Sven Verstegen, oké, okay, ja, even kijken, hebben we die? Die ga ik wel eens even opzoeken. Ik laat jullie even een nummer horen. Ik hoop dat jullie het kunnen horen. Ken je hem? Kennen jullie hem?
1: Ja. Dat is altijd wel.
0: Anton Asturul, ja. Gaat hij gespeeld worden vandaag, denk je?
1: Nou, die kans is zeer aannemelijk.
3: Ik vind zo schön, ik vind zo dol. Kijk, ik vind de Anton Asturul. Mijn kiegerslang.
0: Ja, dat is mooi. En Marvin en Eelco, of het nou slecht weer is, is helemaal geen... Dat maakt allemaal niet uit, hè? Want er staat een enorme tent.
1: Een megatent zijn. Als je langs de weg rijdt vanaf het Rotterdamplein, dan zie je hem nog staan.
0: Ja, precies. En ik zag de tent ook al in allerlei beelden bij Haarlem 105. Want we hadden vorige week hadden we open monumentendagen. En toen had onze cameraman ook een drone in de lucht bij Spaarndam. En die draaide op een gegeven moment die drone. En die ging zo naar de Waardepolder toe, naar de PTT-toren. En dan zag je al die hele grote witte tent zag je daar al staan. Vorige week zaterdag was dat al.
1: Ja, zeker. Hij staat al een week. Dat is het eerste wat we neer hebben gezet.
0: Dus weer of geen weer, dat maakt allemaal eigenlijk niks.
1: Helemaal niks uit. Dus helemaal goed.
0: De Oktoberfest. Het is vandaag tot... Het begint straks om 3:00. Dan gaat het open. En dan is het tot 11:00. En...
1: Ja, gewoon lekker door. En de mensen mogen tot 8:00 naar binnen.
0: Mogen tot 8:00 naar binnen. En je kaarten kun je nog online kopen. Dankjewel, Marvin en Eelco. Heel veel succes vandaag. Met dit dankjewel. Hele... nog even... nog even. DJ Otzi. Dank jullie wel. En toi, toi, toi.
1: Dankjewel, fijne dag.
0: Hoi, hoi. Doei, doei. Mooi, hè? Ja, ik vind het toch wel mooi. Zo'n vader en zoon die dat dan toch gewoon in de Veerplas... Oktoberfest. Mooi. Gaaf. Ja. En dit is de Blue Tiger. Een beetje oude disco is dit. En Feel Good. Maar het is hartstikke nieuw. Ja.

Blooded Tiger. Een van de nieuwe platen die we hier regelmatig draaien bij Haarlem 105. En dit is heel opmerkelijk. Deze plaat is weer op

Ja, ik vertelde het net al. Een re-entry noemen ze dat dan bij de top 40. Opnieuw binnengekomen in de top 40. Dit nummer van Ilse de Lange, So Incredible. En dat is inderdaad So Incredible. En dat komt doordat het nummer in allerlei TikTok-filmpjes is gebruikt. En is het daardoor weer op dit moment weer gewoon een nieuwe hit geworden. Ja, hoe grappig is dat? Ja, René Kind en Jan Gauwens, die halen altijd weer wel van een beetje disco.

Chaka Khan is bezig met het uitbrengen van een nieuw album. Er zijn nu drie nummers uit van dat nieuwe album van Chaka Khan. En dit was The Curious Subject. Ja. NOS Journaal van 2 uur zit eraan te komen. Ik heb nog even voor je Lenny Kravitz en...

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam, door werkzaamheden. Zo heb je nu bij Amsterdam Tuindorp Oostzaan 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dankjewel.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 2:02.
0: Jan Gaus.
3: Goedemiddag, dit is het programma Hij Staat. Nog een uurtje tot de...

0: Eerst hoorde je Calvin Harris en Satisfy. En daarachteraan hoorde je Daft Punk en Pharrell Williams en Get Lucky.
1: Dit is Haarlem op je vrije zaterdag. Haarlem 105 presenteert Heisa, het entertainment en informatie zaterdagmiddagprogramma met Jan Klaus.
0: Ja, goedemiddag. Het is 2:10. En ik heb Arie heb ik aan de lijn. Arie in het veld. Goedemiddag, Arie.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij bent de voorzitter van, noem het zelf maar.
2: Ja, Stichting Dorpsfeest Sparendam.
0: Stichting Dorpsfeest Sparendam. En is dat dan echt speciaal voor deze week? Of zijn er nog vele andere events?
2: Nee, vroeger wel. Vroeger hadden we nog wel, ook in het voorjaar, wat evenementen. Maar tegenwoordig is het eigenlijk alleen het dorpsfeest wat we dan nu organiseren. En we assisteren vaak bij andere dorpsactiviteiten, zoals de Sinterklaasintocht en dat soort dingen.
0: Oké, helemaal goed. En woensdag, dinsdag al een klein beetje is het begonnen, woensdag. Hoe is het gegaan tot nu toe?
2: Tot nog toe hartstikke goed. Het is gelukkig de eerste dagen zijn we niet zo heel erg weersafhankelijk. Want er zijn de meeste activiteiten binnen. Maar zoals inderdaad, we beginnen op woensdagavond. Zijn we begonnen met de darttoernooi en klaviastoernooi en de muziekbingo. En op donderdag is er dan de seniorenmiddag hebben we gehad. En s'avonds de quiz. En dat is altijd, die is wel heel Sparendams. Die zit helemaal vol. We hebben 80 teams die strijden om een soort, noem maar even de pubquiz. En op vrijdag hebben we de scholendag voor de basisscholen in Sparendam. En gisteravond was de eerste feestavond met een live band.
0: Helemaal mooi, helemaal mooi. En op dit moment is de voetgolf nog bezig, een parcours.
2: Ja, de voetgolf is nu zeg maar net, die is om 11:00 begonnen. Daar begint alles nu een beetje binnen te druppelen. Die zijn met ongeveer 300 man door het hele dorp heen om te voetgolven. En dat zeg ik, die komen nu een beetje binnen druppelen op het terras waar we eten geregeld hebben voor iedereen. En om 2:00, dat is nu net eigenlijk begonnen, is de Sparendams Got Talent voor de Sparendamse jeugd. Die laten zien wat ze kunnen in de tent.
0: Helemaal mooi, helemaal goed. En wordt dat dan ook gepresenteerd door iemand die dat allemaal,
2: verschillende. Ik bedoel, we hebben hier net een muziekbingootje gehad. Die werd door Amber, mijn dochter, toevallig gepresenteerd. De quizavond heb ik zelf de presentatie in handen. En nu vanavond is vanmiddag de Sparendams Got Talent wordt ook weer door een Sparendamse groep wordt dat gepresenteerd. Dus dat is allemaal wel erg lokaal en zo doen we het eigenlijk altijd met elkaar.
0: En als ik daar nou bijvoorbeeld heen ga, hè, ik woon zelf in Schalkwijk en ik zeg tegen mijn vrouw, goh, laten we vanavond, ga ik dat dan ook erg merken? Dat ik een beetje met aangekeken word van je hoort hier niet? Of?
2: Nee, kijk, je wordt niet aangekeken. We hebben wel op de feestavonden werken wij met een soort toegangssysteem.
0: Okay.
2: Dus dan moet je wel, wat wij noemen, vriend zijn van de stichting. En daarmee een aantoonbare binding hebben met het dorp. Op het moment dat je dat hebt, kan je vriend worden van de stichting. En daarmee zit de tent ook eigenlijk gewoon vol.
0: Helemaal
2: dus,
0: mooi.
2: Het is niet zo dat je inderdaad met de buurtjes vanuit Schalkwijk zou kunnen zeggen van we gaan er vanavond naar de feestavond in Sparendam, dat lukt niet. Maar zoals zo'n zaterdagmiddag hier en morgen is de, wat wij noemen de palingparty, dus de grote reuniemiddag. Ja, dan staat het hier gewoon vol. En dan daar kan iedereen gewoon naartoe, hoor.
0: Helemaal mooi. Kijk, dit is allemaal hobby, hè, wat ik hier doe bij Haarlem 105. Dus ik heb ook nog een echt werk, doe ik ook nog. Een van de collega's die woont dan in Sparendam. Nou, en die was donderdagavond, hadden wij een klein event op het werk. Maar die zei wel om 5:00, jongens, ik moet weg, want ik moet naar de feesttent. Anders kijk ik op mijn kop van mijn vrouw, ik moet nu weg. En wij zeiden, ja, maar dit is toch ook belangrijk? Nee, dat is veel belangrijker. Die Sparendamse feestweek, daar moet ik heen. En hij woont ook een beetje in dat nieuwe gedeelte. Met al die nieuwe grote villa's die daar staan. Een beetje de kakkerswijk van Sparendam. Daar zijn jullie natuurlijk wel. Daar zijn jullie natuurlijk denk ik ook wel blij mee.
2: Tuurlijk, dat zorgt er ook wel voor. Kijk, Sparendam is natuurlijk ook wel gegroeid de afgelopen jaren. Met de twee volledig nieuwe wijken. Het Waterwende wat een paar jaar geleden kwam en Spaarne-Buiten wat er nu is. En dat zorgt er wel voor dat we inderdaad ook bij ons in de tent tot de max aan zitten. Dus wat er op feestavond is, daar kan ook niet veel meer bij. Maar het blijft nog wel heel dorps. En iedereen vindt het fantastisch. De mensen nemen er vrij voor. Er is geen alternatief voor het dorpsfeest. Ze kan wat anders te doen hebben, maar daar gaan ze niet naartoe.
0: Nee. En vanavond... Het lijkt een beetje op de Hermes House Band. Voicert, heet ze. In de feesttent. Een klein stukje ervan. Ja, dat wordt een feestje, Arie. Oh, dat vind ik wel mooi. Je kunt ook de nummers die ze gaan spelen, die kun je ook appen. En dan doen ze, als ze het nummer kennen, dan doen ze die ook, gaan ze die ook spelen. Dat is mooi. Ja,
2: ja. Ja, het is een beetje een interactieve band die echt wel met verzoeknummers werkt. Dat is wel, is wel weer leuk.
0: Ja, precies. En vanavond al helemaal gekoppeld aan de vriend van de stichting. Helemaal uitverkocht vanavond, Blizzard.
2: Nee, we zijn nog niet uitverkocht. Er zijn er wel wat kaarten te krijgen. Maar net wat ik zeg, je kan daar naartoe. Mits je iemand die vriend is van de stichting meeneemt. En die de bandjes voor jou koopt. Wij hebben een bandjesysteem met barcodes. Dus iedereen heeft zijn barcode opgehaald. En alles staat op naam geregistreerd. Dus dat houdt gewoon in dat op het moment dat er... Stel, er wordt toch een beetje gebakken leid, om het zo maar te zeggen. Wordt je bandje afgepakt, die scannen we en we weten precies wie het geweest is. En daar hebben we even een serieus gesprek mee de volgende dag.
0: Ja.
2: En dat zorgt er gewoon voor dat er is ook geen wildgroei in kaartverkoop. De mensen verkopen een kaartje niet door aan vreemden. Want ja, dat kaartje blijft nog steeds op jouw naam staan.
0: Ja, ik snap het. Ja, goed.
2: En dat systeem, dat werkt hier, werkt geweldig.
0: Doen ze dat nou ook bij de Zandpoortse feestweek? Weet je dat? Heb je daar contacten mee? Dat het op die manier een beetje in de hand houden?
2: Nee, kijk, Zandpoort is volledig buiten. Dus daar is die controle niet. Kijk, wij hebben een tent, dus heb je een ingangscontrole. Dus, maar wij hebben wel contact met bijvoorbeeld een Zwanenburg en Vijfhuizen. Die ook dat soort feesten organiseren. Daar hebben we altijd wel contact mee.
0: Helemaal goed. Ja, Blizzard vanavond. Entree is €15. De losse verkoop is €20. Maar je moet dus wel iemand kennen van de vriend van de stichting dat je daar binnenkomt. En daar staat er ook nog bij: vergeet je bekermuntje niet op te halen in de voortent. Dus dat is mooi. En dan hebben we morgen nog, wat ik ook zeker niet wil vergeten te vertellen, dat is dat er ook een kermis is. Moet ik dat echt een beetje een kermis bedenken zoals op de Grote Markt in Haarlem?
2: Nee, zeker niet. Nee. De kermis die wij hebben, die is vooral gericht op de jonge jeugd, om het zo maar te zeggen. Dus we hebben een zweefmolen staan, er zijn trampolinespringers. Maar we hebben geen achtbanen of botsauto's.
0: Nee, oké. Okay. Draaimolen, zweefmolen, skibal, een schiettent, een trampoline en grijpautomaat. Dus toch wel echt wel op het terrein van SV Spanenwoude. Dat is dus van de voetbalclub, denk ik. En dan hebben we morgen nog dingen dat je denkt van, nou, die moet ik toch nog eens eventjes... is er ook nog een mooie kerkdienst of zo?
2: Nee, kerkdienst doen we niet. Die deden we vroeger wel bij het Kolkfestival.
0: Ja.
2: Dus daar openden we wel mee vroeger. Nee, nu niet. Nu is er geen kerkdienst. We beginnen morgen rond een uurtje of 11 met de kinderpolderloop. En dan gaan we vanaf 12 uur weer ouderwets touw trekken. Dat was vroeger hier in de regio erg populair. En we gaan proberen dat weer terug te brengen. En dan vanaf 3 uur begint het feest hier weer. Dan gaat de DJ draaien en hebben we twee zangers nog die langskomen. En dan hopen we dat het droog blijft en dat het terrein en de tenten helemaal vol zitten.
0: Helemaal mooi. Volgens mij sla je ook even over Cars and Coffee. Derde editie.
2: Dat is zeker waar.
0: Ja. Eigenaren van klassieke voertuigen zijn welkom op de ringweg en het feestterrein met 1, 2, 3 of 4 wielen. Rondom 12:15 vertrekken de trekkers voor hun rondrit door de regio. Dat is toch wel mooi. Hè? Cars en koffie. Of ja. Hebben mensen daar zijn er te weinig inschrijving of zo van tevoren?
2: Ja, nou ja, dat is eigenlijk een soort gezelschap die daar al aan meedoet en evenementen afgaat. En mensen met een klassieke auto, die zijn daar zeg maar lid van. En die tonen allemaal hun auto. Dus de hele ringweg die staat morgen vol met klassieke auto's. Ik geloof dat de enige voorwaarde is dat je auto minimaal 25 jaar oud moet zijn.
0: Grappig. Heel mooi. En dan dat meldde je zelf net ook al. Dat is van 3 tot 7 uur de palingparty.
2: Ja.
0: Geweldig. Echt heel mooi om dat te zien. En dan is het alweer het einde van het 28e zomerfeest. En Arie, volgend jaar weer? Weet je dat al?
2: Ja, uiteraard.
0: En ben jij dan ook weer de voorzitter? Of,
2: Ik heb gezegd, ik ga 10 jaar doen. Nou, dat is niet gelukt. Ik zit nu al op 12. ik heb al aangegeven dat als er iemand is die het wil overnemen, het voorzitterschap, dan graag. Niet omdat ik het niet leuk vind, maar gewoon omdat ik het gezonder vind voor een stichting, dat daar verversing in komt. Dus daar zijn we wel met mensen bezig, maar het gaat even wat langer duren dan de 10 jaar die ik in mijn hoofd had. Maar ik ben er volgend jaar gewoon weer bij, hoor.
0: Weet je wat het misschien een mooi moment is? Dat is als de 30e editie er is.
2: Ja, dat zou kunnen, ja. Maar dan moet ik nog 2 jaar. Oh, ik kijk nu elke keer 1 jaar vooruit, hoor.
0: Oké, en hoe ziet je vrouw erin? Je denkt, joh, doe toch maar een jaartje. Of,
2: Nou ja, nee, daar heb ik niet zoveel last van, om eerlijk te zijn.
0: Ah, oké, sorry. Dankjewel, Arie.
2: Graag gedaan.
0: En de moed er nog een beetje in. Ik zou het nog 2 jaar doen, joh. Nee, mooi.
2: Helemaal goed. Dankjewel.
0: Oké, hoi. Dadah.
2: Hoi.
0: Ach, wat is dat toch mooi, hè?

Kenny Swans. Mr. Know-It-All. En je hoort ook van Teddy Swims, de Bad Dreams. En dat allemaal hier bij Haarlem 105. En een mooi feestje daar in Spadendam. En natuurlijk ook een mooi feestje in het Oktoberfest op het Weerplas. Mooi allemaal.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Het gesteggel in de landelijke politiek kan ook gevolgen hebben op lokaal niveau, zo vrezen de regionale partijen. Uit rondvraag van Haarlem 105 blijkt dat zowel links als rechts verbetering wil zien. Ze vinden dat te veel belangrijke beslissingen worden uitgesteld en dat de richting onduidelijk blijft. Daarbovenop komt onzekerheid in de portemonnee, waardoor onderhoud uitblijft, zoals bij de sluizen van

0: Verdachten werden niet gevonden, ondanks inzet van een drone en een speurhond. Wel zijn er spullen gevonden die misschien uit de winkel zijn gestolen. En er is een nieuw podium voor Haarlemse filmmakers. Vanaf woensdag 30 september zie je om 8 uur 's avonds op Haarlem 105 TV interviews met makers van korte films. In elke aflevering staat één filmmaker centraal die vertelt over de reis van idee naar film. Programmamaker Broester vertelt in een interview over zijn idee.
1: Je merkt toch altijd wel dat shortfilms heel snel naar de achtergrond verdwijnen. Dan wordt het een keertje op een filmfestival vertoond of een keertje gemaakt voor de opleiding. En dan wordt het gewoon op YouTube gezet en daar verdwijnt het eigenlijk een beetje naar de achtergrond. En dat is best wel zonde. Dus daarom dacht ik van, waarom maken we er niet iets van een format van dat we het telkens kunnen blijven terughalen en dat het relevant blijft.
0: De hele reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. En dan het weer. Vandaag bewolkt bij een temperatuur van 20 graden. Er is kans op een bui en er staat een flinke zuidwestenwind. Morgen klaart het op, waait de wind vanuit het westen en wordt het 18 graden.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB.
3: In Noord-Holland staat er file bij Amsterdam door werkzaamheden. De Ring Zuid voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je bijna 10 minuten oponthoud. En ook ter hoogte van Amsterdam Tuindorp Oost-Zaan staat het verkeer een kleine 10 minuten vast.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Chocolate. En je You Sexy Thing. De 3:06 bij Haarlem 105. En de beste zangers, misschien kijk je er wel eens naar. En daar zit ook Yves Berendsen zit daar ook in. En zo nu daar wordt er ook een single van uitgebracht vanuit dat programma. En dit is het, het nummer Verlangen van Yves Berendsen. Ja.

0: ook helemaal enthousiast over dit.
1: Ik ben heel enthousiast, maar ik ken deze versie al van Quincy.
0: Ja.
1: Dat was niet eens een hele grote hit, behalve in zeg maar de kroegenscene. Dus als je heel erg Lazarus was na 20 bier, ging je dit liedje aanvragen en voluit meezingen. Dus ik was heel blij dat Yves Berendsen dit ging coveren.
0: Ja, want ik had de microfoon wat iets... Oh, dan kan je hem openzetten. Want
1: ik had alles meegezongen. Dat klopt zeker, Jan. Maar het is maar goed Yves, dat we die microfoon dicht hielden.
0: Precies, Yves Berendsen was dat. En Verlangen. En dat natuurlijk allemaal met de beste zangers. Kijk je er ook naar de beste zangers?
1: Ik heb een poging gedaan, maar ik trek het niet.
0: Oh,
1: ik vind het zo ontzettend saai, nep, en ik vind de artiesten gewoon niet zo leuk, met uitzondering van Yves Berendsen.
0: Ja.
1: Ja, dat kan.
0: Ja, dat.
1: Je hebt een andere mening, Jan.
0: Nou, die komt wel heel dicht in de buurt, ja. Dat ik het op een heel andere manier wel een beetje heb gezien. Ja. Kijk, wat ik bijvoorbeeld zelf... En mijn vrouw Sylvia, die maakte daar ook grap over. Dat was gisteravond weer. Dat was Got Talent bij RTL. En die zegt dan echt tegen mij... Je vindt dit leuk?
1: Ja, geef je dat dan ook toe? Dat
0: ja,
1: je
0: dat geef
1: je.
0: Dat
1: zit je ook wel eens met een traan voor de tv, Jan?
0: Ja, zeker.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Maar wat voor programma dan?
0: Nou, ook bij die Got Talent mag ik ook wel eens een traantje laten.
1: Oh.
0: Want gisteren kwam er een dame langs. Volgens mij ook uit Haarlem. Had nog nooit opgetreden, ging daar staan. Je kan het bijna niet geloven dat ze nog nooit heeft opgetreden. En het was fantastisch.
1: Ja. En dan zit Jan te janken voor de tv.
0: Ja, ik ben wel een aardappelbalkje. Ja. Ja, dat moet ik eerlijk wel zeggen. Ik ben een emotionele oude lul, ben ik. En dat uitzicht
1: dan... Dat is toch
0: dan
1: mooi, Jan?
0: Ja, dat is inderdaad mooi. Ja. Ja, ja, nou, mooi, mooi. Het is soms ook heel lastig.
1: Ligt eraan wat je kijkt. Als je de troonrede kijkt, is het wat raar.
0: Nee, ik kan me wel behoorlijk laten uiten, ja. Ik heb het wel een beetje onder controle tegenwoordig. Okay. Maar,
1: je zit niet bij het programma Weekendwijzer met een traan achter je radio.
0: Dat nog net niet. Nee.
1: Van Allende waarschijnlijk.
0: Ik kan mij voorstellen dat je met de beste zangers... dat het, ja...
1: Ik weet het inmiddels. Ik heb echt genoten van dit programma. Hè. Er waren echt een aantal seizoenen bij. Fantastisch, maar nu weet ik het wel.
0: Ja, nee, ik ben het eens. Beetje.
1: Dan is dit beter.
0: Ja, dit is een van de hits van Haarlem 105. Hè? Want
1: hij
0: komt zo vaak langs dat hij er bijna niet is. Ja,
1: okay.
0: Maar er is niks mis mee, want het is herkenbare muziek. Is het, ja.
1: Zo is het.
0: Dus dan denk je, 105 met Snap en Rhythm is a Dancer.

0: Ja, een paar danceplaatjes achter elkaar. Snap Podium met The Rhythm is a Dancer. Je hoorde Kygo en Take Me Back. En de Bauza nog steeds een enorme hit op 2 in de top 40. En Magnetic was dat. Het is 8:08. De weekendwijzer gaat straks ook weer beginnen. En hij zit al op zijn plek. Dus ik ga hem eens even vragen wat daar allemaal in zit. Ja. De weekendwijzer, wat gaan we doen?
1: Ben jij een spelletjesliefhebber?
0: Om bordspelen en dat soort dingen?
1: En dan in dit specifieke geval Rummy Cup?
0: Rummy Cup.
1: Ja. Of kan je niet tegen je verlies, Jan?
0: Nou, het is wel een beetje een oude vandaag.
1: Het is een oude vandaag, maar nog steeds heel erg populair. En het grappige is, er komt een NK Rummy Cup aan in Haarlem.
0: Oh, wauw.
1: Dus daar ga ik straks even over bellen. Want ik weet zeker dat er mensen zijn die nu meekijken of meeluisteren. Denken van, nou ja, ik zou wel een poging willen wagen. Nou, blijf dan luisteren, want we gaan er straks meer op inzoomen.
0: Wat grappig.
1: Lachen.
0: Ja, dat is wel echt heel mooi. En ik vind het ook wel helemaal in deze tijd passen.
1: Hè? Nou, misschien moeten we juist meer van onze telefoon af richting die oude bordspellen. Weet je wel, weer een gezelschap opzoeken. Zeker als je wat jonger bent. En ik ben natuurlijk benieuwd, Jan, naar jouw weekendwoord.
0: Ja,
1: schrikmoment in 3, 2, 1.
0: Ik moest hem, ik moet hem nog bedenken, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, nou je hebt
0: en,
1: dat even.
0: En we moeten van onze telefoon af. Dat vond ik ook wel afgelopen, even graven in het geheugen. Afgelopen donderdag hadden wij een uitje met het werk. En toen moest je je telefoon in een kastje doen.
1: Ah, ja. Wat voor uitje was dat, Jan? Kan je dat zeggen?
0: Ja, dat kan ik zeker zeggen. Het was een uitje in Utrecht. En ik had het niet georganiseerd. Drie jonge dames bij ons op het werk, jonge meiden, die hadden het georganiseerd. Niet verwetend dat ik zei van, nou ja, ik ben hier ook wel eens geweest. Want het was namelijk in de Gansstraat. In de Gansstraat in Utrecht. Dat was vroeger het oude Pieter Baan Centrum.
1: Daar ben jij geweest, ja?
0: Nou ja,
1: je komt de aap uit de mouw,
0: ja,
1: Jan.
0: En toen zeiden ze in het Pieter Baan Centrum, nou ga je maar bij 105. Ja. Dan komt het allemaal.
1: Ik ga een paar meter verderop zitten.
0: En dat was in het Pieter Baan Centrum. En dat is inmiddels verhuisd naar Almere. En ik was daar vanuit het Rijksvastgoedbedrijf, was ik daar bij betrokken. En daar was een, nou niet een escape room, maar het was wel een spel met elkaar. Met ongeveer, wij waren er niet alleen als bedrijf, maar er waren denk ik zo'n 120 mensen waren daar. Die werden allemaal met bussen aan, met heel veel acteurs. En ja, het was, ik vond het wel geinig.
1: Een soort real life spelletje.
0: Real life,
1: wat grappig zeg.
0: En dan,
1: maar zou je het aanraden, Jan, om dat te doen? Oh.
0: Ja en nee.
1: Moeten wij met onze club daar een keer heen?
0: Nou, het is hartstikke duur.
1: Oh nee, dan gaat het sowieso niet door.
0: Het is hartstikke duur. Het is, ik ging later eventjes, het is iets van €90 of zo per persoon.
1: Zo?
0: Wat? Ja.
1: Met onbeperkt drinken erbij? Of,
0: Niet eens. Maar er zaten wel 25 acteurs waren erbij.
1: Ja, die moeten betaald worden.
0: En ik denk dat we ook wel, als je met meerdere mensen gaat, dat je dan ook wel wat korting krijgt. Maar ja, het is een belevenis om een keer in een gevangenis te zitten.
1: Ja.
0: Maar ik moet wel zeggen, ik ben er ook over aan het mailen met de, zo ben ik dan ook wel weer, met de organisatie, dat ze wel op het einde even kunnen vertellen dat dit niets, en ook dan helemaal niets, met de werkelijkheid te maken heeft.
1: Moet je dat nog een keer benadrukken, ja? Is dat nodig?
0: Nou, het is zo uit verband getrokken dat je denkt, hè, bijvoorbeeld, het was heel grappig dat je, als je daar dan stond, dan moest je zeggen, ja meneer. Nee meneer, nee mevrouw, ja meneer. En echt zo gedrild werd je bijna, weet je wel. Nou, dat is helemaal niet zo. Je moest ook allemaal een overall aan. Nou, dat is ook helemaal niet. Dus mensen kunnen wel denken van, oh, is dat echt zo allemaal? Nee, zo is het dus allemaal niet.
1: Okay.
0: Dus het is, dat vind ik wel, ja, misschien hebben de mensen het ook gewoon wel door.
1: Er zijn een aantal wereldvreemden als ik dit zo hoor bij jou op kantoor.
0: Nee, het gaat niet om mijn kantoor, maar er liepen nog 100 andere mensen rond die toch allemaal wel enigszins verstrikt rondliepen. Van, gaat dat echt zo? Gaat dat echt zo?
1: Ja, okay.
0: En ik wilde bijna zeggen, nee, zo gaat dat niet.
1: Wel een leuke tip. Ik vind het een goede tip.
0: Het is een hele mooie, het is een experience, is het. Ja. Een mooi modern woord.
1: Ik schrijf hem op. Pieter Baan Centrum in Utrecht. Ja, moet je wel de juiste
0: prison,
1: hebben.
0: Prison Escape. Is
1: prison Escape, oké. Okay.
0: Prison Escape. Maak hem toch even gratis reclame voor ze. Ja.
1: Nou, dan kunnen we misschien toch nog met de hele club daarin.
0: Kunnen we misschien nog een beetje een podcast maken?
1: Ja,
0: of,
1: ja, nee, precies.
0: Een podcastje.
1: Ja.
0: Nou, daar ben jij meester.
1: Ja, daarom, daarom, daarom.
0: Nou, hebben we toch even lekker volgeluld tot aan drieën. Tot het
1: heel goed getuigd.
0: Ja, heel goed getuigd.

0: Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan wat files rond Amsterdam door werkzaamheden aan de A10. Bij knooppunt De Nieuwe Meer op de Ring Zuid heb je 5 minuten oponthoud, net als ter hoogte van Amsterdam Tuindorp Oostzaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dankjewel.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Met Deanna Ross, de nieuwe van Alex Warren. En dit is Olivia Newton-John.

0: Olivia Newton-John en Physical. Liedje onlangs nog gebruikt in een commercial voor DAB+. En daarbij zongen ze Let's Get Digital. Slim gedaan, want het bleef wel meteen hangen. En het heeft allemaal te maken met dus DAB+. Hey, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe editie van het programma Weekendwijzer. Tot 5 uur hier te horen op Haarlem 105. En elke week trap ik af met het 105 weekendwoord. Welk woord past bij jouw weekend? En laat ook vooral even weten waarom je voor dat woord hebt gekozen. Doorgeven kan heel simpel via haarlem105.nl/studio of app naar 06-105-105-38. En Jan, je hebt er even een kwartier over na kunnen denken. Wat is jouw weekendwoord geworden?
1: Pressure.
0: Pressure. Vertel.
1: Nee, zeg niks.
0: Nee, zeg maar helemaal niks.
1: Film.
0: Film? Ja. Ik moet zeggen dat ik heel slecht ben in films, dus je moet me echt even helpen.
1: Nee, ja, ik weet er eigenlijk ook niet zoveel van. Ik ga er vanavond of vanmiddag omheen in Pathé, lekker in die luistoelen.
0: Love Seats, Jan?
1: Nee,
0: niet in de Love
1: Seats. Je bent wel heel lang niet in de bioscoop geweest.
0: Bestaat dat niet meer?
1: Nee. Okay. Nee, ik denk dat zo'n Pathé een beetje zoiets had van... goh, we moeten iets doen. En die hebben van die stoelen, die kan je helemaal naar achteren zetten. Heerlijk is het. Ja, okay, fantastisch. Okay. En dan drankje erbij, geen pauze meer. En dan gewoon Pressure. Ja, een nieuwe film. Geen idee waar die eigenlijk over gaat.
0: Ik heb het even opgezocht, want zo snel ben ik natuurlijk dan. Het is het meeslepende... Waar gebeurde verhaal van de uitermate stressvolle 72 uur... voorafgaand aan D-Day, waarin heel veel belangrijke keuzes werden gemaakt.
1: Oh, dat is wel heel toepasselijk. Nu ook in deze dagen in Arnhem van alles wordt herdacht. Ja. Dus,
0: ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Als jij positief bent, dan ga ik er ook in. Want dit zijn wel films die mijn aandacht trekken. Dus ik ben heel erg benieuwd.
1: Okay.
0: Mijn weekendwoord is frustratie. Heb je enig idee waarom? Het heeft niet per se iets met mij persoonlijk te maken.
1: Met hele rondkomen van de begroting in Nederland?
0: Exact, exact. Mijn frustratie heeft alles te maken met de hedendaagse politiek. Alles wordt duurder. Zorgverzekering wordt weer duurder. Tanken wordt duurder. Boodschappen zijn duurder. Er zijn onvoldoende woningen beschikbaar. Ik ben ZZP'er. Allerlei aftrekposten worden langzamerhand minder... En er komen maar geen oplossingen. En dan zie je dat er weer grappen gemaakt worden in de Tweede Kamer... of dat links niet met rechts wil en andersom. En ik denk, jongens, ga aan het werk. Er wordt tijd voor verandering.
1: Klopt.
0: En dat levert zoveel frustratie op. Ik denk dat zoveel mensen dat herkennen, dit moment. Dat je denkt van, jongens, doe gewoon iets. Maar er gebeurt vrij weinig.
1: Ja.
0: Ja, jij houdt wijzelijk je mond. Want jij werkt
1: nee,
0: bij de
1: nee, ik heb er wel een mening over.
0: Maar die ga je niet delen.
1: Nou, jawel hoor. Ik vind dat Rob Jetten gewoon echt een keuze moet maken. Dus toch wel tussen links en rechts.
0: Ja.
1: En je kunt natuurlijk zeggen dat dat heel ouderwets is. Kiezen tussen links en rechts, snap ik ook. Is het ook wel een beetje, maar... Ja, we zitten er toch een beetje op te wachten.
0: Ja, 100%. Maar dan zit je in een coalitie met de VVD. En dan zegt de VVD, ja, wij willen niet met pro. Dat hebben we al sinds de verkiezing hebben we dat gedeeld. Dus die gaat dan er tegenin liggen. Maar ja, dan komt weer ja 21 erbij. Dan heb je natuurlijk ook weer een meerderheid nodig in de Eerste Kamer. Ja. Dus het maakt het allemaal heel complex.
1: Nou, ik ga niet vertellen waar ik op heb gestemd. Want dat hoort niet hè, als presentator. Dat mag je eigenlijk niet weggeven. Maar ik stond in het stemhokje. Ik denk van, goh, laat ik toch weer eens op de good old D66 stemmen. Maar ook omdat ze met dat hele dinero, hele nieuwe steden verhalen hadden ze erin
0: 10
1: gebracht.
0: 10 nieuwe steden.
1: 10 nieuwe steden zouden ik denk, hè, eindelijk is een nieuw verhaal. Daarna nooit meer wat van gehoord. Omdat het namelijk gewoon een... Ja, een verkiezingsgrap was het.
0: Ja.
1: Of een ja, aankijken, of een belofte. Dat was wel een... Toen dacht ik, goed dat ik niet op de D66 heb gestemd.
0: Nou goed, deel je mijn frustraties. Geef het vooral door via haarlem105.nl.
1: Ik denk dat heel veel mensen erover hetzelfde over denken.
0: 100%. Ik merk het ook iedereen in mijn omgeving. Ik probeer dan te focussen, oké, maar wat kan ik gewoon zelf veranderen? Weet je wel, wat kan ik gewoon zelf doen? En daar maar volle 100% voor gaan. En dat levert een hoop voldoening op dan wel weer. Dus jouw weekendwoord haarlem105.nl/studio of 06-105-105-38.
2: Haarlem 105 is er voor Haarlem.

0: ze is 82 jaar, Deanna Ross, en ze zit midden in haar World Tour. Die sluit ze 2, 3 en 4 oktober af in Las Vegas. Je hoorde Ain't No Mountain High Enough op Haarlem 105. Ja, dank voor het doorgeven van je weekendwoord. Thea die begint met griepprik. De uitnodiging lag vanochtend op de mat. Bij Annette draait het om bollen. Ze heeft er 120 gehaald en die moeten allemaal de grond in. Ik ben op een kwart en mijn knieën zijn op, zegt ze. Maar in april krijg ik gelijk. Lex die appt pensioen. Gisteren had hij zijn laatste werkdag na 41 jaar bij hetzelfde bedrijf. Ik heb vanochtend gelegen zonder te weten waarom ik moest opstaan. Dat is even wennen. Pien die houdt het bij donker. Om 8 uur gisteravond was het al gedaan. Dus heeft vanmiddag de lampjes weer op de fiets gezet. En Sjors is de laatste van deze ronde. Hij zegt, ja, ik was vandaag bij de eerste thuiswedstrijd van mijn dochter. Hockey. En ze heeft gescoord. Ze deed alsof het niks was. En heeft het onderweg naar huis 4 keer verteld. Nog niet het talent waarschijnlijk, maar goed. Kan altijd nog komen. En welk woord past bij jouw weekend? Doorgeven kan heel simpel via haarlem105.nl/studio of appen naar 06-105-105-38.
1: Ik lig wakker, want ik had je graag verteld.

Een samenwerking tussen Santana en de Schotse zanger Alex Lickertwood. En dan denk je als zanger van ja, tof, ik heb een mooie samenwerking te pakken. Wellicht wordt het wel een hit en ga ik een hoofdrol spelen in de videoclip. Nou, dat gebeurde niet, had geen enkele rol, die zanger. Lullig, hè? Jordan Holdan hier op Haarlem 105. Dank voor het doorgeven van je weekendwoord. Leuk om te horen waar je mee bezig bent dit weekend. Patrick die appt omrijden. Ik moet al 2 weken helemaal om vanwege dat gegraaf op de N205. En het duurt nog tot eind oktober. Elke dag 20 minuten extra. Bij Loek draait het om clubhuis. Want bij HFC gaat vanmiddag het nieuwe clubhuis open. En Loek die zit er al sinds 1971. Hij zegt ik heb er honderden zaterdagen doorgebracht. Dat oude gebouw was op, maar het went wel uit. Henny die houdt het kort, gordijnen. Hij heeft namelijk nieuwe opgehangen. Ties die koos voor gitaarles. Ik ben er op mijn 47ste aan begonnen en ik zit nu 3 weken op dezelfde akkoordwissel. Het klinkt nergens naar, maar ik vind het geweldig. Lekker bezig, Ties. En Benny is de laatste die het heeft doorgegeven. Hij heeft maar 1 woord nodig, namelijk rustig. Krant, tuin, koffie. En misschien is dat wel ideaal voor een zaterdagmiddag. Wat je ook gaat doen, geniet ervan. En zometeen praten we even bij met het laatste nieuws uit onze regio in het Haarlem 105 Nieuws. Met een nieuw tv-programma met een podium voor Haarlemse filmmakers. Je hoort het zometeen van Arthur Meijer. En dit is Christopher Cross en All Right.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Het gesteggel in de landelijke politiek kan ook gevolgen hebben op lokaal niveau, zo vrezen de regionale partijen. Uit rondvraag van Haarlem 105 blijkt dat zowel links als rechts verbetering wil zien. Ze vinden dat te veel belangrijke beslissingen worden uitgesteld en dat de richting onduidelijk blijft. Daarbovenop komt onzekerheid in de portemonnee, waardoor onderhoud uitblijft, zoals bij de sluizen van IJmuiden. Een man is vanochtend uit het Spaarne gehaald. Rond 7:30 rukten de hulpdiensten uit naar de melding. De brandweer wist de man uit het water te halen, waarna hij door ambulancepersoneel is verzorgd. Wie de man is en hoe hij te water is geraakt is vooralsnog onbekend. Schiphol gaat de PFAS van haar terrein wassen, zo meldt NH Nieuws. Al jaren ligt er zo'n 200.000 ton PFAS in de grond, die is vrijgekomen bij blusoefeningen van de brandweer. Tegenwoordig wordt er geen PFAS-houdend blusschuim meer gebruikt, maar wat er ligt moet nog opgeruimd worden. Met een eigen installatie gaat de luchthaven de grond reinigen om te kunnen hergebruiken. Omwonenden zijn nog niet geheel gerustgesteld, maar wel tevreden dat er eindelijk stappen worden ondernomen. En er is een nieuw podium voor Haarlemse filmmakers. Vanaf woensdag 30 september zie je om 8:00 s'avonds op Haarlem 105 TV interviews met makers van korte films. In elke aflevering staat één filmmaker centraal die vertelt over de reis van idee naar film. Programmamaker Broester vertelt in een interview over zijn idee.
2: Je merkt toch altijd wel dat shortfilms heel snel naar de achtergrond verdwijnen. Dan wordt het een keertje op een filmfestival vertoond of een keertje gemaakt voor de opleiding. En dan wordt het gewoon op YouTube gezet en daar verdwijnt het eigenlijk een beetje naar de achtergrond. En dat is best wel zonde. Dus daarom dacht ik van, waarom maken we er niet iets van een format van dat we het telkens kunnen blijven terughalen en dat het relevant blijft.
1: De hele reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl.
3: Arthur, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Het blijft hard waaien in onze regio. Vanavond kleine kans op een bui met zo'n 19 graden. Morgen ook een winderige dag. Wel droog met een graad of 18. Dan even een korte blik werpen op de parkeergarages in Haarlem. Ga je nog naar de binnenstad? Ja, het zit behoorlijk vol. De Raaks, de Kamp en de Appelaar, die zijn bijna vol. Je kunt wel bijvoorbeeld uitwijken naar het Houtplein en de Dreef. En wil je naar de Cronier? Daar zijn nog maar 6 plekken beschikbaar. Dus zoek iets anders in de buurt. Zometeen een nieuwe editie van Rudy's Fresh Finds. Nieuwe muziek van de Zwolse band Higo.

0: van Higo komt eraan.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

heel grappig. Dit liedje is best wel wat jaren oud. Maar gaat nu dus volledig viral op TikTok en daardoor bereikt Ilse de Lange. Allerlei jonge mensen worden So Incredible hier bij Haarlem 105. Het is tijd voor Rudy's Fresh Finds. Gloednieuwe muziek. En deze band is vernoemd naar een hond. Higo heette die hond. En het gekke is, het was niet eens zijn eigen hond. Het was de hond van zijn vriendin. En dan denk je waarschijnlijk, oké, maar waarom die naam? Nou, omdat zo'n hond je gewoon accepteert zoals je bent. Zonder gedoe. En zo voelde het dus ook met de jongens van de band, zo zegt de zanger Hans. En toen, ja, je verwacht het misschien al, ging het uit. En waar bleef die hond wonen? Inderdaad, bij die vriendin. Dus daar zit je dan met een band die vernoemd is naar een hond die je kwijt bent. Al leverde die breuk en wel weer een hoop nieuwe liedjes op. Dat is dan weer het voordeel. En nu is er dus van deze band nieuw werk. Eind oktober komt hun tweede album uit. En hier alvast een voorproefje. Het liedje gaat over wegrennen voor je problemen en de oplossing overal willen zoeken, behalve bij jezelf. Het is echt een heel mooi liedje met een prachtige opbouw. Higo, dit is Antwoord.

God, o mijn God. Ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu, ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost.

0: alles achter me verdwijnt.
1: Ja, prachtig liedje. Higo, ze komen uit Zwolle. Je hoorde een nieuwe single Antwoord hier bij 105. En wil je meer nieuwe muziek? Check dan even Rudy's Fresh Finds op Spotify. En ben jij behoorlijk fanatiek tijdens een potje Rummy Cup? Dan moet je echt even blijven luisteren, want er komt namelijk een NK aan. Gewoon hier in Haarlem. En hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen.

0: mag van mij nog veel en veel langer duren, Jorde. Player en baby comeback en daarover gesproken. Ja, bijna iedereen heeft het thuis staan. Rummy Cup. Die genummerde steentjes waarmee je aan de keukentafel rijtjes probeert te maken. En er is altijd wel iemand die zegt dat hij er heel erg goed in is. Nou, die kan zich nu bewijzen, want op 15 november is het Nederlands kampioenschap Rummy Cup. Gewoon hier in Haarlem bij Mooie Boels. En er is plek voor zo'n 400 deelnemers. Lisa Brink die organiseert het. Lisa, goedemiddag.
1: Hoi, hallo.
0: Hey, vertel eens, een Nederlands kampioenschap Rummy Cup, 400 deelnemers. Hoe serieus gaat het eraan toe?
1: Ja, zeer zeker. Dat gaat heel serieus. Dus we zijn nu bezig met de werving dus van de deelnemers. En het begint zich al goed te vullen. We hebben het in 2023 voor het laatst gedaan. En de inschrijvingen, 200 deelnemers, hadden we binnen een week. Dus we hebben het nu verdubbeld naar 400. En dat begint lekker te lopen.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Vertel eens, hoe ziet zo'n dag eruit? Zit je dan echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat steentjes te leggen?
1: Eigenlijk wel. Je speelt met z'n vieren aan een tafeltje en 8 potjes in totaal. En uiteindelijk de beste 8 spelers gaan naar de finale. En dan rolt er uiteindelijk een Nederlands kampioen uit. En dat is hoe de dag eruit ziet. En natuurlijk Tim Sanders gaat de presentatie verzorgen en gaan we er een mooi feestje van maken op de dag zelf.
0: Ja, en kan je eens vertellen wat voor mensen zich inschrijven voor zo'n NK?
1: Heel wisselend eigenlijk. Ook wel echt een aantal fanatieke Rummy Cup spelers die echt wel jaren meedoen aan de kampioenschappen. Maar ook wel juist weer de nieuwe generatie. Dus jongeren, studentengroepen. Dus dat is ook wel heel erg leuk om te zien dat het echt generatie op generatie overgaat.
0: Ja, natuurlijk. Zoveel generaties hebben het ook thuis in de kast staan. Ja, en dan de vraag die iedereen die nu luistert waarschijnlijk heeft. Is Rummy Cup nou vooral geluk? Of kun je er ook echt goed in worden?
1: Nou, een beetje van beide natuurlijk.
0: Ja, hè? Ja.
1: Maar er is zeker wel echt een strategie. Die zal ook zeker tijdens het NK toegepast worden, denk ik, door een aantal spelers. Dus die zijn er zeker, absoluut.
0: En waar zit dat dan in, weet je dat?
1: Jokers niet meteen uitleggen. Lagere stenen bijvoorbeeld niet meteen uitleggen. En zo zijn er nog wel wat andere proefjes om toe te passen.
0: Ja. En het NK vindt plaats bij Mooie Boels in Haarlem. Waarom hebben jullie voor ons, om het zo maar even te zeggen, gekozen?
1: Ja, klopt, zeker. Wij zijn eigenlijk, wat ik net ook al vertelde, heel op zoek naar ook het verjongen van Rummy Cup. Dus op generatie doorbrengen. En ja, deze locatie past heel erg goed. Het gaat om spellen spelen. Er komen ook veel jongeren op af. En dat is iets wat wij ook weer willen aanspreken. Dus vandaar deze locatie. En het wederzijdse enthousiasme was er zeker. Dus ook altijd mooi meegenomen.
0: Ja, toen ik het persbericht las, dacht ik al van... is er een NK Rummy Cup? Maar nu komt het. De winnaar van het NK mag naar het WK. Dus het is nog veel groter. Hoe groot is die Rummy Cup wereld eigenlijk?
1: Ja, er zit veel meer achter dan de meeste mensen denken.
0: Echt, hè? Ja.
1: Dat inderdaad. Dus de winnaar gaat naar het wereldkampioenschap. Dus 1 keer in de 3 jaar is er een wereldkampioenschap. De locatie is nog niet bekend, maar het ticket heb je dan sowieso in de pocket. En 3 jaar geleden, of inmiddels 2 jaar geleden, was het WK voor het laatst. En dat was in Polen. En Nederlanders doen het daar overigens altijd erg goed.
0: Oh, is dat zo, ja?
1: Dat is wel mooi om te zien. Ja, zeker. Dus het is echt, er gaat een hele wereld achter schuil.
0: Ja, en hoe fanatiek ben jij zelf als de doos op tafel komt met Rummy Cup?
1: Ja, tuurlijk. Ik heb een klein beetje het spelletje natuurlijk ook wel gespeeld. Als in, ik ben zelf ook wel redelijk fanatiek. Maar ik kan het aan hoor, als ik verlies.
0: Heel goed. Hey, dan tot slot, stel je voor, iemand luistert nu en denkt van... ja, ik kan het veel beter dan de rest van mijn familie. Waar kan die persoon zich aanmelden?
1: Je kunt gewoon googlen op NK Rummy Cup en dan komt hij eigenlijk meteen naar voren of via onze socials met de linkjes in de bio.
0: Right, heel goed. Heel veel succes gewenst nog met alle voorbereidingen. En laten we tegen die tijd weer even contact opzoeken. Want het zou mooi zijn als er gewoon een Haarlemmer ook naar het WK gaat. Maakt jou niet uit, maar voor ons wel als Haarlem 105, maar dat snap je.
1: Snap ik. Heel bijzonder. Laten we contact houden. Helemaal leuk. Dankjewel.

I Love Your Smile hier bij Haarlem 105. Ja, de Kleverparkbuurt heeft al een langere periode last van ratten. En er is nieuws over en daar vertel ik je zo meteen meer over. En parkeer jij je auto nu nog gratis voor de deur? Ja, dan is het even opletten, want er komen 7 Haarlemse wijken bij waar er straks betaald parkeren is. Welke wijken dat zijn, dat hoor je zo.

het voelt bijna als een droom. Europees kampioen worden en dit liedje op de radio horen. Waiting for a Star to Fall, een grote hit in 1988. Je hoorde Boy Meets Girl hier bij Haarlem 105. Ik neem even mee met wat er speelt in onze regio. We beginnen even in de Kleve Parkbuurt, want daar lopen ze al jaren tegen ratten aan. En de bewoners daar die denken, ja, dat komt door het riool. Dus vroegen ze de gemeente om inzage. Hoe staat dat riool er eigenlijk bij? Maar dat antwoord krijgen ze maar niet. Volgens de gemeente is er alles wat er al is gedeeld en is al gedeeld. En blijkt het onderzoek dat er met het hoofdriool niks mis is. En de bewoners die geloven daar helemaal niks van. Ze wijzen op technische stukken waarin 79 ingrepen staan beschreven. Wat de gemeente wel erkent is dat de oude aansluitingen van de huizen zelf een rol kunnen spelen. En daar wordt nu aan gewerkt. Dan iets waar je zelf iets mee kunt. Want heb jij een goed idee voor je buurt? Woon je in Delfswijk, de Vogelenwijk, het Vondelkwartier of Spaardam-West? Dan kun je dat idee indienen bij Noord aan Zet. Er ligt €62.000 klaar om buurten groener en leuker te maken. En wat nieuw is dit jaar, €10.000 extra speciaal voor ideeën van jongeren tot en met 27 jaar. Je hebt tot en met 27 september de tijd om je idee in te leveren, door te sturen. En haal je 50 steunbetuigingen, dan gaat je plan door een stemronde in de buurt. En in december horen we welke ideeën het worden. En parkeer je je auto nu nog gratis voor de deur, dan is het echt even opletten. Want in 7 Haarlemse wijken komt namelijk betaald parkeren. Het Ter Kleefkwartier is als eerste aan de buurt. Daarna volgen de Amsterdamse wijk, de Transvaalwijk, de Indische buurt, de Vogelenwijk, Delfwijk en het Vondelkwartier. En als bewoner kun je een vergunning krijgen. De reden is eigenlijk heel simpel. In die wijken staat het gewoon vol en het gaat stap voor stap en het duurt nog tot 2030. En als je dit laatste nieuwsbericht hoort over parkeren bij jou in de buurt, welk liedje past hierbij? Nou, scroll even door je Spotify of ga naar je cd-kast. En zoek een passend liedje erbij en geef het door via haarlem105.nl/studio of app het naar 06-105-105-38. En wie weet draai ik dat liedje zometeen op de radio. Dus kom maar door, haarlem105.nl/studio of app naar 06-105-105-38.

Goedemiddag, je luistert naar Haarlem 105 met Roxette en Fading Like a Flower. Ja, ik vertelde je het net al, in 7 Haarlemse wijken komt betaald parkeren. En mijn vraag aan jou is, oké, maar welk liedje vind je hierbij passen? Doorgeven kan heel simpel via haarlem105.nl/studio of 06-10505-38. En wie weet draai ik jouw liedje zometeen hier op de radio. Ja, deze keer van Lionel Richie. Maar nu, Thijs Boontjes.

niet zijn artiestennaam, het is zijn echte naam. Thijs Boontjes. De Nederlandse versie van All Night Long van Lionel Richie hoorde je deze nacht hier bij Haarlem 105. Ja, parkeer je auto nu nog gratis voor de deur. Dan is het even opletten, want in 7 Haarlemse wijken komt namelijk betaald parkeren. Het gaat om het Ter Kleef kwartier als eerste. Daarna de Amsterdamse wijk, de Transvaalbuurt, de Indische buurt, de Vogelenwijk, Delfwijk en het Vondelkwartier. En als bewoner kun je wel gewoon een vergunning krijgen. En de reden is eigenlijk heel simpel. In die wijken staat het gewoon helemaal vol. En het gaat stap voor stap en het duurt tot zo'n 2030. En ik vroeg je, welk liedje past hierbij? Ronald, die houdt het kort en kiest voor Money van Pink Floyd. Want daar komt het op neer, zegt hij. Marianne, die heeft helemaal geen auto meer en fietst overal naartoe. Dus van mij mogen ze het invoeren, zegt ze. Zij zegt, ik wil graag Op Fietsen van Skik horen. Gerard gaat voor Parklife van Blur. En Freek, die werkt in de zorg. Hij komt vaak 's avonds thuis en is het altijd zoeken naar een plek. Als een vergunning dat oplost, vind ik het prima. En zijn keuze is Fast Car van Tracy Chapman. Nou, daar gaan we dan. Ik heb alles bij elkaar gegooid. Ik pak er blind één uit. En dat is deze week... Tracy Chapman.

0: Olivia Dean, Man I Need hier bij 105. En dit nummer is ontstaan in 1 week tijd. In een studio waar ze met een stel mensen zat die ze hiervoor nog nooit had ontmoet. Ze begonnen met een soort van drumbeat en Olivia die ging achter de piano zitten. En het idee in haar hoofd was, ja, ik wil iets maken dat lijkt op Michael Jackson and The Way You Make Me Feel. Een beetje die kant op. Nou, luister maar hoe ze zelf vertelt hoe dat is ontstaan.
1: We did a week in the studio in the house and I came in that day. And there was a lot of energy in the room. We'd all never worked together before. And it was all just a bit like crazy. I knew that we were going to make something fun. And I was like, guys, let's make something really fun. I want to make something I can dance to. I want to make something that when I perform live, it's just going to be like a tang-fastic, like just woo. And I think we started with the drum beat. And I was like, yeah, I want to do something kind of like Michael, The Way You Make Me Feel-esque. And I sat at the Whirly and I went, bang, bang, bang. And then we kind of just like wrote it. And then by the end of the week, we had like 3 ideas. And that one, I remember driving to and from the studio at the weekend. And I just played it again and again and again and again and again and again. And I was like, okay, well, if I can listen to this again and again, I think other people might.
0: Ja, echt zo. En dus daarna, na die opnamesessie, reed ze het weekend heen en weer naar de studio en zette constant dit nummer op. Steeds weer opnieuw, tot ze dacht, als ik er niet genoeg van krijg, dan anderen misschien ook niet. En het werd haar grootste hit met meer dan 1 miljoen streams, Jorda Olivia Dean met Man I Need. En dit is J-Lo. En Ain't It Funny.
2: Loca.

0: laten PFAS van haar terrein wassen, zo meldt NH Nieuws. Al jaren ligt er zo'n 200.000 ton PFAS in de grond, die is vrijgekomen bij blusoefeningen van de brandweer. Tegenwoordig wordt er geen PFAS-houdend blusschuim meer gebruikt, maar wat er ligt moet nog opgeruimd worden. Met een eigen installatie gaat de luchthaven de grond reinigen om te kunnen hergebruiken. Omwonenden zijn nog niet geheel gerustgesteld, maar wel tevreden dat er eindelijk stappen worden ondernomen. Er heeft een grote zoekactie plaatsgevonden in de Europawijk. Donderdagnacht kreeg de politie rond 3 uur melding van een winkelinbraak aan de Rivieradreef, waarna zij met meerdere eenheden op zoek gingen naar 2 vermoedelijke inbrekers. Verdachten werden niet gevonden, ondanks inzet van een drone en een speurhond. Wel zijn er spullen gevonden die misschien uit de winkel zijn gestolen. En er is een nieuw podium voor Haarlemse filmmakers. Vanaf woensdag 30 september zie je om 8 uur 's avonds op Haarlem 105 TV interviews met makers van korte films. In elke aflevering staat 1 filmmaker centraal die vertelt over de reis van idee naar film. Programmamaker Broester vertelt in een interview over zijn idee.
1: Je merkt toch altijd wel dat shortfilms heel snel naar de achtergrond verdwijnen. Dan wordt het een keertje op een filmfestival vertoond of een keertje gemaakt voor de opleiding. En dan wordt het gewoon op YouTube gezet en daar verdwijnt het eigenlijk een beetje naar de achtergrond. En dat is best wel zonde. Dus daarom dacht ik van, waarom maken we er niet iets van een format van dat we het telkens kunnen blijven terughalen en dat het relevant blijft.
0: De hele reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl.
2: Arthur, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Het blijft hard waaien in onze regio. Vanavond kleine kans op een bui, dus vergeet geen paraplu mee te nemen mocht je op pad gaan. 19 graden wordt het. Morgen blijft het ook waaien, wel droog met een graad of 18. Dan even een snelle blik werpen op de parkeergarages in Haarlem. Nou, de drukte neemt langzamerhand af en overal is er plek. Zometeen een nieuwe editie van liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Dat zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen, omdat er iets in voorkomt wat gewoon vandaag de dag niet meer bestaat. En deze week is die aangevraagd door Hans. En het is een liedje van R.B. Greaves. Nou ja, zometeen meer erover.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.
1: Ja, dat zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen, omdat het vandaag de dag niet meer bestaat. En deze week komt hij binnen van Hans. Hij appte Take a Letter Maria van Arby Greaves. Want hij zegt, luister eens naar dit verhaal. Een man komt thuis en vindt zijn vrouw in bed met een ander. En wat doet hij? Hij loopt naar kantoor en dicteert de afscheidsbrief aan zijn secretaresse. Kopietje naar de advocaat erbij. En daarna vraagt hij ook nog mee uit eten. Hans weet nog precies hoe dat ging, want hij heeft jaren op zo'n kantoor gewerkt. Meneer sprak, mevrouw typte. En Hans schrijft er ook bij, dat bestaat allemaal niet meer. En dat is maar goed, denk ik ook. En het nummer, dat blijft dan weer wel. Dit is Arby Greaves en Take a Letter Maria.
0: Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.

0: heerlijk hè. Dit zou je niet zo snel meer horen op de radio. En dat maakt dit radio-item zo leuk. Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Deze week aangevraagd door Hans, Arby Greaves en Take a Letter Maria. En heb je ook zo'n liedje waar iets in voorkomt dat vandaag de dag niet meer bestaat en waar de nieuwe generatie niets meer van begrijpt? Geef het door via haarlem105.nl/studio of app naar 06-105-105-38. En wie weet, draai ik hem volgende week wel. Oké, als ik nu naar buiten kijk, ja, is het niet echt zomerweer. Heel erg bewolkt, winderig, vanavond kans op regen. Maar dat is het mooie van radio, hè? We kunnen in één klap even die zomer in huis halen. Wat dacht je van deze?
1: Zomer op je radio. Dit is 105.
0: Soul Searcher. Dit is...

0: alsof je weer even met 32 graden op het strand van Zandvoort zit met deze.
1: Heb jij dat niet?
0: Ik heb ook meteen even de disco-stand in de studio aangezet. Zeg jou waarschijnlijk niks, maar er gaan hier allerlei lampjes knipperen. Ik vind het heerlijk. Soul Searcher en Feeling Love hier bij Haarlem 105. Zometeen na 5 een nieuwe editie van 023. Deze week met Julien als host. En wat er in de show zit, dat horen we zometeen van hem. Na Meu, hier is Final Song.

0: Naast een goede zanger ook een van de meest sympathieke artiesten uit onze regio. Jorden, wij gaan door hier bij Haarlem 105 en over doorgaan gesproken. Zometeen na vijven een nieuwe editie van 023. In een nieuw jasje, dat heb je misschien vorige week al kunnen horen. En wisselende host, zo hoor je Herco, Wessel en vanavond Julien.
1: Goedenavond, goedemiddag moet ik eigenlijk nog zeggen.
0: Ja, het valt als avond, het is ook een beetje donker buiten. We gaan al langzaam richting de herfst, dus ik snap je helemaal.
1: Ja, dat is wel het gevoel, maar dat gevoel brengt ook meteen warmte mee. En die warmte die geven wij straks de komende drie uur.
0: Gadverdamme, wat truttig.
1: Lekker als de open haard knappert met de radio erbij op zo'n stoel zitten. En bij het luisterapparaat zitten.
0: Maar hoe zit je dan zo meteen in die show, Julien? Zit je dan met dat nieuwe draaiboek van het programma met allerlei nieuwe items voor je? En zit je helemaal te stressen van wat gaan we zo meteen doen? Of
1: nou ja, het wordt natuurlijk de eerste keer van mij. Dus ja, het is allemaal eventjes wat anders. Dus ik moet me inhouden om niet de verkeerde jingles erin te schooien en de verkeerde praatjes te maken. Want het oude programma, dat zit als een soort van dat zit vastgeroest nog in mijn hoofd. Dus ja, ik moet sommige dingen loslaten. Ja. En loslaten kan soms moeilijk zijn, maar we hebben er hele leuke andere dingen voor teruggekregen.
0: Ja, want vertel eens.
1: Nou, we hebben sowieso een spectaculaire gast in de uitzending.
0: Inmiddels wel. Ja. Inmiddels wel. Een paar jaar geleden nog niemand van hem gehoord. Nee. Maar sinds deze zomer is hij misschien wel dé man. Vergeet Willem-Alexander, vergeet Rob Jetten. Deze jongen is het gezicht van Nederland op dit
1: zeker
0: moment.
1: Zeker weten. En hij blijkt dus ook zo ontzettend lief en aardig te zijn. En dan hebben we het over niemand minder dan Davon van B&B Vol Liefde.
0: Devon Donovan. Ja, ik help je even.
1: Zei ik het verkeerd om?
0: Davon, zeg jij.
1: Oh, dat.
0: Maar ja. Je kan maar beter nu verkeerd doen dan straks.
1: Dat is ook weer waar. Maar ja, een schat van een vent. En ik heb B&B Vol Liefde gekeken deze zomer. Ja. Elke aflevering trouw jij ook.
0: Heerlijk seizoen, ja man.
1: Ja, het was fantastisch. En mijn hart brak ook een beetje toen ik hem zag. Want hij is zo mooi en hij heeft zichzelf leren kennen. En nou, we gaan het allemaal aan hem vragen van hoe dat was, wat hij heeft meegemaakt, hoe die nu is. Is die met iemand misschien? En mocht jij nou een vraag hebben en denken van joh, ik wil ook wel even een vraag hebben aan Devon, laat dat dan even weten via het nummer 06-531. Daar heb je het al, hè?
0: Ja, dat gaat nu al mis,
1: ja,
0: jongen.
1: Via het nummer 06-105-105-38. Heb je ons zo meteen eventjes wat je wil weten?
0: Echt, jongen, dit moeten we weer alles opnieuw opleiden bij de
1: 38, jongen. Ja, joh. Dit schiet ook allemaal niet op. Het is te lang geleden.
0: Het is te lang geleden, jongen. Och, joh, nou?
1: Ik denk nog zo. Ik zeg het bij mezelf en ik denk bij mezelf: wat
0: moet
1: doen,
0: ik nog
1: wat ben ik aan doen?
0: Zitten,
1: ja, wat is dit? Je kan ook even een voiceberichtje voor hem inspreken. Dan kan je het hem zelf vragen. Dus dat is ook hartstikke leuk. Dus heb jij een vraag voor Devon? Stuur het in via 06-105-105-38.
0: Ja.
1: Wat gaan we verder doen? We hebben de Years Type machine weer afgestoft. Ik weet nog niet naar welk jaar we gaan. Mocht je een idee hebben voor een jaar, kan je het ook laten weten. En natuurlijk nog heel veel meer leuke dingen met Barry en Morena vanavond.
0: Leuk. Heel veel plezier gewenst, joh.
1: Dankjewel.
0: En ik ben er volgende week weer. Blijf lekker luisteren.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan korte files op de A10, de ring van Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer heb je 5 minuten oponthoud, net als ter hoogte van Amsterdam Tuindorp Oostzaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. The weekend starts here.
0: 105 4 3 One.
3: Je zit midden in je weekend.
0: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur, 023, Haarlem 105.

0: Dedic van De Bauza hier bij Haarlem 105. Je luistert naar 023. Oh, wat lekker jongens. De trompetjes, de violen, de piano, de bas. Ik weet niet wat er allemaal in zit, maar het hele orkest is uit de kast getrokken. Want we zijn hier met dit lekkerste trio van de radio.
1: Ja, nee, zeker. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ik denk, je gaat mij voorstellen. Dan kan ik Morena voorstellen. Maar dat lekkerste trio, dat kan er natuurlijk maar drie zijn. Want tegenover mij zit Morena Klok.
2: Klopt. En tegenover mij Barry Huis. En rechts van mij Julien Dom.
0: Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen. Wanneer en waar je ook luistert. In Rio of in Tokio. We zijn er voor jullie allemaal.
1: Dat klopt. Hey, hoe is het voor jou? Want nou, misschien moet ik eerst even naar Morena. Want Mor, vorige week is de eerste keer geweest dat we de nieuwe, verbeterde hoop ik, versie hebben gedaan van 023. Hoe was het voor jou om eigenlijk het programma met dezelfde naam in een totaal ander inhoudelijk jasje te moeten gaan doen?
2: Ja, ik moest wel heel erg wennen aan het feit dat het allemaal een beetje anders is. En dat Bas er ook niet is. Die is er niet. Dus nee, dat mis ik
1: maar
2: wel.
1: Maar Bas is ook heel vaak niet geweest, toch?
2: Nee, dat klopt.
0: We hebben niet eeuwig wennen. Afscheid genomen van hem. Nee. Hè? Dus misschien komt hij binnenkort weer een keer terug. We weten het nog niet. Maar hij heeft gewoon even vakantie opgenomen. En tot die tijd bewaken wij het voort met z'n allen. Ja. En jij, Morena, jij bent daarin de ster. Want achter de schermen, jij bent de persoon die het eigenlijk allemaal voor ons regelt voor een groot deel.
2: Grotendeels wel, ja.
0: Je bent de lijn die dit kaartenhuis vasthoudt.
2: Ja, maar de lijn begint wel los te
1: gaan. Ja, nee, zeker.
2: Nee. Dus ik vond het wel erg leuk. Maar het was wel even wennen aan de nieuwe gang van de zaken.
0: Oké. Okay.
2: Dus,
1: maar wat vond je nou tof vorige keer, Maizena Klok? Het bindmiddel, hè?
0: Ja.
1: Wat werkte goed vorige keer, vond jij? Of vond de luisteraar?
2: Wat ik heel leuk vond zelf, is de recensies. Dat vind ik echt wel heel grappig, omdat je namelijk dingen hoort waarvan je denkt, oké, maar waar kan dit bij plaatsen? En als je dan vervolgens de locatie hoort, dan denk je, hè? Maar dat vind ik wel vooral heel leuk.
1: Top.
2: Dus ik ben benieuwd naar wat jullie van deze week zullen vinden.
0: Gezellig.
1: Heb je er zin in, John?
0: Ik heb er ontzettend veel zin in, want we beginnen natuurlijk elke week, dat is er gelukkig ingebleven, met iets wat we hebben meegemaakt en daarvoor hebben we ook iets voorbereid. Wie wil als eerste?
1: Ja, mag ik?
0: Ja, ja mag zeker hoor, Barry.
1: Heel trots. Ik heb hier een autosleutel, die laat ik zien.
2: Ja, eigenlijk moet je met de camera naar beneden.
1: Ja, helaas hebben we die camera portable hier niet. Maar ik kan je zo het merk geven. Ik heb namelijk 5,5, misschien wel 6 jaar geleden inmiddels mijn rijbewijs gehaald. En ik heb eigenlijk direct de dag dat ze hebben gezegd, maar je bent geslaagd. Ben ik naar een garagebedrijf gereden aan het Spaarne. Heb ik de eerste beste auto met blinddoek op, die wil ik hebben. Waarom? Geen idee. Hij rijdt. 4 wielen en een stuur. Dus dat was voor mij de vereiste. En dat was mijn Kia Picanto 2007. En daar was ik echt rete verliefd op. 2 weken daarna zat ik al vol bepakt met 4 vrienden in de auto richting Normandië. Super onverantwoordelijk. Totale overschatting. Maar ging helemaal goed. En ik heb dus nu 2 weken geleden, 3 weken geleden, met pijn in mijn hart van mijn trouwe 4-wieler afscheid te moeten nemen.
0: Oh, dat meen je niet.
1: Nee, eigenlijk niet, want ik had niet gehoeven, want hij reed nog perfect. Maar het werd tijd voor een volgende stap. Ik heb ook mijn eigen bedrijf en dan kom ik aan met mijn kind. Het straalt niet uit. En nou heb ik een nieuwe Ford EcoSport 2019. Een prachtig dikke gezinswagen, dus voor de hond ook fantastisch. En ik heb zowaar airco in de auto.
0: Oh,
1: climate control.
0: Applaus.
1: Ja, je wilt het niet weten. Stuurverwarming, stoelverwarming, ook voor de passagieren. Het kan allemaal niet op.
0: Het is een heel ruimteschip wat hij heeft aan technologie.
2: Maar hoeveel heeft die gekost?
1: Ja, wel een
0: meteen
1: hoop
0: weer op de prijs.
1: Maar ik heb hem af kunnen betalen. Gewoon cash in één keer.
0: Kijk,
2: zo.
1: Dus dat was wel echt tof. Dus ik heb er goed voor gespaard.
0: Je hebt ook 2 telefoons, toch? Dus dan weten we meteen waar die het van doet. Ja,
1: ja nee.
2: Hij
1: zat wel wat te hoog. Hij was wel duur.
0: Ja, ja maar elke euro waard tot nu toe?
1: Ja,
0: dus die 45.000 euro well spent.
1: Ja, gedeeld op 4, dan ben je er wel hoor.
0: Nee, maar lekker Barry, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel,
0: wat een genot. Nou, ik heb iets, ik heb een nieuw speeltje. En ik laat het eerst even horen, voordat ik jullie laat zien in de studio hoe het klinkt. Nou ja, het is inderdaad een speeltje. Dus ik zal het hier even bijpakken en ik doe hem aan hier.
1: Oh shit.
0: Ja.
2: Zijn er
0: binnen. Ja, Barry, dit sluit aan bij jouw nieuws.
1: Ik kan het natuurlijk zien, dus ik heb al een idee.
0: Ik laat het hier zien. Het ziet eruit als een hele grote walkie-talkie met een antenne. Gewoon een zwart blok met een slinger eraan. En laat ik beginnen. Van de week moest ik de banden van mijn auto op meer lucht in gooien. Dus ik rijd naar zo'n pomp toe. Doet hij het niet? Oh, ik denk, pech. Dus ik ga naar een volgende pomp. Helemaal uit de route. Want ik wilde een gratis pomp. Ik dacht, ik ga niet 1 euro bij het tankstation te betalen. Ik ben niet gierig, maar
1: premium
0: dat gaat me echt... Het is lucht.
2: Ja, premium lucht staat er ook op.
0: Oh. Dus helemaal omgereden. Nou, kon ik de band bijvullen. Was ook nodig, want er zat bijna niks meer in. Dus ik had ze bijna kapot geleden. En ik dacht, dit wil ik nooit meer. Diezelfde dag heb ik op Amazon... Hè, daar kan je alles kopen.
1: Alles.
0: Ik dacht, een elektrische autobandenvuller gekocht. En dat is deze. Unit.
2: Heb je het ook geprobeerd al?
0: Nog niet. Dus misschien moeten we hem op jouw auto proberen. Dat we jouw bandjes even bijluchten.
1: Maar duurt dat niet fucking lang?
0: Ja, daar heb ik dus geen idee. Ik heb het nog niet geprobeerd. Lul, luister je wel.
1: Nee. Nee, ik weet het van mijn subboard. Ik heb een subboard pomp.
0: Sorry,
1: gekocht.
0: Zei je wat?
1: Ja, nee hoor. Maar Morena, jouw speeltje klinkt ook zo. Jouw item. Excuus. Wat heb jij meegenomen?
2: Ik heb mijn OV-kaart meegenomen. Want ik heb weer een fantastisch verhaal met onze vrienden van de NS.
0: Ja.
1: Ik heb tegenwoordig de NSB-kaart, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja, bijna wel, ja. Nou, ik was onderweg uit Maastricht terug naar Haarlem. En eigenlijk moest ik naar Zandvoort, maar terug naar Haarlem. En ik zit in de trein. En op een gegeven moment naderen wij Sertogenbosch. En ik hoor opeens... beste reizigers, dit is de laatste halte van deze trein.
0: What?
2: En ik denk, what the fuck? Deze trein die moet door en naar Amsterdam. En nog helemaal door naar Alkmaar. Helemaal naar het noorden, richting Den Helder. En ik stap uit daar. Echt allemaal verbouwereerde mensen. Want die trein ging weer terug naar Maastricht. Ik loop naar zo'n gastie toe van de NS. Ik zeg, joh, wat is er aan de hand? Vervolgens, bovenleidingstuk tussen Sertogenbosch en Utrecht. Gestrande trein tussen Utrecht en Amsterdam. Dus toen zeiden ze al, ja, ik weet niet waar je naartoe moet... maar het wordt wel lastig vanaf hier. Ik zei, ja, dat weet ik. Dus vervolgens zei die man, ja, je kan wel via Geldermalsen kan je er nog komen.
0: Ken ik alleen maar van de fileberichten.
2: Dat ligt ergens onder Utrecht. En dan kon je via Geldermalsen naar Leiden en dan kon ik vanaf daar weer naar Haarlem.
1: Niet in de spits, maar anders wel. Ja,
2: ja precies. Dus even side note, dit was 10 uur 's avonds, hè. En ik kijk via mijn app, ik denk, een beetje rijden. Kan ook niet, want persoon aangereden. Top! Dus ik kon niet meer vanuit Sertogenbosch... kon ik niet meer naar Amsterdam, naar Leiden, naar Haarlem of naar Zandvoort komen.
0: Je zou maar thuis naar het toilet moeten.
2: Ja, ik moest dus ook naar het toilet. Alle toiletten op Sertogenbosch die deden het niet. Dus ik kon niet naar de wc. Vrouwenprobleem. Ik kan ook niet tegen een boom aanpissen. Lekker makkelijk met allemaal mensen om me heen. Vervolgens heb ik een uur gewacht op Sertogenbosch. En ik heb er 2 uur over gedaan om vanaf daar naar huis te komen.
1: Morena, kijk nog eens naar mijn item.
2: Ja, auto. Ja, maar dan kan ik niet zuipen.
1: Nee, dat is waar.
2: Ik kan niet zuipen.
0: Maar je kan wel iemand anders laten rijden.
2: Ja, klopt. Maar die heb ik meestal.
0: Oké. Okay.
2: Maar die wilde ook zuipen. Ja. Maar goed. Wij hebben er dus 2,5 uur over gedaan. Langer dan dat wij zouden doen. En ik heb dus een taxirit gehad van Sertogenbosch naar Haarlem. En je wil niet weten hoeveel geld dat heeft gekost.
1: Ik wou zeggen, nou vertel maar.
2: Nou, laat ik alvast zeggen, vanaf Sertogenbosch naar Utrecht was 80 euro.
0: Oh,
2: de NS heeft alles vergoed, maar ik denk dat dit geintje meer dan 300 euro heeft gekost.
0: Hey, heel netjes wel.
2: 300, 350.
0: Ja,
2: wel goed. Dus
0: we krijgen ondertussen een appje binnen van Jay, die zegt, ja, kan je vertellen, deze auto zit ook heel lekker. Dus je krijgt het advies van 2 mannen nu om een auto te kopen.
2: Heb je met Jay in de auto
1: gezeten? Jay in de auto?
2: Nee, jouw auto.
1: Oh, zo. Ja, dat heeft hij ingezeten, ja.
2: Oh?
1: Ja.
2: Ik hoor het alweer.
0: Tijd voor muziek.

0: Jack hoorde Sugar Babes hier bij 023 Round Round. En voor ook nog Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. 023, de zaterdag, de zaterdagmiddag, het randje van. Het is 6:10. Tegenover mij Barry en Morena. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Of goedemiddag. Ja, ik kan natuurlijk ook de microfoon aandoen.
2: Zo. Goedenavond.
0: Ik ben ergens wel sociaal, maar ja, mezelf horen praten vind ik ook heel leuk.
2: Ik merk het.
0: Ja. Ja. Deze 023 weken die zijn een beetje aangepast tegenwoordig. Maar sommige dingen zijn hetzelfde en sommige dingen zijn wat anders. We gaan nu gewoon een rondje doen met wat er dit weekend te doen is. En hebben we allemaal wat meegenomen? Morena, heb jij wat meegenomen?
3: Voor een uitgaansstip. Jazeker.
0: Oh, en Barry, heb jij ook iets meegenomen?
2: Ja, natuurlijk. Je denkt dat ik met lege handen aan
0: kom. Nou ja, dat zou zomaar kunnen. Ik ken je langer dan vandaag. Maar ik ga toch lekker zelf beginnen. Want ik heb iets heel leuks voor morgen. En volgens mij ben ik van die trio de enige met kinderen.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja,
3: en ik zal ze ook echt niet snel hoeven, hoor.
0: Ja, ik weet niet. Misschien heb je ze wel, maar zeg je het niet.
2: Ik ben nog niet gebeld.
0: Oh, okay. Nee, helemaal goed.
3: Ik ben nog niet gebeld.
0: Morgen is er namelijk iets heel leuks. Namelijk de Superhero Kids Run. Dat is in, volgens mij, als ik het goed heb, in Schalkwijk. Weet ik eigenlijk niet helemaal 100% zeker. Wow. Maar daar kan je met je kinderen naartoe. En ze kunnen dan verkleed als hun favoriete superheld. Of Disney prinses of wat dan ook. Kunnen ze meedoen aan hardloopwedstrijden. En andere leuke activiteiten. Om ze helemaal moe te krijgen. Zodat je zelf nog wat aan de rest van je zondag hebt. Het is ook helemaal gratis. Het is elk jaar voor kinderen tot en met 12. En wat is het dus allemaal? Ja, hindernisbaan, hardlopen en je superkrachten inzetten om uiteindelijk dan ook misschien een echte superheld te ontmoeten. Oeh. En nou dacht ik even bij mezelf als leuk haakje. Barry Moreno, laat het kind even in je opkomen. Welke superheld zou jij in het echte leven tegen willen komen? Moreno, jij eerst.
3: Megamindy.
0: Leuk. Ook met Vlaams accent?
3: Ja, natuurlijk. Oh. Zonder Vlaams accent is zij niks. Ja. En anders. Ik kom even nu. Ik wilde Samson en Gert zeggen, maar dat is ook juist de Samson van Samson en Gert.
2: Ja. Is dat een superheld?
3: Ja, ik vind van wel.
2: Ja, die van mij is vrij eenvoudig. En dat is ook weer gewoon maar gelijk weer een haakje. Ik heb namelijk kaartjes gekocht. Mijn grote superheld is natuurlijk wel Adriaan en natuurlijk ook een beetje Bassie. Ja. Dus Bassie en Adriaan, dat zijn mijn grote superhelden.
0: Waarvoor heb jij dan kaartjes gekocht?
2: Ja, Ahoy in april. Grote Bassie en Adriaan Ahoy show. Ik ga samen met Bas, jongens.
0: Wacht, maar je gaat met Bas van dit programma, maar is Bassie daar ook bij? Want Bassie is natuurlijk de laatste tijd een beetje kwakkelend.
2: We weten nog niks. Kijk, ik ga ervan uit dat Adriaan, Aad van Toor, erbij is. Ja. Bassie misschien in een rolstoel wuivend. Ja. Verwacht daar niet veel van. Misschien zijn ze er tegen die tijd allebei niet meer. Des te bijzonder maakt het concert. Maar heel veel zin in. Dit zijn mijn iconen. Ja.
0: Bassie is hier bij 105 keer te gast geweest. Hè?
2: Ik weet het.
0: Een jaar of, ik denk inmiddels alweer 10 geleden bij wijze van spreken. En was een klein stukje opa lult de geschiedenis naar buiten. Maar Bassie kwam hier en tegelijkertijd was er ook een stripper geregeld. Dus Bassie was net klaar met zijn interview en buiten de studiodeur stond de stripper zich alvast klaar te maken voor de volgende act. Dus Bas komt naar buiten en zegt: allemaal magisch, wat is dit nou? Ja, echt letterlijk op zijn Bassies. Die schrok zich helemaal de apenpleuris. Maar hij vond het leuk en grappig. Hij kon er wel van genieten.
2: Hij is niet op tijd weggegaan.
0: Nee, hij bleef nog even hangen.
2: Ja, terecht.
0: Morena, wat heb jij als leuke uitgaanstip meegenomen?
3: Ja, want ik als echte nachtbraker die weet dit ook wel. En ik hou er ook wel van om lekker 's nachts onderweg te zijn. Want vanavond is het patronaat weer in teken van het nieuwe nachtseizoen. Dus het is echt dus diepe beats, rommelende baslijnen, elektronische sounds die de zaal overnemen. Dus echt gewoon de muziek leven 's nachts, om het zo maar te zeggen. Techno, beats.
0: Lekker stampen.
3: Ja,
0: begint. Is dit wat voor jou?
3: Dat weet ik nog niet. Maar dan moet ik echt naartoe gaan om. Kijk, ik hou van techno.
0: Als iemand nog even een gratis kaartje kan fixen, Morena zit hier.
2: Nee, Morrie mee. Misschien heb je nog geluk.
3: Ik ben en ziek en ik moet morgen gewoon weer werken.
2: Ah, joh, kwartje erin heb je niks meer in de gaten. Dat hoort daar toch dan wel, hè?
3: Ik sla
0: ik zie Morena
3: even
0: die houdt netjes de mond.
3: Ik weet niet. Ik ben vanochtend al 6 uur wakker, man.
2: Ga jij maar lekker op tijd naar je bed. Lijkt me
3: ga
2: best.
3: Ik ook zeker doen. Maar mocht je er zin in hebben, je kan nog kaartjes kopen bij Patronaat. Het begint om 11:00 vanavond en het duurt tot 4:00 s'nachts. Dus misschien heb je dat kwartje wel nodig als je het vol wil houden.
2: Nou, dan heb ik. Ik ga hier wel overheen, moet ik zeggen. En ik hou hier wel heel erg van. Want, jawel!
0: Ja.
2: Het is de eerste keer namelijk, want trek je leerdozen uit elkaar. Want Haarlem maakt zich op voor de gezelligste Bayern-traditie van het jaar. Het Haarlemse Oktoberfest over de Veerplaats omtrent in groot visparadijs. Voor lange tafels, een fantastische sfeer en natuurlijk overvloedige Pullenbier. verwachten avond vol Missingers, foute deutsche Hits, live optredens, hungerstillende Bayerns Klassikers. Of je nu komt voor de Bratwurst, de Pretzels of simpelweg de dansen. Ik ga je denken, Frans praten. Dit
0: zit er een tijdje verluisterend, hè? Dus,
2: nee, maar jongens, dit is fantastisch. Gewoon een echt Oktoberfest hier op Veerplas. En je kan ook kaartje krijgen op haarlemoktoberfest.nl. En kijk, Morena, heb je nou een lange dag gehad? Dit duurt maar zo'n 23 uur.
3: 23 uur. Dat is 11 uur.
2: 11 uur. Ja, en dan mag je daarna lekker naar bed. Eventjes nog een zwarmetje halen bij de beste tent om de hoek. En dan kan je zo je koffer in.
3: Ja, maar ik weet niet. Maar dan moet ik gewoon alsnog weer om 6 uur mijn nest uit. Hè? Ja, nou, ja, en als ik vanuit Veerplas helemaal naar Zandvoort moet fietsen.
2: Jules, sommige vrouwen kun je ook nooit gelukkig stemmen.
0: Dat is ook weer waar.
3: Nee, maar ik krijg echt niet gelukkig.
0: Oh god. Jongens, 023 is dit. Het is je zaterdagavond. Het is de 19e van september.

0: Ja, wil je nou nog kaartjes hebben? Dat kan. www.oktoberfesthaarlem.nl.
1: Nou, gaan we even naar het weerbericht. Morena, heb je het klaarstaan voor ons?
2: Jazeker.
1: Lekker.
2: Ja, vanavond en vannacht komen er af en toe nog wat buitjes over. En is het ook echt flink aan het waaien aan de kust. Dat is echt niet normaal. En ligt de temperatuur zo rond de 18 graden. Zondagochtend begint het bewolkt, maar vanaf de middag komt de zon meer tevoorschijn. Dus lekker naar buiten gaan. En de temperatuur ligt rond de 18 graden.
1: Mooie overgang, hè? Dat is voor mij ook een beetje nieuw allemaal. Het is gezellig.

When Did Your Heart Go Missing? Rooney 023. En hij is aangeschoven. The one, the only, the master, the legend. Maar voordat we met hem gaan praten, gaan we eerst even naar zijn muziekje luisteren.

0: beste jingle van allemaal.
1: Ja, is heerlijk. Noemen. Weet jij waar dit van is?
2: Ja, dit komt natuurlijk van DuckTales.
0: Ja! Heb je er ook iedereen al gewacht?
2: Zeker.
1: Oh, ja. Wat geweldig, jongen. Dit is net een nieuwe DuckTales ook weer. Hè? Het is weer een modern jasje gestoken.
3: Zou het er beter op worden, denk je?
1: Nee. Nou, dat, ja, geen idee. Maar ik ben wel Dagobert-fan.
3: Ja, wie niet?
1: Ja,
3: wie
1: dat is zeker waar. Noah, om maar te beginnen, de belangrijkste vraag. Wat gaat Max Verstappen dit weekend doen?
2: Nou, dit weekend gaat hij nog even niks doen.
1: Nee, okay. Nee, ik denk toch even testen of hij die kennis wel in huis heeft. Hè? Ja, dat is geen Formule 1 dit weekend. Noah, breek start van wal. Hoe heet dat? Ga van wal.
3: Hij begint.
1: Ja.
0: Ga lekker los. Okay,
1: wat heb je voor ons? Wat heb je meegenomen?
2: Nou,
3: Steek van wal. Sorry. Ja, ik kwam er toch nog op.
1: Steek van wal, dankjewel. Noah. Met z'n vier hier weet het allemaal niet. We weten geen idee wat we hier doen. Wat kom jij hier doen, Noah?
2: Nou, ik ga gewoon beginnen met een sportupdate. Laat ik maar meteen beginnen bij het belangrijkste. Namelijk de Nederlandse mannen spelen weer Davis Cup. En wat houdt Davis Cup in? Nou, dat is een tennispotje tussen in landenverband. En speciaal voor Barry heb ik hem uitgekozen vandaag. Want Ten en Griekspoor doet daar
1: even. Ja, daar is de Haarlemmer.
2: Precies. En hij heeft vandaag dubbel moeten spelen. Gisteren won hij al zijn enkelpartij. Net als zijn landgenoot. En als ze vandaag het dubbelspel zouden winnen, ja, dan zouden ze zich gewoon meteen hebben geplaatst om volgend jaar weer kwalificatie te doen. Om in

0: elite groep te komen. Wil je helemaal uitgebreid opzoeken, dan zoek je me op via internet.
1: Dat is ook heel belangrijk. Ja. Ja. Hey, maar wacht even, voordat je verder gaat. Hij heeft gisteren enkel gedaan en vandaag... Dus hij speelt op twee... Zo, dan ben je, heb je ook wel echt energie in je armen.
0: Mm-hmm.
1: Zo dan, oké. Okay. En nou, hoe ging het hem af vandaag?
0: Hij heeft gewonnen.
1: Kijk! Ja. Nou...
2: Hey. Ik weet weinig van sport, maar dit klinkt goed, toch?
0: Dit is, dit is zeker goed. Ja. Ja. Ja.
1: Is het een applaus waard?
0: Sorry?
1: Is het een applaus waard?
0: Ja, wel een beetje, jawel.
1: Namens heel Haarlem 105 gefeliciteerd.
0: Ja. Ja.
1: Oké. Okay.
0: En om maar meteen door te gaan, hebben we ook nog de Formule 1. Dit weekend,
1: toch wel?
0: Dit weekend wordt natuurlijk niet geraced, maar vorig weekend werd er natuurlijk wel geraced.
3: Mad Ring of Boring was het toch?
0: Ja, dat was ook zo. Ja, het was niet veel aan. Nee,
1: oh, nou, ik heb me toch best wel vermaakt vorige race.
0: Dan denk je dat je de enige bent. Oh, ja,
3: heel veel mensen moeten het zijn. Boring.
0: Nee, het was op zich een vermakelijke race, maar er gebeurde niet zoveel. Het was gewoon, zeg maar. Dus die safety car, dat was het hoogtepunt van de dag. En die is ook het meest in beeld geweest, omdat daarna vrij weinig gebeurde. Dus ja, als de safety car het belangrijkste moment van de race is, de virtual safety car moet ik zeggen, dan wordt het natuurlijk
1: ook weer waar. Maar voorin werd het was toch nog even het idee van, zou Max misschien toch nog iets kunnen uithalen, bij wijze van spreken. Ja. Maar echt inhaalacties, die waren er niet inderdaad. Nee. Maar auto's zaten wel dicht bij elkaar.
3: Ja, ze hadden beloofd inhaalacties, helemaal mee gepromoot, maar vervolgens gebeurde er gewoon niet.
1: Stratencircuits zijn over het algemeen gewoon niet leuk.
3: Nee. En enige... Ik vind Baku wel weer leuk.
1: Ja, ik wil net zeggen, er is één uitzondering en dat is Baku inderdaad. Maar Baku, dat is een straat waarbij je gewoon 5 minuten moet lopen voordat je een keer bent overgestoken.
3: Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar.
1: Ja. Ja. Toch in de dictatuur is het anders.
3: I am stupid.
1: Ja.
3: Dat is wel mooi.
1: Ga verder, Noah.
0: En daarover gesproken, daar gaan we natuurlijk heen, hè, naar Baku. Ik ben heel benieuwd wat er daar de kansen zijn. Als je Max Verstappen zelf mag geloven, dan zegt hij dat Red Bull niet erg motiverend is voor het rest van het seizoen. Of wel motiverend is, maar het komt er gewoon niet uit. En als het er niet uitkomt, dan gaat dat ook niet komen.
1: Okay.
0: Dus hij moet gewoon zijn best doen met roeien met de riemen die hij heeft. dus dat wordt een lastig verhaal om echt iets te winnen dit jaar.
1: Ja, ik ben benieuwd. Alsnog ga ik kijken gewoon, jongens, jullie.
2: Jazeker,
0: nee,
2: ja.
3: Nee,
2: ja.
3: Nee.
2: Ja.
3: Ben ik aan het werk.
2: Ik kan hem wel zeggen ja, maar niemand gelooft
0: het
2: meer.
0: Nee, dat geloven wij dan weer wel.
2: Ja, ja, dat is fijn.
1: Noah, wat heb je verder meegenomen?
0: Ik heb nog een man to watch. Want dat is even nieuw iets dat ik in deze sportupdate wil doen. En deze keer wil ik het hebben over de jonge Spanjaard en tennisser Rafael Godard. Niet Rafael Nadal.
1: Ja?
0: Die is inmiddels al gestopt.
2: Want die kende ik wel.
3: Ja, Rafael Nadal.
2: Dankjewel
3: niet.
2: Voor deze verduidelijk.
0: Okay. Ja. Nee, ik hoopte gewoon dat je het zou onthouden hebben, Rafael Nadal. Maar die ken je niet.
2: Het spijt me zeer. Nee.
3: Dat is een van de bekendste tennissers ter wereld.
2: Nee,
3: hè?
2: Dat is Bjorn Borg van die broeken.
1: God, ja. Nou, okay. Dan kunnen we ook Richard Kraaitje gaan noemen.
2: Nooit van gehoord.
0: Oh, okay. Jammer. Maar Rafael Godard, dat is de nieuwe Spaans toptalent. Ook goed op gravel. We dachten altijd dat Carlos Alcaraz de nieuwe Rafael Nadal werd. Maar dat is Carlos Alcaraz. Dus we moeten nu op zoek naar een nieuwe Rafael Nadal. En deze heet Rafael Godard.
1: Het misschien wel een beetje makkelijk.
0: Ja, dus noem hem gewoon Rafa. Dan weet iedereen over wie we het hebben.
3: Ja. Zoveel alsof we de nieuwe straat halen.
1: Nee, maar Noah is helemaal één met die mannen. Die zegt gewoon, Rafa, moet je even luisteren, jongen. Kom even, doe even een quoteje voor de show.
0: Ja, dat heeft hij dan alleen niet gedaan. Maar ik zou het nog een keer vragen aan hem. Maar die jongen, die moeten we in de gaten houden. Want hij komt eraan. Hij is al heel hard op weg aan het timmeren. Om de ballen ook weg gaan timmeren. Om zo ver en ver op het gravel te komen. Dat weet je wel wat gravel is?
2: Gravel, ja. Ik ken mensen met een kop als een bak met gravel. Maar nee, dat is, zeg maar, dat zijn die steentjes toch, waar ze op lopen. Toch, steentje met zijn drukke
0: korreltjes. Ik snap wat je bedoelt. Ja, je bent door voor de wasmachine.
2: Yes.
0: Ik heb alleen verder geen vragen meer, dus die wasmachine krijgt je niet. Maar dat is wel een man die we in de gaten moeten houden.
1: Ja.
0: Als we nog even een klein uitstapje maken naar Montreal, want daar is het WK wielrennen. Dat gaat vanaf morgen van start.
1: Ja.
0: Dan heb je de tijdrit. Dat is super interessant om te kijken als Remco Evenepoel is geweest. Want dan weet je met hoeveel seconden hij voorsprong heeft gewonnen.
1: Wacht even, hoeveel voorsprong in seconden?
0: Ja.
1: Je praat me even bij hoor, want wielrennen en baan en fietsen, ik ben er niet heel erg van.
0: Oké, nou, je hebt Remco Evenepoel, dat is de beste tijdrijder die op dit moment er is.
1: Ja.
0: En met name ook bergop. En dat gaat aan het einde een beetje bergop. En dan zijn mensen als Filippo Ganna, de beste vlakke tijdrijder, zijn dan gewoon daar niet goed genoeg om daar...
1: Oftewel, die laten daar tijd liggen.
0: Precies.
1: En Evenepoel
0: haalt daar eigenlijk tijd in.
1: En is dat dan voldoende om te winnen uiteindelijk ook? Of is zijn er zo weinig van dit soort ritten.
0: Nee, het is maar één rit. Het is het WK. En als je dat ene tijdrit hebt gewonnen, ben je het WK tijdrijden. Dan ben je wereldkampioen tijdrijden.
1: Kijk eens
0: eigenlijk
1: aan. Dus hij is eigenlijk een van de grootste kanshebbers.
0: Nou, hij is de enige kanshebber, denk ik.
1: Oh, ja. Nou kijk. Dan, ja. Nou, waarom doet de rest dan mee?
0: Omdat Remco ook een slechte dag kan hebben.
1: Oh, okay.
0: Dus daarom. En dan heb je volgende week zondag, dus niet komende zondag, maar die zondag daarop, heb je dan het WK wegrit. En daar gaat het allemaal om. Daar gaan de meeste mensen naar kijken.
1: Ja.
0: En Pogacar, de regerend wereldkampioen van 2-3 jaar, zeg maar, die doet niet mee. Die is gevallen in La Vuelta. Dus er zijn nieuwe kansen. En dat met name aan Isaac Del Toro en Paul Seixas, de 19-jarige Fransman en de 22-jarige Mexicaan, die het ook al in het normale Prijs of Montreal tegen elkaar opnamen. Die zijn eigenlijk wel de grootste favorieten voor het WK.
1: Oh, oké. Okay. En is dat dan ook met toeters als deze erbij? Of is dat alleen maar Tour de France?
0: Ja, dat is wel echt Tour de France, hoor.
1: Dat, is dat niet een toeter die overal mag?
0: Nee, zul je niet horen, nee.
1: Oh, jammer.
0: Nee, je zult wel heel veel gillende fans horen.
1: Ja, dat wel?
0: Dat wel.
1: Oh, kijk eens. Ah, ik wist helemaal niet dat dit zo'n wilde sport was.
0: Dit is, dit groeit en groeit met de jaren.
1: Ah, kijk eens aan. Nou, dan hebben we alles doorgenomen, denk ik, wat er op de agenda stond. Kijk, nou, en dan wil ik jou weer hartstikke bedanken voor vandaag. Volgende week ben je er weer.
0: Zeker.
1: Heb je, wat staat er dan op de agenda? Behalve dan Baku.
0: Ja. Ja, ik wou net zeggen, dat staat Baku-programma. En dan gaan we even natuurlijk vooruitblikken op dat WK, want dat is dan een dag before. We gaan even kijken of Remco inderdaad heeft gewonnen, met hoeveel seconden dat dan is.
1: Ja.
0: En er staat nog veel meer, maar dat horen jullie volgende week.
1: Nou, volgende week allemaal en meer bij 023 met niemand minder dan Noah met zijn sportupdate. Thanks! Wij gaan door hier met de zaterdagavond. Die komt steeds dichterbij, nog een kwartiertje. En eerst nog even Brother Wallace met Honing, maar dan op z'n Engels.

0: Lekker hoor, Enigma met Sadness hier op de radio. Dit is 105 waar je naar luistert met 023 op je zaterdag. En we gaan iets doen. Dit is een van de nieuwe onderdelen hier bij 023. Ik kijk er heel erg naar uit. Want naast mij zit natuurlijk the one, the only, the star, the presence, oftewel the light. Niet Barry, maar Morena.
1: Ah, ik voel me helemaal opgelift hier. Oh. Jammer.
0: Ja.
1: Jammer.
0: Ja, Morena, leg even uit. Want ik zie voor mij iets staan en dan denk ik bij mezelf van, joh, wat is dit eigenlijk?
2: Nou, we gaan het hebben over de zaterdagdilemma is het eigenlijk. Ja. Je kent het wel, dinsdagdilemma. Je krijgt iets voorgeschoteld waar je een moeilijke keuze uit moet maken. Van, ach, wat heb je liever?
0: Ja.
2: En Barry, die heeft deze voorbereid deze week.
1: Ja, okay. Jongens, we hebben een dilemma zaterdag. En dat is eigenlijk dus altijd gelinkt aan de twee nieuwsartikeltjes. En dat is allemaal Haarlems nieuws, dus dat is mooi toepasselijk. En ik ga er eerst eventjes oplezen alsof ik de nieuwslezer ben. Flinke kritiek op het geplande asielzoekerscentrum bij de Krukjesbrug in Heemstede.
0: Anders misschien een nieuwsberichtje erbij.
1: Ja, doe maar. Dat is leuk.
2: Dat past
1: er helemaal in.
0: Dan doen we dat gewoon lekker op die manier, joh. Dat is hartstikke leuk.
1: Voelt het net voor het echie, hè?
0: Ja, maar dat is het ook hier bij Haarlem 105. We vinden helemaal geen enkel probleem.
3: Haarlem 105.
1: Flinke kritiek op het geplande asielzoekerscentrum bij Krukjesbrug in Heemstede. Buurtbewoners voelen zich totaal genegeerd door de gemeente. Zo lieten ze weten in Haarlem. Ze zijn niet per se tegen de opvang, maar balen dat het plan voor 160 asielzoekers er doorheen wordt gedrukt zonder echte inspraak. De gemeente zegt de zorgen te horen en start nu de werkgroepen, zodat de buurt alsnog mee kan denken over praktische zaken als veiligheid en verkeer.
0: Oké,
1: artikel 1.
2: Mooie.
0: Ik hoor nog geen dilemma.
2: Nee, klopt.
1: Nee,
2: dat komt nog.
0: Oh, er komt er nog een bericht.
1: Artikel 2.
0: Oké, moment, dan pakken we hem er weer bij.
3: Haarlem 105.
1: De Voedselbank in Haarlem organiseert op vrijdag 2 oktober een speciale feestmiddag om al haar donateurs te bedanken. Omdat de stichting bewust geen subsidie aanvraagt, zijn ze volledig afhankelijk van de financiële steun om te blijven draaien. Daarnaast doet de organisatie meteen een oproep. De Voedselbank zoekt nog vrijwilligers die op zaterdagen een paar uurtjes willen helpen bij de inzamelingactie in de supermarkt.
0: Oké.
1: Ja, en dan is het de dilemma aan de hand van deze twee artikelen. 160 asielzoekers mogen naast je deur een jaar lang wonen. Of je moet het een jaar lang doen met een vrij te laten bedrag van... Ik ga hem even opnieuw doen, anders wordt het ingewikkeld. Sorry.
0: Wat is het dilemma, Barry?
1: 160 asielzoekers wonen vanaf morgen naast je deur voor een jaar lang. Of vanaf morgen heb je een jaar lang een vrij te laten bedrag... die jou aangewezen doet maken op de voedselbank. Dus of je hebt 160 asielzoekers naast je wonen...
0: Of je moet het gewoon doen met de voedselbank.
1: Of je moet het een jaar met de voedselbank doen.
0: Kijk, het kon ook zoveel makkelijker, jongen.
1: Ja, ik vond vrij te laten bedrag een heel mooi woord om erin te verwerken.
0: Ja, dat snap ik, inderdaad.
1: Als jobcoach is dat natuurlijk een dingetje.
0: Even dus, laten weten dat je boven het volk staat.
1: Exact.
0: Ja. Even kijken. Moeten we meteen al antwoorden?
1: Nee, ik wil het wel even weten. De luisteraar mag het laten weten. Doe even een berichtje.
2: Wij zeggen straks pas ons...
0: Wij gaan
2: nadenken over ons antwoord.
1: Oké.
2: Dan mag de luisteraar daar ook nog even over nadenken. Hebben we zometeen nieuws, nog even muziek. En dan pas gaan wij zeggen wat wij ervan vinden en wat de luisteraar ervan heeft.
1: Ga ik hem nog één keer noemen. 160 asielzoekers morgen een jaar lang naast je deur wonen. Of je moet een jaar lang gebruik maken van de voedselbank, omdat je gewoon geen cent meer te makken hebt. Stuur jouw antwoord in, misschien met een kleine motivatie, naar 06-105-105-38. En laat daar je antwoord weten. Gewoon via WhatsApp. Zo makkelijk kan het zijn.
3: Dit is 105. Het is 6 uur.
0: Nou, het is nog geen 6 uur, dus we gaan nog heel eventjes wachten. We gaan gewoon nog Alanis Morissette draaien, die er graag nog eventjes tussendoor wilde, want het is allemaal behoorlijk ironisch hoe het hier gaat. Anyways, zometeen is het echt 6 uur.

0: 105. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer...

Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur, 023, Haarlem 105.

0: Gezellig op die zaterdagavond. New Horen was dat met Taste So Good. Ja, Morena.
1: Ja, Julien.
0: Taste So Good, hè? Het weekend heb ik het dan over. Wat leuk dat jij tegenover me zit. En Morena, dankjewel dat je dat ook over mij zegt. Want ik vind het ook inderdaad heel leuk dat wij aan de andere kant weer tegenover elkaar
1: dankjewel
0: zitten.
1: Dankjewel dat ik de kans krijg om
0: Maar doet er niet zoveel toe. Hou gewoon lekker je mond dicht. Barry, gezellig dat jij er bent ook.
2: Ja, en ik vind het ook heel gezellig dat Morena er is.
0: Kijk eens aan.
1: Ik vind het heel gezellig dat jij er bent, Barry.
2: Nou, wat fijn.
0: Zij is toch de shine in huis?
2: Zeker weten.
1: Ik ben de shine in huis.
2: Niet alleen de klok, maar ook de shine.
3: Oh.
2: Hey, en we zitten nu officieel in de zaterdagavond, hè?
0: Ja, het is eindelijk begonnen. Hoe donker is het inmiddels al buiten? Wij hebben hier prachtige, ja, echt het beste uitzicht van heel Haarlem, denk ik. Want we kijken gewoon tegen een betonnen bakstenen muur aan. Beton en baksteen door elkaar. Dus echt, er komt nul licht doorheen.
1: Het is matig buiten, heel erg bewolkt.
0: Ja, dit zei de makelaar niet toen we het kochten. Maar het is matig buiten, heel erg bewolkt. Oké, okay. Ja. Regent het ook?
1: Nee.
0: Jij stond net eventjes je eigen wolk te creëren.
1: Ja, klopt.
0: Ja, maar zit het eraan te komen regen of ook niet?
1: Er komt er wel aan.
0: Oké. Okay.
1: Het is wel onderweg.
0: Ja, je hebt een half uur geleden het weerbericht voorgelezen, maar
1: ja,
0: je hebt niet echt geluisterd.
1: Ja, ja, nee, je hebt niet echt goed opgelet.
0: Ik heb het een beetje gemist. Sorry, ja, Morena. Hey,
2: over een half uurtje krijgen we het weer gewoon weer. Dus dat is het mooie ervan.
0: Dat is ook weer waar. Ja, Morena herhaalt alles.
1: Ik herhaal altijd alles.
0: Hoppa. Hey, wat gaan we doen?
2: Ja, net voor het hele uur hadden we natuurlijk nog het dilemma.
0: Ja.
2: Hè, het dilemma van zaterdag. En zometeen gaan we kijken wat de mensen hebben ingestuurd. En ik moet zeggen, er zijn al een heel wat aantal berichtjes binnengekomen. Maar dat zometeen. En we hebben nog echt wel iets heel vets dit uur.
0: Oh.
2: Want heb jij naar B&B Vol Liefde gekeken dit seizoen?
0: Ik heb me ik ben erin opgegaan dit seizoen. Ja. Ik vond het fantastisch. Eindelijk, vorig seizoen vond ik tegenvallen.
2: Wow. Ja, en hebben we niet over Winter voor Liefde? Heb je
0: nee,
2: over
0: B&B Vol Liefde. Ja, ja, okay. En dus ik begon dit seizoen een beetje met gemengde gevoelens van, ja, wil ik wel kijken. En eigenlijk meteen vanaf aflevering 1 hoekt als de beste kook die er bestaat.
2: Aan wie, ja, aan wie heb je nou echt de meeste hekel? Waar gaan jouw nekharen, als je die had gehad, dan echt de stijl van
0: nou ja,
2: van?
0: Wie vond ik niet leuk om te bekijken? Dat eerder. Thomas vond ik een beetje saai.
2: Ja, ja.
0: En volgens mij heet zij Iris in Frankrijk. Met dat 15 sterren resort of zoiets. Waar hele groepen naartoe konden gaan.
2: Ja, ja, met
0: die
2: tipi
0: hut. Die vond ik niet bepaald spannend. Wel een hele aardige vrouw. Net als Thomas. Denk ik ook. Denk, kan je misschien wel goed een biertje mee drinken. Maar ja, er
2: Paul,
0: gebeurt niet zoveel.
2: Die Paul. Die met de forse man.
0: Oh ja, natuurlijk. Met die twee dochters.
2: Doodzaai.
0: Ja, dat ik ook dacht van. Ja, Paul. Een beetje actie erin. Ja. Joh, doe eens wat.
2: Gewoon je lul uit je broek laten kijken. Doe
0: even swaffelen. Kijken of er wat begint te leven. Ja, maar dat gebeurde allemaal niet.
2: Maar dan buigen we hem ook even andersom.
0: Ja.
2: Kijk, Morena Skipper heeft het niet gekeken. Die is een beetje anti-zelf.
0: Wie waren de smaakmakers?
2: Wie waren de smaakmakers?
0: Nou ja, daar kunnen we niet omheen natuurlijk. Dat waren er twee dit seizoen. En dat is en Fred en Timothy.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, twee Timothy fantastisch gekozen types met elk eigenlijk een totaal ander karakteristiek.
2: Ja, Fred haat je en Timothy hou je van.
0: Dat is wel een beetje waar, ja. En ik denk dat heel Nederland op diezelfde lijn zit.
2: Ja. Ik denk, er zijn weinig meningen die daarin anders zijn. En ik moet je ook zeggen, als je dan gaat kijken naar de reunie, je hebt behalve Timothy heb je alles gezien.
0: Ja, dit is dan weer vreselijk. Ja. Ik was gisteren begonnen en toen begonnen de kinderen te huilen. Dus ik heb, denk ik, de laatste 10 minuten à kwartier nog niet gezien.
2: Ja, we gaan zo meteen wel spoilen, dus, dus dat is heel vervelend voor je.
0: Wat gaat er gebeuren dan?
2: Nou ja, wij hebben zo meteen Devon in de uitzending. Devon
0: van Timothy?
2: Jazeker.
0: Komt hij hier naartoe?
2: Ja. Ja, sterker nog, ik heb hem al gezien. Hij is er al.
0: Hij zit in de Haarlem 105 Green Room. Kijk, zoveel geld gaat erom, hè, in lokale media. Dus gezelligheid alom. We gaan zo meteen Devon ontmoeten hier op de radio.
2: Zeker. En Morena, we gaan nog wel meer doen deze uur, hè?
1: Gaan we dat?
2: Ja, toch?
0: Ze zijn zo goed ingespeeld op elkaar, jongens.
2: Ja.
1: Gaan we nog meer leuke dingen doen? Dat zal best.
2: Jij pakt wel een draaiboek erbij. Nou, voor de luisteraar die ons inschakelt. Dit is de tweede dag dat we inderdaad het nieuwe format hebben van het programma 023. Dus vergeef ons op enkele beginnersfoutjes. En Morena op fouten.
1: Op alle fouten. We hebben straks ook nog de Haarlemse recensie. Dus dan gaan we naar een plek toe waar recensies over geschreven zijn. En dan moet je de plek raden.
0: Leuk. En is het een beetje te doen of is het
1: de
0: vriend van Piet op de hoek of zo?
1: Nee, ik denk dat hij wel te doen is.
0: Ik zit dan wel veel patat te vreten, maar ik ken ze echt niet allemaal.
1: Nou, nee, hij is wel te doen.
0: Oké, nou, dat en meer dus de komende 2 uur nog hier bij 023. Maar ook muziek, namelijk zometeen Jeroen van der Boom. Hartstikke leuk. En eerst nog eventjes, favorietje van mij.
1: Maar gingen we niet nu het dilemma?
0: Oh, gaan we dat meteen erachteraan doen?
1: Dat was toch...
0: We zijn al zo lang aan het lullen. Ja, ik denk, de mensen willen ook wel een plaatje horen,
1: dat
0: toch?
1: Dat was het idee, dat we dit dilemma gingen doen, muziek en dan...
0: Joss Stone is aan het zingen, Morena. Joss Stone is aan het zingen.
1: Jullie volgen ook goed
0: deze koningin vindt dit niet fijn.
1: Maakt mij niks uit.
0: Oké. Okay. Nou, dan zetten we hem uit. Gaan we lekker een dilemma doen? Ook goed.
1: Daar waren we aan begonnen. Jullie haakten vervolgens af door over B&B te praten. Daarna start jij opeens muziek.
2: Gooi je lieve dame aan, pak hem daarna op. Laten we lekker flexibel zijn vandaag.
1: Ook goed.
0: Oké, welke wil je horen van Joss Stone? Ja, want dit hebben we al gehoord natuurlijk. Ja, dus laten we lekker een andere rij pakken.
2: Die tweede van het derde album.
0: Die tweede van het derde album. Zal dat gewoon deze zijn? Ik heb eigenlijk ook geen idee. Laten we lekker luisteren. Michael Jackson. Oh nee.

0: Just Stone met Don't You Wanna Ride. 023 op deze zaterdag. En ja, daar is het dan nu wel echt een beetje tijd voor. Dat dilemma, niet op de dinsdag, maar op de zaterdag. Barry, jij was daarover begonnen. Je had twee nieuwsberichten voorgelezen en daar een dilemma aan vastgeplakt. Kan je ons nog eventjes herinneren, wat is nou dat dilemma?
1: Ja, het dilemma ging als volgt. 160 asielzoekers wonen morgen naast je deur voor een jaar lang. Of je hebt een jaar lang zo weinig knaken dat je het moet doen van de voedselbank.
0: Nou, je kon natuurlijk eventjes een berichtje insturen via Haarlem 105 via de app. Dat is via 0600 505 38. En dan kon je even laten weten wat jij zou denken. Nou, wij hebben er ook eventjes over na kunnen denken. Maar ja, eerst even aan de luisteraar. Wat is er zoal binnengekomen? Ik zie hier bijvoorbeeld Jay die appt van, nou, geef mij maar die 160 asielzoekers. Want dan kan ik tenminste nog een lekker illegaal feestje bouwen. En ja, pakken ze dan mij of pakken ze dan hen?
1: Oh, als een soort van bliksem mag leiden.
0: Ja.
1: Wat een puilak.
0: Ja, dit is goed bedacht. Ik weet niet of het onze Jay is, want die heeft natuurlijk ook op de zaterdagavond straks zijn eigen disco halfuur. Ja. Waarin die lekker platen aan elkaar aan het rammen is. Maar ja, zo dacht hij erover.
1: Hey, en hoe denk jij er dan over, Joe?
0: Nou, persoonlijk zou ik zeggen, doe mij de voedselbank. Want ik vind koken dus heel erg leuk. En dat denk ik ook wel van.
1: Jij ziet het als een HelloFresh box.
0: Nou, ik zie het als een uitdaging. Gewoon, wat krijg je en maak daar maar wat mee. En zorg ervoor dat je daarmee ook gewoon het hele gezin kan voeden.
1: Ja.
0: Dus en dat bedoel ik niet in negatief dat ik denk van, joh, vind ik leuk om met minder te doen. Want kijk mij een stoer doen of zo. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om even te ervaren van hoe het is voor mensen die misschien wat minder hebben. Zodat je misschien wat logischer omgaat met je koelkast. En niet meteen denkt van, weet je, ik heb geen zin in ham. Dus ik flikker het maar in de vuilnisbak. Want we gaan wel het nieuws halen.
1: Even terug naar die basis. Nou, ja. Ik moet je zeggen, volgende week ga ik 2 weken naar Schotland. De IJsland in maart. En ik heb natuurlijk net mijn nieuwe auto gekocht.
0: Doe mij even luxe. Laat me even weten dat het je kan laten hangen. Ja.
1: Nee, maar om aan te geven dat ik nu eigenlijk voor het eerst sinds lange tijd echt weer even aan het kijken ben. Shit, ga ik het einde van de maand wel redden? Nee, dat meen ik serieus.
0: Ja.
1: Tuurlijk is er wel een potje voor regenachtige dagen. Maar echt. En ik moet zeggen, nu, als ik dat dan volgende maand ook doe, dan zou je toch zoveel meer kunnen sparen en zoveel meer leuke dingen doen. Dus ik denk dat inderdaad even zo'n geen cent te makken verhaal. Dit is Gordon en Joling die.
0: Zeker weten. Of Steenrijkstraatarm bij SBS.
1: Of de Vroogertjes.
0: Ja.
1: Maar more. Morena,
2: ja.
1: Wat zou jij kiezen?
0: Even misschien een kleine side note. Morena woont in Zandvoort. Morena, 160
1: dus die heeft het
0: asielzoekers? Of,
2: toen ik deze stelling hoorde, toen was eigenlijk mijn allereerste gedachte, toen wij daar maar de voedsel waren.
1: Ja, en waarom?
2: Ja, ten eerste als ik 160 man naast mij zou moeten krijgen, dan zou er echt een kapot groot complex naast mijn huis moeten komen.
1: Ja, zeker.
2: Waar ik helemaal geen zin in heb. Wat ook dan weer gebouwd moet worden. Want het past echt niet in mijn buren.
0: Het is aan die inkijken dat je het niet meer lekker in je tuin kan zitten. Het is de inkijk.
1: Of gaat het je om die heipalen dat eerste half jaar?
2: Nou, ik moet je wel zeggen, ze zijn al 5 jaar bezig met het verbouwen van die watertoren. En ik vind het nu wel mooi geweest. Ze mogen nu wel opschieten, weet je wel.
0: Zoveel Duitsers en het is er nog steeds niet plat gegooid.
2: Nee, bizar, hè?
1: Maar jij gaat er voor de voedselbank.
2: Ja, dat is mijn antwoord.
1: Helder.
0: Oké.
2: 2-1. Wat zeg jij?
0: Ja, daar is Barry.
1: Ik wilde hem eigenlijk koppelen. Maar ik zat te denken, wat nou als we het gewoon allebei doen? Maar dat dan wel de 160
0: asielzoekers. Volgens mij snap je zijn eigen spel niet.
1: Nee. Maar weet je, het is mijn eigen spel. Dus ik mag de regels buigen.
0: Oké.
1: Als die 160 nou die vrijwilligen worden die gezocht worden door de voedselbank.
0: Ja.
1: Nou, dan ben ik klaar. Hoppatee.
2: Zo los je een probleem op. Ik hoor het al.
0: Kijk eens aan. Deze man moet het land gaan leiden. En we hebben morgen gewoon 100.000 nieuwe woningen. En alles draait en we gaan. Barry, dankjewel. Zometeen gaan wij dus. Krijgen we hier special guest in de uitzending. Barry, kan je het nog één keer even vertellen voor de mensen die het hebben gemist? Want B&B vol liefde gaat hier gebeuren.
1: Ja, ik denk wel de smaakmaker. De meest door liefde gedragen kandidaat van dit seizoen. Devon Donovan is hier in de studio. En zometeen hier bij jou op Haarlem 105.

0: Jeroen van der Boom met Je Wenzo. Het is 023 tijd hier op de zaterdagavond en hij is aangeschoven. Jongens, mag een hartelijk applaus voor Devin!
1: Hallo!
0: Devin Donovan!
1: Welkom. Ja.
0: Star van B&B Vol Liefde.
1: Nou, ja, nou ja. Onder andere. Mij werd verteld, het is één ster. En dat is Timothy. Dus
0: nee, jij hebt hem aangeraakt.
1: Ik was er dichtbij, jij.
0: Ja, je hebt zijn DNA meegenomen hier naar de studio.
1: Is het zo?
0: En je vertelde net iets. Je kwam binnenlopen en je zei meteen van... joh, waarom hebben jullie Timothy niet uitgenodigd? Want die komt natuurlijk ook uit de regio. Dat
1: ja,
0: wist hij allemaal niet.
1: Ja, die komt uit Zandvoort.
2: Nee, geen idee.
0: Opmerkelijk, maar hij is hier lang niet meer geweest volgens mij. Ik heb hem niet zien lopen door de straten.
1: Nou, familie van hem woont ook nog steeds hier.
0: Oké.
1: Okay, ja, nou, superleuk.
0: Moeten we toch nog eens gaan zoeken?
1: Nou, echt, we hebben leuke mensen. Maar goed. Heel leuke familie en vrienden heb ik allemaal nog eens ontmoet daar.
0: Genoeg over Mr.
1: Ja, Back to Me.
0: Hoppa, het gaat over jou inderdaad.
2: Nee, even wachten. Ja, want... holy shit. Nou, wij kennen elkaar van 4B&B, hè, via andere wegen. En ik zie in één keer, ik zie in een van die voorstukjes, zie ik het hoofd van Def. Ik denk, nee, die doet gewoon mee.
1: Wat is dit? Ja.
2: Ja, echt fantastisch. En jij zei, je moet even wachten. Dus ik denk, ergens bij aflevering 17 kwam je erin?
1: 23.
0: Oh, 23 pas. Oh. Kan je nagaan. En dat elke aflevering een uur, hè? Je hebt 23 uur gewoon een hele dag moeten wachten.
1: Het is
0: dus
1: de hele
0: zag.
1: Zomer. En ik had dus zelf niet door dat eigenlijk... ik ben niet zo'n heel erg kijker van het programma. Dus ik wist dus niet dat in aflevering 1 dan... dus al die mensen dus al werden geïntroduceerd. Dus ik dacht, oh, chillings, weet je wel. Ik kan nog helemaal lekker mijn ding doen en zo. En eigenlijk... hoorde ik al vrij snel, of tenminste om 12 uur 's nachts komt dan zo die eerste aflevering online. En toen kreeg ik al meteen de eerste appjes binnen. En werd ik wakker en toen kreeg ik allemaal DM'tjes al van... oh, wat leuk, ik zie jou eens even 10 seconden voorbij komen.
0: Ja, ja.
1: En toen dacht ik, oh, het is gedaan met de rust.
0: Hoppa, ja. We kunnen niet meer over straat.
2: Ja, wat gebeurde er? Oprecht, wat gebeurde er? Nou, in laat zeggen, de eerste 2 afleveringen, was het gekke huis?
1: Ja, zeker. Ja, echt waar. En vooral mijn derde aflevering, zeg maar. En dat er iets meer diepgang in kwam. En want in het begin was het natuurlijk van... oh, het zangertje wil ook even een paar minuutjes aandacht.
0: Maar is dat wat je naar je hoofd krijgt?
1: Dat was het begin, ja.
2: Heel veel mensen zeggen dat ook, hè. Ook in die podcast. Ja. Helaas ben ik dan ook wel van de nichten zijn... die dat ook allemaal gaat luisteren.
1: Ja, maar dat is helemaal veranderd nu.
0: Bij sommige gasten denk ik dat natuurlijk ook wel. Je had op een gegeven moment bij Thomas... sorry dat ik even een klein haakje maak. Ja, iemand die volgens mij adult content maakt.
2: De OnlyFans.
0: Ik ben haar naam even kwijt, maar dan denk
1: Anna,
0: ik bij mezelf...
1: Anna is zo'n leuke meid. Ja, echt prachtig is ze
0: ook. Vond ik ook, maar ik dacht wel van... volgens mij passen jullie niet per se bij elkaar... en komt het niet verkeerd uit dat je ook op tv bent?
1: Weet je, ik denk dat je dus... net het wel, dat je dus... je stapt op televisie omdat je dus durft op de televisie te komen. Zeg maar, dat is al een stap, hè. Want er zijn heel veel mensen... ik zou nooit op televisie durven, dan moet je het niet doen. Want je weet wel dat je natuurlijk op televisie komt. Dus dat is wel in je achterhoofd. Maar je stapt ook in het avontuur. En dat je hoopt natuurlijk wel die liefde te vinden. En dat, ik moet echt zeggen... want dat is waar die programmamakers wel echt voor gaan. Je wordt er echt wel voor gescreend... dat je ook wel echt open staat voor de liefde, zeg maar, daarin.
0: Ja.
1: Want je hebt daar wel echt genoeg gesprekken voor. Dus ik vind echt iedereen die meedoet met het programma... die heeft de intentie om liefde te vinden... en die gaat zich kwetsbaar opstellen. En dat is dus wel, vind ik, alleen maar heel knap dat je dat durft. En soms kom je er goed uit. En soms kom je er niet goed uit.
2: Nou, en dan misschien wel de meest gestelde vraag. Jij ging naar Timothy toe, of jij zag hem op televisie... of iemand had jou wat doorgestuurd. En ik heb natuurlijk al een paar keer van je antwoorden gelezen... maar ik ben toch nog wel even benieuwd... wat is nou echt de reden geweest dat je dacht, dit ga ik doen? Is dat geweest omdat je dacht, nou fuck it, we zien het wel? Of dacht je echt, nou dit kon wat worden?
1: Ja, ik dacht echt, oh die wil ik leren kennen inderdaad, ja. Ik dacht ook vooral Ibiza. Ik was er nooit geweest. Hè? Ik ben er nooit op Ibiza geweest. Dus ik dacht, oh wat leuk. En als ik dan in een ander land zou willen wonen... zou ik wel op een Spaans land of een Spaans eiland willen wonen. En ik vind Timothy met zijn ogen... dat heb ik eigenlijk altijd wel gezegd ook. Ik val sowieso op ogen. Ja. Dus als ik iets zie in iemands ogen... dan denk ik, oh ik wil je leren kennen. En ik moet ook zeggen dat het goed heeft uitgepakt. Want ja, weet je, er is sowieso een klik.
2: Ja.
1: De klik.
2: Nee. Ja, alleen er kwam op een moment, denk ik, bij jou het besef. Oké, wanneer viel dan het kwartje? Dat jij dacht van, nou, ik ga hier niet meer tussen kunnen komen.
1: Vrij snel wel, eigenlijk. Weet je wel.
0: Op en dag 1 meteen?
1: Nee, dat niet. Dat moet ik niet zeggen. Want het is ook heel intens wat je allemaal gaat doen. Hè. Je hebt continu natuurlijk een camera op je hoofd. Dat is even wennen.
2: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Maar ik denk wel dat er vrij snel dat je dacht van... oh, weet je, want we konden het gewoon heel goed vinden met elkaar. En toen dacht ik, oh, weet je... eigenlijk ga je dan heel geleidelijk naar zo die friendzone in. En eigenlijk vond ik dat eigenlijk meteen ook wel heel prima. En als het niet een programma was over de liefde... had ik daar nog een week kunnen zitten.
0: Ja.
1: Want ik vond dat heel leuk. Ik vond die camera's heel leuk. Ik vond het allemaal heel interessant natuurlijk. We hadden het zo gezellig ook. En allemaal echt de crew is ook gewoon geweldig waarmee we waren. Dus het was één groot feest om daar te zijn, een genotje. Dus ja, dan denk ik, ja, ik had hier nog wel weken kunnen blijven.
0: Ja, je zegt natuurlijk genotje, maar er is ook een heleboel juice en rolls die rondgaan zoal. Ja, na de uitzending een hele hoop besproken en geschreven.
1: Is dat?
0: Nou ja. Er is iets voorgevallen op een gegeven moment, want jij was daar, Michael was daar.
2: Daar ben ik zo benieuwd.
0: Timothy was daar. Michael. En toen kwam er nog iemand. Michael, sorry. En toen kwam er nog iemand.
2: Ja. Die vriend van de ex van de man van de vriend van de ex. Die jongen die aankwam.
0: Ja. Oh mijn god.
2: Wat gebeurde daar?
1: Wij snapten dat natuurlijk totaal niet. En ik,
2: maar je bent bijgepraat uiteindelijk.
1: Tuurlijk.
0: En je voelt iets, toch?
1: Ja, je voelt die spanning. Oh. En dat is heel ongemakkelijk. Maar op zich, ik zat natuurlijk hartstikke goed. Want er is drama. Ja. Je zit aan de goede kant.
0: Ja.
1: Timothy en ik waren alleen maar grapjes aan het maken erover.
2: Je was heel lief allebei, vond ik.
1: Ja, jawel. Maar ik bedoel, ik ben ook iemand die natuurlijk het ongemak wil weghalen.
0: Ja.
1: Dus dan zeg ik, wat is dit, ex on the beach, tablet of terror? Welke ex is next? Wie komt er van mij voor die trap? Weet je, dat soort dingen allemaal.
2: Je hebt ze niet ingelaten.
1: Nee, ja, weet je.
2: Zonde.
1: Die verhaallijn, de grapjes, die waren natuurlijk wel ook vooral voor Timothy, zeg maar.
2: Ja,
1: die
2: was
1: natuurlijk
2: ook heel grapje.
1: Maar toen dacht, wij wisten natuurlijk helemaal niet wat er speelde. En dat is gewoon voor hun natuurlijk gewoon best wel heftig geweest. En intens. En ik denk ook dat uiteindelijk, als ik het op mezelf moet betrekken, ik het ook niet heel leuk had gevonden als de ex van mijn ex daar opeens had gestaan, zeg maar.
0: Nee, dat is ook wel weer te begrijpen, ja.
1: Omdat je dus allemaal onder die spanning staat. Die jongen is ook net binnen. Joost was ook net binnen natuurlijk. Moest ook even wennen. Die heeft niet eens kunnen wennen aan de camera, aan de crew, aan ons allemaal.
0: Die ging dezelfde dag nog weg, toch?
2: Ik vond hem ook wel enorm ongemakkelijk. Ook buiten dit stukje om, hoor. Gewoon in zijn houding, in zijn ik werd helemaal kriegelig van. Ik heb ook een keer een date gehad met
1: die jongen. Ik vond het ook wel lief, hoor. Het was ook best wel een aardige jongen.
2: Dat zal niet onaardig zijn, hè?
1: Nee.
2: Dat geloof ik.
1: Ja, dus ik zei ook, doe even rustig. Tranquilo. Weet je, is ook wel een liedje van Jan Smit. Ik ben niet dol. Het is mij niet dol. Dus ik zei ook, doe maar rustig, weet je wel. Laat het even allemaal gebeuren. De spanning was hoog.
0: Oké. Okay. Zeg Devin, we hebben een heleboel om met je bij te spreken. Heb je nog heel eventjes om te blijven?
1: Tuurlijk heb ik.
0: Kijk, want dan gaan we eerst even een plaatje van je draaien, denk ik. En dan gaan we zo even verder babbelen. Want anders blijven we hier gewoon één groot praatgesprek van maken. Jij hebt zelf ook muziek meegenomen.
1: Ja, ik dacht, nu ik hier ben, kom ik mezelf natuurlijk lekker pluggen.
2: Gelijk.
1: Precies.
0: Haat en liefde, dat is het nummer wat je als eerst wil laten horen. Mm-hmm. Kan je kort vertellen, wat gaan we hierin horen? Is dit voor Timothy of is dit voor iemand anders?
1: Dit is de verwerking van mijn vorige relatie. Tien jaar was het. Ik was zelfs verloofd. En nu ben ik er overheen door het liedje.
0: Nou, we gaan luisteren. Timothy is er niet, maar Devin is er wel. En hij gaat alles vertellen over zijn avontuur met Timothy in B&B Vol Liefde. Maar eerst zijn nummer Haat en Liefde.

0: Devin met Haat en Liefde. Hij is hier in de studio bij 023. Applaus! Devin Donovan, natuurlijk kandidaat bij Timothy bij het programma bij de klapper van deze zomer, B&B Vol Liefde. Devin, ik weet eigenlijk niet, is het programma genomineerd voor de Gouden Televisiering? Weet jij dat?
1: Dat weet ik eigenlijk ook niet.
0: Hey, zou je naar zo'n gala willen gaan als kandidaat?
1: Liefde naar Carré. Ja? Ja, natuurlijk.
0: Oh, en hoe ga je dan gekleed?
1: Ik hou wel van een feestje hoor.
0: Ja, hoe ga je dan gekleed?
1: Ja, een beetje een mooie smoking of
0: ja,
1: zo.
0: Helemaal, ja, helemaal. Ben je van de glitter en de glamour?
1: Lekker helemaal. Ik ben helemaal glitter en glamour. Dat zie je toch?
0: Oeh, nee. Lekker joh. Zeg, we hebben het natuurlijk over jouw avonturen. Wat je hebt meegemaakt. Ik wil zeggen deze zomer. Maar deze zomer is het uitgezonden. En ik denk in het voorjaar opgenomen of...
1: Ja, ik denk, april, mei.
0: April, mei. Oh, dat zat het er nog alsnog best dicht op dus.
1: Ja, gelukkig wel, want ik ben zo goed in mijn mond houden. Dat kan ik helemaal niet.
2: Ja, want we hadden het er net even over. Hè? Krijg je daar nog gezeur mee op het moment dat jij je mond voorbij praat?
1: Ja, dat is niet heel leuk inderdaad.
2: Zijn er mensen dit seizoen waarvan je weet dat ze... Want ik weet...
1: Nou, ik zag wel sommige juice en dan dacht ik, nou jongens, waarom doe je dit nou? Dit is zo niet leuk.
2: Dat is sowieso naar voren gekomen, bedoel je? Dat is sowieso versproken.
1: Ja.
2: Ja. Hey, we gaan even de juice in, hè? Want als je het toch over juice hebt. Want,
1: ik had niet over juice,
2: ja. Hey, maar zo spin ik het bruggetje. Want Jules en ik hadden het voor de uitzending even over. Over B&B en wat we er allemaal van vonden. En wij hebben eigenlijk een soort van gedeelde mening. Een collectieve mening over Michael. En wij zijn toch benieuwd hoe het bij jou is overgekomen.
0: Want, jij hebt hem gezien van dichtbij. Wij zagen het door het scherm.
2: Ja, en dat is altijd lastig, hè? Want je krijgt een bepaald beeld. Vertel jij eens, wat zei je nou tegen mij van, Ilbar, dit.
0: Nou, ik zat het fragment te kijken over... jullie waren uit eten geweest. Dat zal je ook wel vaker hebben gehoord. En jij nam de schnitzel. En Timothy en Michael die namen beide kreeft. En toen kwam er... Ik vond het best wel een sneer van Michael.
2: Het deed mij ook een beetje denken aan die vent van die andere meid uit Bonaire.
1: Van Eline.
2: Van Eline. Van kapsalon en een sterrenmaaltijd.
0: Exact.
2: Man. Galbak.
0: Want Timothy die zei, ik heb ook wel zin in een schnitzel. Maar Michael die zei in het shot, nam hij een schnitzel. Terwijl wij een beetje, misschien is die niet voor dit leven gebouwd of zo. Ik parafraseer een beetje. Maar eerst eventjes, heb jij dit fragment live op tv teruggezien toen?
1: Ik zag daar voor het eerst.
0: Ja.
1: Dus ik was me van geen kwaad bewust ook. Ik vind ook trouwens helemaal een kipsnitzel niet helemaal niet minder chic of zo.
2: Nee hoor.
0: Ik heb er nog twee in de koelkast liggen. Ja? Ik ga ervan genieten vanavond
1: of
0: morgen.
1: Nee joh, maar weet je wat het is? Ik hou niet van kreeg.

0: heeft. Ik vind vis sowieso best wel lastig. Ik ben sowieso een lastige eter, hoor. Dus als ik een kips niet zo wil, dan wil ik een kips niet zo. Ik voel me ook helemaal niet aangevallen toen Michael dat zei.
1: Oh, dat ging niet door je hoofd van dat nee. Het op jou gericht was als sneer?
0: Nee, helemaal niet. Eigenlijk ook helemaal niet. Ik dacht wel voor jezelf. Ik denk, oeh jongen, weet je, je komt er meteen een beetje zo'n snobistisch. Kom je dan over?
1: Ja, nou ja.
0: Terwijl dat is hier helemaal niet. Dus dat is gewoon helemaal niet. Dus dat is een beetje die framing. Framing, dat klinkt meteen weer zo overdreven. Maar ik bedoel, hij is niet zo, weet je wel.
2: Ja, dat wilden we eigenlijk even weten.
0: Nee, zeker niet. Ik denk wel, gewoon, vooral in het begin. Michael, die kreeg gewoon natuurlijk echt gevoelens. Ja. En dat is ook waar dit programma om draait, zeg maar. En die vond dat natuurlijk wel spannend. Want dan komt er opeens natuurlijk
2: heel
0: zo'n
2: dreigend,
0: jong ding.
2: Ja.
0: Zo'n jong ding komt natuurlijk even dat zwembad uitgelopen.
2: De Adonis. Hey. Ja, je hebt gelijk.
1: Hoppa, James Bond. Nee.
2: Tegenover zijn oude vent nog inmiddels al, hè?
0: Nee. Nee.
2: Okay.
0: Maar dus ik snap dat je dan denkt, oh, weet je, dat het even spannend is. En misschien ook wel dat je even weer die dynamiek verandert, zeg maar. Dus we moesten even aan elkaar wennen. Nee, maar ik zag het niet als iets heel slechts.
2: Nou, en hoe jij hier ook weer over spreekt, is toch wel, vind ik weer heel mooi. En dat doet me eigenlijk ook weer meteen denken aan het volgende. Want bij de laatste aflevering dat jij erin zat, ik heb je ook meteen even geappt. Want ik zat op de bank heel erg lui, al achterover met mijn hondje zo rechts. En ik zit te kijken. En ik heb eigenlijk dat hele stuk waarbij jij ook besluit, uit de ring te stappen, zeg ik maar even. Mm-hmm. Met zo'n big smile op mijn gezicht gekeken. Want het was zo aandoenlijk. Ik heb bijna weer kipvel. Het was zo schattig en zo lief. En je had het daar ook over de persoonlijke groei.
0: Ja.
2: Je gaf aan dat het in het verleden anders is geweest. En dat jij nu jezelf nummer 1 hebt gezet. Wat gebeurde daar? Wat maakte je mee dat je zo in jezelf kwam?
0: Ik denk dat sowieso het quoten. Dus als je je maakt iets mee en dan ga je het quoten. Dus dan ga je erover. Dan ga je praten over wat je hebt beleefd. Dus je gaat heel snel ga je dingen verwerken, zeg maar. Dus je gaat het archiveren. En dan ga je ook heel erg nadenken over wat er allemaal gebeurd is. En wat er de afgelopen 2 jaar dan in mijn leven gebeurd is, zeg maar. En dat is ook natuurlijk waar haat en liefde dus over gaat. Dat je dus echt eigenlijk langer dan je echt dacht voorbij jezelf bent gelopen. Dus dat je jezelf een beetje bent kwijtgeraakt, zeg maar. In bij mij dan mijn vorige relatie, zeg maar. En het besef dat je dan nu. En gelukkiger in je vel zit dan ooit. Heel blij ben met jezelf. En jezelf daarmee dus op 1 gaat zetten. En dus kiest voor jezelf. En ook heel erg die ruimte wil geven aan andere liefde. En als dat er niet voor jou is, weet je, dan stap je opzij. Dat het ook. Ik denk niet van tevoren wat ik zeg. Hè. Dat merk je nu ook wel. Want ik ga er opeens ga ik een beetje zo doen. En zij kunnen dat heel mooi knippen natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar dat maakt het voor mij dat ik daar dat besef pas kwam eigenlijk.
1: En kwam dat besef door jezelf? Door je eigen avontuur? Of ook door Timothy? Want ik vond Timothy heel eerlijk en oprecht. En echt een helper ook daarbij. Maar
0: ja, zeker. Want we hebben gewoon hele mooie gesprekken. Ook over mijn carrière, over mijn pad. En daarom, weet je wel, kwam ik ook natuurlijk tot inzien dat hij een stukje verder is dan wat ik ben, zeg maar. En dat vond ik ook het mooie. Want ik vind het heel interessant, ook nog steeds. Ik vind het heel leuk dat we ook samen leuke dingen gaan doen met elkaar. We gaan natuurlijk heel hartstikke leuk.
2: Jullie zijn nog heel goed. Je zegt, oh, toevallig belt u nu net. We hadden het net over hem.
0: Ja, ik heb nu een gemist gesprek inderdaad. Ja. Dus ik moet wel snel terugbellen, want anders dan echt.
1: Dan gaat die privéjet weer naar Ibiza. Heb je hem gemist?
2: Jongen.
0: Nee. Dus kijk, dat is gewoon heel leuk. En ik kan gewoon heel veel daarvan leren. En dat vind ik gewoon heel interessant.
1: Ja. Heb je een vriend voor het leven ontmoet?
0: Ja, vrienden. Hè? Want met Michael is het ook gewoon heel goed.
1: Ja. Dus je hebt eigenlijk ook gewoon.
0: Wat is dat eigenlijk, hè? Als je douche wil.
1: Je hebt een gratis voorraad aan caviar voor het leven ontmoet.
0: Oh, en ik moest daar wel even aan wennen, want ik had dat nog nooit op.
1: Ja, zout had.
0: Oh, is behoorlijk zout.
2: Ja. Maar ben je nu een connoisseur? Ben je een liefhebber? Kan je het waarderen of ben je nog steeds de caviar niet waard?
0: Nou, als het niet een te grote klodder is, zeg maar. Weet je.
2: Ja.
0: Een klein beetje zout in mijn mond vind ik niet zo erg. Maar.
2: Een kleine klodder.
0: Dat slik ik nog wel door. Nee, maar ja, weet je, met een glaasje champagne erbij. Ja. Ik vond het genieten. En ik vond het ook heel leuk dat ik gewoon dat mocht ervaren.
1: Ja, over glaasje champagne gesproken, even je carrière. Want het is natuurlijk fantastisch natuurlijk dat je meedoet. Maar het levert hopelijk ook nog een beetje wat op.
2: Zeker.
1: Jij bent zanger. Jij bent, mag ik volkszanger zeggen?
0: Ja.
1: Ja, volkszanger.
0: Ja, ik ben daar trots op ook.
1: Wat doet dit met jouw carrière? Ja. Zo'n hele zomer vol eventjes in de spotlight staan.
0: Ja, eigenlijk ben ik maar 1,5 week natuurlijk zelf op de televisie geweest, zeg maar. Maar het is natuurlijk het hele B&B verhaal is natuurlijk wat langer. Dus ik vind het bizar dat binnen anderhalve week mijn following... hoe heet dat eigenlijk op de Instagram?
2: Die klinkt heel hip.
0: Dus ja, dat dacht ik ook. Hè? Ja, precies, 34 jaar. Jongens, hey. Ja. Nee, dat er gewoon zoveel volgers bij zijn gekomen. En dat vind ik en zoveel lieve berichten ook. Maar ja, mijn agenda zit echt inderdaad nu heel erg vol.
1: Ja.
0: En dat vind ik een voorrecht. Ik vind het een eer om op elk feestje... al is het iemand die 50 wordt of al is het in een kroegje...
1: Of op een bar mitzvah.
2: Dat
1: zou leuk zijn.
2: Ja,
1: toch?
2: Ja, niet. Ja, hoor. Ja,
1: hele moderne mensen.
2: Ja, vraag draaien,
0: precies. Ja, ik bedoel, ik chase overal naartoe. Zometeen zit ik in de auto naar Putten voor een huwelijk. Ja.
1: Oh.
0: Voor de liefde.
1: Ja.
2: Nou, dat brengt me eigenlijk tot de slotvraag, denk ik.
1: Nou, ik wil nog één ding vragen. Voordat we naar de belangrijkste vraag ter vragen gaan. Heb jij wel even je eigen tarief verhoogd voordat je wist van B&B voor liefde komt op tv? Ik zet dat...
0: Het ging geleidelijk omhoog. Dus sommige mensen hebben hartstikke geluk.
1: Ja, heel goed. Barry, jij.
2: Ja, dan is natuurlijk de vraag. Heel vaak hoor je het is niet geworden met die. Maar tijdens de reunie hoor je het verhaal. Ja, maar ik heb nou wel iemand ontmoet. Nou, dat hebben we bij jou niet gehoord. We zijn nu even een paar weken verder. Is er iemand in jouw leven? Is er iemand op jouw pad gekomen?
0: Voor wie vraag je dat, Barry?
2: Nou, maak ik nog kans, is de vraag.
0: Oh, nou wilt hij opeens hoor.
2: Nee. Ja. Ik hoor geld.
0: Oh. Ja, nou weet je, ik ga niet meer zeggen dat ik geen man in mijn DM's krijg. Want dat heb ik dus gezegd tijdens die reunie. Maar dat was ver voordat eigenlijk de hele... Het allemaal losbarst.
2: Is het nog steeds netjes in wat ik vroeg?
0: Het is hartstikke druk in die DM.
2: Ja,
0: het is echt, ja, ik mag niet klagen.
2: Het gaat
0: ik vind
2: niet
0: heel lief.
2: Meer.
0: En het is ook veel vrouwen die zeggen: mijn beste vriend of mijn neef, mijn zoon, alles wordt naar voren geschoven.
1: Maar ben je dan aan het genieten van het wilde leven nog?
0: Ik ben vooral aan het genieten, dus heel erg van het zingen. Dus dat vind ik heel erg leuk.
1: Ja.
0: Dus en tussendoor zou ik het heel leuk vinden natuurlijk om de liefde te vinden, maar die heb ik nog niet gevonden, nee.
1: Oh.
2: Blijf spannend.
1: Ja, zeker weten. Ik denk dat we je nog een keer moeten uitnodigen, Devin. Bij misschien volgend seizoen B&B voor liefde.
2: Om eens mee te spreken over...
1: Ja, exact je expertise erover te laten shinen. Van, wij zien dit gebeuren, maar wat gebeurt er
2: en jij bent net zo fan als ik. Dit gaan we erin. Dit gaan we doen volgend jaar. Misschien met winter voor liefde al.
1: Oh,
0: dat vind ik een eer. Ja, leuk. Ja.
1: Zeg, Devin, ik wil je hartstikke bedanken namens ons allemaal... dat je even langs bent gekomen, tijd hebt vrijgemaakt. Want wij hebben je gage niet betaald. Dus daar zijn we heel erg dankbaar voor. Want dat hadden we het niet gekund. Je bent wel superster nu.
0: Draaien jullie trouwens ook zo meteen nog even een likkie van
2: Timothy. Likkie.
1: Nou, we gaan even een van jouw misschien wel grote helden draaien. Want als er iemand is waar jij naar opkijkt...
0: Dan is het Jan Smit.
1: Och, wat heb jij met Jan Smit nog even kort?
0: Ik ben opgegroeid. Ik heb leren zingen eigenlijk door Jan Smit. Dus ik moest op zangles omdat ik de Paling Sounds had toegeëigend, zeg maar. Dat ik zong lekker mee. Weet je. En dat moest er even uit weer. Want ik was natuurlijk gewoon een jongen uit Alemmermeer.
1: Nou, we gaan Als Je Lacht draaien. En Devin, hartstikke bedankt. Heel veel succes verder met alles. Met de liefde, met je carrière. En gewoon met je eigen privéleven. Dat moet ook wel een stukje privé blijven, toch?
0: Ja, dankjewel.
2: Veilig naar Putten.
1: Succes, jongen. Dit is Jan Smit.

0: Like a G6.
1: Ja, like a G6 hier op Haarlem 105.023. We hadden net de gast Devin Donovan. Hier de, ja, toch wel een van de sterren van B&B voor Liefde van het afgelopen seizoen. Hij was de gast bij Timothy, maar nu was hij te gast bij ons bij 023. En ja, dat betekent ook, hij is de deur weer uit. Heb je het gemist? Het komt later allemaal online. Dan kan je het allemaal terugluisteren, terugkijken. Maar ja, het programma gaat ook gewoon door.
2: Ja.
1: Morena, wij gaan straks een tijdreis maken.
2: Ja, wij gaan naar years toe. Jullie hebben ook tekst, dus jullie mee mogen lezen.
1: Ja,
2: jij moet eigenlijk je tekstje nu...
1: Oh, mag ik gewoon beginnen met...
2: Ja,
1: met
3: wel, en, blijft oefenen,
1: mag
3: jongens.
1: Ik ook een muziekje erbij insturen?
2: Nou, eigenlijk moet je de years opener hebben.
1: Ja, toch? En ik denk dat het deze is.
2: Ja.
1: Ja. Ben voorbereid.
2: Goed zo, goed
1: Hoppa.
2: Zo.
1: Kan ik meteen praten of gaat er nog
2: een
1: trailer?
2: Ja, je mag meteen praten.
1: Kijk eens aan. Nou. Elke zaterdagavond ben je natuurlijk van harte welkom in de 105 Years Tijdmachine Express. Daarmee maken we namelijk een mini tijdreis door een bepaald jaar. En reizen we in 30 minuten langs de muziek en een aantal gebeurtenissen, films of series van dat jaar.
2: Ja, en elke week bepaalt de Haarlem 105 Tijdmachine Computer naar welk jaar we gaan. En ik vraag nu aan de computer om ons een jaartal te geven.
1: Oké.
2: Kan je mij aanzetten?
1: Ik
2: mijn PC openzetten.
1: Ik ga jouw PC openzetten. Alsjeblieft.
4: Vandaag reizen we af naar het jaar 2014.
3: 2014. Met een half uur vliegen we naar dat jaar toe. Heb je nog suggesties? Heb jij nog suggesties voor een lied uit dit jaar? Laat het ons dan weten via WhatsApp. Dat is 06-105-105-38-2014.
1: Kijk aan.
2: Oké, nice, Barry. Trots op jou.
1: Zeg, zometeen die tijdmachine. Eerst nog één plaatje van Lenny Kravitz. En Morena, Barry, wat gaan wij doen in de tussentijd?
3: Wengie.
1: Oh!

0: Yeah.
1: Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur, 023, Haarlem 105.
3: De deur is op slot, we dansen op Mozart en blaken.

0: Vrouwtje met Het is niet erg, maar het nummer heet Niets tussen. Het is 023, het is zaterdagavond, het is 8 over 7!
1: Zo, wat een slap muziekje erna.
0: Ja, daar mag wel wat meer bombarie in.
2: Ja, had wel hoop.
0: Maar goed, daarvoor zijn wij er. En we gaan een feestje van maken, Morena. Toch? Hey. Ik doe weer de verkeerde microfoon open voor die meid.
3: Ja, dit is vier, dus ja, dat moet andere hand bewegen.
0: Helemaal goed.
3: Ja, we hebben er zin in. Het laatste uur is ingegaan. Hatsa!
0: Hoppen de poppen de pop. En dat betekent dat we dit uur heel veel leuke dingen gaan doen.
3: Ja, want we hebben nog nieuws van de sterren te gaan. Waar we dus ook voor bijzondere dingen gaan hebben. Waaronder echt sterrennieuws.
0: Ja.
3: Maar ook onze grootste Zweedse vriendin Zara Larsson is wat overkomen. Dat hoor je strakjes allemaal. En we gaan natuurlijk ook nog naar Years.
0: Oh.
3: Waar we dus naar 2014 gaan. Mocht je nog muziek hebben uit dat jaar, laat het vooral weten via 06-105-105-38.
0: En Barry, wij krijgen straks voor ons kiezen een mop van Stefan.
1: Oeh.
0: Kijk jij er al naar uit?
1: Ik elke week weer. Kriskelend.
0: Denk je dat die goed is?
1: Ik heb Steven wel de opdracht gegeven om echt weer eventjes zijn best te doen. En de grootste bakken die hij heeft daar voren te laten komen.
3: Vorige week was echt best wel grappig.
0: Oh, okay.
3: Vorige week was echt wel goed.
0: Kijk aan, de lat ligt hoog. Hij moet zichzelf natuurlijk eigenlijk overtreffen, overtoepen. Nou, of hem dat gaat lukken, dat hoor je allemaal straks hier bij 023. Morena, zometeen dus eerst dat sterrennieuws. Dat gaan we meteen hierna doen. Nou, hartstikke. Ja. Kan niet wachten. Zit er allemaal aan te komen, jongens. Eerst nog eventjes Corona met Rhythm of the Night. En ja, daarna gaan ze vallen. Hoppa.
1: Lekker hoor.

0: van corona hier op Haarlem 105.
1: Nieuws van de sterren.
0: En wat voor nieuws hebben we deze week? Ja, het is echt gewoon uit de lucht geblazen ongeveer. En nee, dan heb ik het niet over de Russen, maar het gaat alle kanten op. Barry, jouw mand gaat meteen open, zie ik.
2: Ik weet niet eens wat het is, maar het valt open, hoor.
0: Ja, oh. Nou, 3 nieuwsitems welke actueel zijn over deze dag. Iets over showbiz in, kan ook iets natuurlijk zijn over daadwerkelijk de sterren zelf, wat we hier allemaal in hebben verwerkt. En Morena, we hebben het allemaal deze week. Het is echt gebeurd. Of zit er ook een beetje fake news tussen?
3: Nee. Ik zoek het echt gewoon op de dag van vandaag uit.
0: Kijk aan. Dan wordt hier gewerkt.
3: Verse dingen.
0: Nou, laten we even beginnen namelijk met maannieuws. En nee, dat gaat niet over maan de zangeres. Vind ik een beetje jammer, want had ik ook leuk gevonden. Maar echt over de maan zelf. Er is namelijk een grote krater ontdekt. Zonder dat iemand het heeft opgemerkt. Opmerkelijk dan dat het is ontdekt, hè. Maar een grote asteroïde is zo'n 1,5 jaar geleden ingeslagen op de maan. En het heeft dus 1,5 jaar geduurd voordat we dat zagen. Die inslagkrater heeft een doorsnede van, let op, 221 meter. Moet je even nagaan, hè, hoe lang je daarover doet als je dat moet rennen. 221 meter. Als je moet pissen, nou, geloof me, je hele broek is nat.
2: Ja, dat is een lul met die mensen bij mij in de buurt, hè, in Bloemendaal, die een hele dikke oprijlaan hebben. Voor, als je uit de stad komt en je moet thuis... Nou, man, dat weet je niet, hoor.
0: En als je dan ook nog eens zo'n kiezelpad hebt, nou, je fiets zit al vast bij de eerste meter. Ja, dat is kruipen, dat is kruipen. Nou, de ding heeft een diepte van ongeveer 41 meter, daar wil je ook niet vallen. Wat groter is dan de Romeinse Colosseum, kan je nagaan. Nou, volgens NASA gaat het om de grootste, vers gevormde, lekker, inslagkrater die tot nu toe in ons zonnestelsel is gevonden. Het is een gebeurtenis van deze omvang. Ja, komt op de maan gemiddeld maar eens per eeuw voor. Althans, dat zeggen ze. Deze hadden ze ook niet door dat het was gebeurd. Dus hè, het is ook maar, wat krijgen we een beetje mee te maken?
3: Ja, een beetje flikes. Ik dacht, ik ga je doorlaten.
0: Ja, maar
3: toch ingrijpen.
0: Ja, kom maar.
3: Ze wisten het op het moment dat het gebeurd was, wisten ze het wel, maar ze moesten eerst nog even onderzoek doen.
0: Oh, ze moesten nog even onderzoek doen. Ja. Belastinggeld moest nog even opgemaakt worden. Dus
3: in eerste
0: kunnen we het nog een keer printen? Nee, graag ook in geel, alsjeblieft. Hoeveel meter? 221. Hoeveel stappen zijn dat eigenlijk? Ja, nee, het is goed.
2: Nooit goed genoeg, hè?
0: Nee, nou, dat is goed.
3: Oh!
0: Anyways, nou, de krater die werd vastgelegd door satelliet van de NASA. Want ja, bij Europa betalen we er niet voor. En het is omgeven door een spoor van rondgevlogen puin. Dat mag ik hopen, want als het inslaat en er gebeurt niks, is het ook een beetje vreemd.
2: Ja, en ik ga het hebben over de Rising Star. En dan heb ik het natuurlijk niet over onze opvolger van het volgende uur, die het voor het eerst op straat is herkend. En dat is Jay. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over Teddy Swims. Oeh. Want ja, dit is natuurlijk wel echt een artiest die de afgelopen jaren sky high is gegaan. En die komt met zijn tweede album. Deze brengt hij uit op 22 januari. En die titel, de titel van het album is Ugly. En volgens de zanger is dit zijn nieuwe werkstuk. Het zijn meest persoonlijke, kwetsbare project tot nu toe. En hij beschrijft het als een muzikale tijdscapsule. Eigenlijk wat wij zo meteen gaan doen. Hè. Wij gaan naar 2014. En hij gaat gewoon zijn hele leven even door. Waarin hij terugblikt op zijn ervaringen, veranderingen in zijn leven en de emotionele groei van de afgelopen twee jaar. Nou vraag ik me wel af, hoeveel emotionele groei kan jij doormaken als superster?
3: Dat kan best zwaar zijn, toch?
2: Ja, maar juist, is dat dan groei? Vind je dat stagnatie of deflatie? Ja, nou jij weer, Morena.
0: Kom maar.
3: Ja. Oké, okay, nou, Barry.
2: En ik kwam ook met een aankondiging voor nog iets nieuws. En dat is een nieuwe single met de titel A Perfect Man. En dan heb ik het weer niet over Jay, de opvolger van ons volgende uur.
0: Jij hebt het al in nieuwe date, toch?
2: Ja.
3: Die was hier een uurtje geleden.
2: En wil je hem nou zien? Dat kan, want in maart komt hij met 3 optredens. Oh nee, kan niet, want ze zijn uitverkocht in Ziggo Dome Amsterdam.
0: Zo fijn dat we er toch nog eventjes bij zeggen. Van hartstikke leuk. Het is er, maar je kan er geen fuck mee.
3: Misschien kun je op Ticketswap nog kijken.
0: Oh ja, tuurlijk. Jij bent van kaart af, begrijp ik.
3: Wat?
0: Nee, wat?
3: Ho, goed. Niet alleen ik ben boos, maar Sarah Larsson ook.
0: Oh.
3: Want de Zweedse zangeres die werd even fel uitgehaald naar het Witte Huis. En dit hoor je al vaker, dat nummers worden gebruikt voor TikTok-video's van het Witte Huis over de deportatie van migranten uit dat land, uit Amerika.
2: Ice.
3: En dank u, precies. En haar nummer Midnight Sun, die is dus ongevraagd dus gebruikt in een van die TikToks. En zij vindt het walgelijk. Zij vindt het echt mensonterend dat dit gebeurt. En dat ze dit durven te maken. Maar zoals ik zei, het is niet alleen Sarah Larsson, maar ook Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Katy Perry.
0: Leuk.
2: Is het Ariana Grande of Ariana Grande?
0: Ja, voor mij is het Ariana liggen.
2: Oeh, ga gelijk op die tour.
0: Oh. Zo, dat gaat te ver. Die hele uitzending volgende. Hartstikke lief, die meid.
3: bij deze.
0: Hartstikke lief.
3: Maar Sarah Larsen die wil dus ook graag dat haar nummer niet meer gebruikt wordt door het Witte Huis onder dit soort video's. Van doe even normaal ook. Ik heb wel eens vaker filmpjes voorbij zien komen van ook met de Pokémon Tune en Gotta Catch Them All. Dat is ook echt, dat kan gewoon niet.
0: Ja, dat was een video die ging over het vangen van alle illegale immigranten. En ja, pijnlijk is dan ook. Sommige mensen waren niet eens illegaal, maar die werden gewoon wel getarget.
2: Ze noemen het ook niet van het Witte Huis, hè?
0: We gaan helemaal de verkeerde kant op, hoor ik hier al. Zeg, 023, zometeen gaan we verder met deze prachtige show. Gaan we met de Years tijdreismachine los. Eerst nog eventjes Sarah Larsen dus met Lush Life. Hier mogen we haar wel draaien. Hartstikke gezellig.

0: Lekker hoor. Muziek, muziek, Sarah Larsson, Lush Life. En nu gaan we hem in. We gaan instappen, die tijdmachine.
1: Ja, ik weet niet hoor, maar normaal zit hem gewoon in een wasmachine. Ik heb nog nooit een wasmachine dit geluid horen maken.
2: We hebben toch een soundbitje?
0: Ja, we hebben ook...
1: Maar dit is niet van Jeers. Dit is onze 023 soundbit.
0: De mini-tijdreis. Dit is
1: wel van ons. Ja. Sorry. Ja. Sorry.
0: Ik weet niet of dit een wasmachine is. Als die bij jou zo klinkt, zou ik eens naar de reparateur gaan.
2: Hey, als je dit zo hoort, dan zou je niet zeggen dat Haarlem 145 jaar bestaat volgend jaar.
0: Nee, dat... Zo, nee, zeg welkom aan boord aan die Haarlem 105 tijdmachine in de Jeers mini tijdreis. We maken een reis naar een bepaald jaar en ik ben je gezagvoerder vandaag. Hartstikke leuk. Ik heb eindelijk strepen op mijn schouders. Julien Dom. En mijn co-piloten vandaag Barry Huis aan mijn rechterhand en aan mijn linkerhand Morena Klok. Tot 8 uur vanavond reizen we door het jaar 2014.
2: En in dat jaar werd de wereld opgeschrikt door een grote nucleaire ramp, waarvan de gevolgen nog jarenlang merkbaar zouden blijven. En wat er gebeurd is, dat hoor je zo.
0: Ja, en wellicht is dit ook meteen een van de grootste zomerhits van 2014. De track is namelijk geïnspireerd op My Love Is Your Love van Whitney Houston. Het vertelt een eenvoudige, maar ook enorm krachtige boodschap. Zolang je de mensen om je heen hebt die belangrijk voor je zijn, dan doe geld, roem en bezit er eigenlijk niet toe. Klopt dat? Ik moet zeggen, geld is toch wel heel fijn.
2: En een roem is ook lekker, hoor.
1: Ja,
0: ik bedoel, ik moet zo nog even naar de supermarkt. Maar tegenwoordig kost een brood 15 goudstaven.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Ja, dus het is wel handig om te hebben. Nou, met de tropische houseklanken, zomerse sferen en aanstekelijke melodie werd er een wereldwijde hit gemaakt met dit nummer. En we gaan eventjes terug naar die zomer in 2014 met Duke Dumont en I Got You.

0: George Ezra met Budapest hier bij Haarlemont 5 bij 023. Ja, we zijn bezig met Years. Hier worden de gebeurtenissen verteld vanuit het jaar 2014. Welkom aan boord van die heerlijke tijdmachine. Zojuist is dat bepaald, het jaartal. Je kan ook altijd ons helpen. Wil jij nog een jaartal horen? Stuur dat even toe naar 0600 505 38. Wie weet dat de tijdmachine jou volgende week goed gezind is. Dit gebeurde er in dat jaar.
1: Ja, in Nederland mag je sinds 1 januari van dat jaar geen alcohol meer verkopen of schenken aan jongeren onder de 18. Want vanwege dit nieuwe alcoholwet. De grens verhoogde van 16 naar 18 jaar. En echt heel zuur voor de mensen die in dat jaar 16 werden.
2: Och,
1: dat die
2: mochten nog net eens, buiten.
1: Mochten ja. Nog eens 2 jaar wachten.
0: Ja, of je mocht net drinken en mocht toen opeens niet meer drinken.
1: Precies.
0: Morena, even eerlijk, jij komt uit Zandvoort. De eerste keer dat je alcohol aanraakte, 2 of 3 jaar?
1: Ik denk 6 maanden.
0: Oké, okay, ja. Nog eens de moedermelk naar binnen.
1: Ja, precies. Ging gewoon per flesje.
0: Hoppa. Zeg, veel gebeurt. Heel Nederland giet emmers ijswater over zichzelf heen om aandacht en geld te vragen voor spierziekte ALS. Ja, tientallen bekende Nederlanders en duizenden normale mensen deden mee aan die challenge.
1: Ja, ik heb het ook gedaan.
0: Ijswater over je heen?
1: Oh, ik heb het ook gedaan. Er is ook nog een filmpje van.
0: Ja. Is nog een filmpje? Deed je dat hier voor 105 toen al?
1: Nee, toen stond ik nog in mijn tuin, maar ik dacht helemaal, oh wat leuk, water over me heen.
2: Ach, die van mij zwerpt ook nog ergens rond op de krochten van Facebook. Maar na een jarenlange verbouwing opent koning Willem-Alexander. Alexander
0: toen nog misschien koningin.
2: Je weet het nooit, aan 2014. Nee, opent koning Willem-Alexander op 13 maart 2014 het volledig vernieuwde Rotterdam Centraal Station. Het nieuwe station heeft een uitstekend dak. En niet uitstekend, maar letterlijk uitstekend dak. Letterlijk uitstekend dak. En die kreeg meteen al veel bijnamen als het kapsalonbakje of de

Calm & Linnet, ja, die werden tweede bij het Eurovisie Songfestival met Calm After the Storm. Ja, en laten we niet vergeten, deze Zweedse was ook groot in 2014. Ze scoorde twee hits. De een heette Habit en die ander was Stay High. Dit is Tavlo.

0: Welkom aan boord van die 105 tijdmachine. We maken een years mini tijdreis. Doen we dit uur door het jaar 2014. En dit gebeurde er dat jaar.
1: Ja, in 2014 stond het 3FM Glazenhuis in Haarlem op de Grote Markt met de drie 3FM-dj's Domien Verschuren, Gerrit Ekdom en Koen Zwijnenberg. Het doel van deze editie was het helpen van meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld in conflictgebieden. Nadat de dj's 6 dagen waren opgesloten in het Glazenhuis, werden ze getransporteerd naar het overvolle Houtplein. En daar werd de eindstand bekendgemaakt. 12.380.438 euro is er opgebracht. En dat was tot voor mij 2 jaar geleden, of vorig jaar, één van de twee, destijds is het grootste recordbedrag dat ze ooit hebben opgehaald.
0: Het was een feestje hoor, in die hout. Dat was ontzettend lijp. Waren we er allemaal bij toevallig?
2: Nee. Oh. Is dat vandaar?
1: Volgens mij was het in Haarlem.
2: Nee, okay. Dat was toch niet in Groningen?
1: Oh, we doen even alsof het van Haarlem is.
0: Oh, okay.
2: Volgens mij was het Groningen. Boodschap, Giel, boodschap. Die is wij heel goed hoor.
0: Zeg, op 28 september 2014 ging het tijdens een stuntshow in Haaksbergen helemaal mis. Een monstertruck die raakte tijdens een demonstratie de controle kwijt, reed zo het publiek in en bij het ongeluk kwamen 3 mensen om het leven. Tientallen anderen raakten gewond. Na onderzoek bleek in 2015 dat de risico's van de monstertruckshow in Haaksbergen onvoldoende waren ingeschat door de organisatie en de gemeente. De burgemeester trad hierna af en de chauffeur die werd later veroordeeld tot 15 maanden celstraf.
2: Ja, en op 8 maart 2014 verdwijnt vlucht MH370 met 239 mensen aan boord van de radar. Tot op heden is het vliegtuig nog steeds niet gevonden. Ik denk ook niet meer dat ze hem zullen vinden. Wel worden er nog jaren later brokstukken op verschillende eilanden teruggevonden. En een paar maanden later gebeurt er nog een andere vreselijke vliegramp met Malaysian Airlines. Boven Oekraïne wordt MH17 uit de lucht geschoten door een Russische boekraket, waar 298 mensen overleden, waaronder 193 Nederlanders.
0: Nou, qua muziek, dan luister je naar Pitbull, Armin van Buuren, Raccoon, Tiësto, Shakira, Rihanna en ook Maroon 5. Die was daarbij. Maps stond 13 weken in de Nederlandse top 40 en behaalde daar plek 14. En we gaan hem nu draaien.

0: Chantal met Happy. En dat was hem dan weer. De tijdreis. Wat een gave was dat door het jaar 2014. We zijn weer terug op 19 september 2026. Tot zover dus de Years mini tijdreis met de Haarlem 105 tijdmachine. Afgepoetst, afgestoft. Hij glimt weer. We hebben hem netjes achtergelaten. Barry, in het kotje in het zakje gekotst? Of,
1: Nou, het ging nog net goed. En volgende week zal het vast ook wel weer goed gaan. Want dan maken we gewoon weer een nieuwe mini tijdreis. Dus mocht jij nou een suggestie hebben voor een jaartal, WhatsApp ons gewoon even. Dat kan naar 0600 505 538 en vul daar het jaartal in dat jij het allerliefste wil horen en waarna jij even terug wil reizen. En dat kan allemaal bij de Haarlem 105 tijdreisplanner.
0: Kijk eens aan. Och, zometeen. Of gaan we meteen door? Ik kijk even naar...
2: Zometeen,
0: dus we wachten nog eventjes.
2: Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Dan gaan we gewoon eerst eventjes muziek draaien. Dat kan natuurlijk ook.
3: Enjoy making music and being able to make people happy making my music.

0: Dus bellen wij...
1: Met Stefan!
2: Stefan, hoe gaat het met je?
3: Goed hoor, Julian. Hoe gaat het met jou?
4: Ja, gaat hartstikke goed. Stefan, ik luister naar deze jingle. En ik denk bij mezelf, Bas heeft hier niet echt de grote flappen voor uitgehaald. Hè? Dit,
2: het geld was op.
4: Ja, het geld was, het is niet aan jou besteed, Stefan.
3: Wat zeg je?
4: Ja, dat dus. Maar hoe gaat het met jou, Stefan?
3: Goed hoor.
4: Ja, heb jij ooit een zak snoep gebracht in een ver lang verleden? Is die al op?
3: Nee, nog niet.
4: Oké. Okay.
3: Julian, ik wou je wat vertellen.
4: Dat mag.
3: Ik ben bang dat ik ziek word.
4: Waarvan?
3: Nou, jij hebt net een half uur geleden een nummertje gedraaid.
4: Ja.
3: Ik ben bang, The Rhythm of the Night, ik ben bang dat ik corona krijg.
4: Oh ja, wow. Corona, Rhythm of the Night. Ja, Stefan, het zou wat zijn, want dan hebben we volgende week misschien geen grap meer. Ga je die prik nog halen straks?
3: Nou, misschien wel hoor.
4: Ja, anders houden we het lekker bij die Ozempic.
3: Ja, oké.
4: Okay. Oh, ja, dat kan ook. Hey Stefan, elke week is het natuurlijk hetzelfde. Welke mop heb jij deze week voor ons meegebracht? Want jij bent dan wel vast prik, maar de grap is anders.
3: Oké, welke dier springt hoger dan één huis?
4: Welke dierenvriend is hoger dan een huis?
2: Nee, welk dier springt hoger dan een huis?
4: Oh, springt hoger dan een huis. Oh.
2: Ja.
4: Ik zit ook te denken.
2: Kangeroe.
5: Ja, dat dacht ik dus ook al aan.
4: Of een springvis. Spring.
2: Kikker.
4: Flatkikker.
2: Kikker.
4: Het zit zo dichtbij. Ja, Stefan, zitten we een beetje dichtbij voordat je het vertelt?
3: Welke dier...
4: Oh ja, zeg het nog maar een keer.
3: Nee. Elke dier wat huisjes hebben, springen niet.
2: Hé, deze moet je echt even uitleggen. Want hier is Morena te stom voor. Oh, wacht even. Elk dier springt hoger dan een huis, omdat huizen niet kunnen springen.
3: Ja.
2: Ik had hier even een timmer nodig. Kijk.
4: Stefan, dankjewel. Tot volgende week weer.
3: Ja, oké. Okay.
4: Doei. En tegenover ons aangeschoven inmiddels, de mannen van het uur. Barry zei het al eventjes. Maakt ook allemaal geen rol uit wat hier gebeurt met de computer. We draaien gewoon muziekjes van Years. Is dat voorbij? Nee hoor, maar goed, het zal. De man tegenover ons, Barry, jij zei het al eventjes, er is wat gebeurd met hem.
2: Ja, nou inderdaad, ik heb uit de betrouwbare bron, dat is hij zelf namelijk, te horen gekregen dat onze eigen Jay, onze grote TikTokster, zomaar op een dronken avond in de Spaarndamse feestdag, week, weekend...
5: Dag,
2: week weer. Is herkend op straat.
4: Herkend op straat. Daar is die hoor. Jay, welkom.
6: Hallo.
4: Ja, je mag nog niet praten, jongen.
6: Hoe voelt het om bekend te zijn? Ik vind het wel jammer dat je mij denigreert van radio DJ naar TikTok star. Want ik ben een influencer.
4: Met TikTok kan je meer geld verdienen dan hier bij Haarlem 105.
6: Er staat nu iets van 3 euro in de TikTok balance of zo. Dus dat is inderdaad meer dan Haarlem 105.
5: Euro.
4: Wat is er gebeurd?
6: Ik was gisteren dus bij de Spaarndamse Feestweek. Ik weet niet of de luisteraar dat kent. Nee. Maar Spaarndamse... Ben je luisteraar of niet?
5: Ja, ik luister toch.
6: De Spaarndamse Feestweek, dat is eigenlijk... een week is het. In Spaarndam wordt een hele grote tent opgebouwd. Zijn er allemaal verschillende evenementen voor kinderen en dat soort dingen. En aan het einde... Wil je niet lachen, Morena? Vind ik leuk.
5: Je legt het heel mooi uit.
6: Ja, maar aan het...
5: Haarlemse Feest of nee, Spaarndamse Feestweek is een week.
6: Ja. En dan aan het einde van de avonden, dus dat is meestal van 9 tot 1 s'avonds, wordt er feest gehouden in de grote feesttent. Daar was ik ook. Tot het eind. En toen op een gegeven moment dacht ik, weet je wat we gaan doen? Wij gaan even een lekker snackie halen bij de nieuwe cafeteria die er zit. Want die dachten, hier gaan wij cash van halen. Wij zijn ook tot 2 uur open.
4: Hoppa.
6: Dus dan zijn we naar de andere kant van het dorp gelopen. En ik sta naar mijn patatje te bestellen.
5: Ja, is er verderop. Andere kant van het dorp, 2 huizen verderop. Jongens, echt niet zo groot.
6: Jij moet niet lullen, jij komt toch niet naar me toe.
5: Ja, hallo.
4: Dit gaat helemaal onder van ons naar rechts.
6: Oké. Weet je wat, we gaan even focussen. Ik stond dus in de rij om een patatje te bestellen en ik had zin in een broodje kaassoufflé. Dus ik ging dat bestellen. Op een gegeven moment hoor ik van... Hey, jij bent toch van de radio? Dus ik was al vrij bezopen, zeg maar. Dus ik draai me een beetje zo om. Ik zeg, wat zeg jij?
5: Zeg je
6: hij zegt,
5: wat zeg jij?
6: Jij bent toch van de radio? Ik zeg, radio, ja, dat klopt wel, ja, dat kan. Herken je mij? Wat is dat dan?
2: Praat je zo droog?
6: Ja, ja, weet ik niet, maar dan heb je een beetje het idee. Dan heb je een beetje het idee, weet je wel. Dus ik dacht, nou ja, hij herkende me blijkbaar. En toen vroeg ik van, luister je dan veel radio? Toen zei hij, ja, ik luister veel radio. Vaak in de ochtend. En toen zei ik, ha, ik heb je. Ik zit nooit in de ochtend.
4: Hey.
6: Lul. Dus dat.
4: Zo ga jij met je luisteraars om. Dat is ook weer het verschil moeten zijn.
6: Maar het is heel leuk om herkend te worden, maar ik had het niet verwacht.
4: Okay.
2: We hebben nog een half minuut. Misschien kunnen we die gebruiken om te raden met wie die jou verward heeft. Wie draait er nog meer de ochtend? Jan Gaus?
4: Bob Evers.
6: Ja, Jan Gaus. Pedro
4: van Looy.
6: Gerard Ekdom.
4: Ron Dambeek.
6: Gerard Ekdom zit hier ook toevallig. Wat is dat nou?
4: Er zit zoveel hier bij Haarlem 105. Ja,
6: die mensen van de ochtend lijken ook wel op mij.
4: Oké, tijd is bijna op.
2: Tijd is op.
4: Ja, wat ga je zo doen?
6: Wat ik zo meteen ga doen is, we krijgen een nieuwe toontje lager.
4: Korter.
6: Mand.
4: Oké.
6: Toontje lager, jippie, leuk.
4: Zullen we nog een plaatje draaien? Dan kunnen we nog 2 minuten van de tijd pakken.
6: Ja, weet je.
2: Oh. Ja, gast, de tijd is voorbij.
4: Ja, waarom ook niet?
6: Het is dat je in de NT zit, hè?
4: Ja, toch? Hij durft niet. Tot zo.
2: Durft niet.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Arnhem 105, dit is avonddienst. We zijn een beetje verkouden, maar dat mag de pret niet drukken.

0: ik moet wel zeggen. Ik vond dus best wel dat jij op Justin Timberlake. Je hoorde Justin Timberlake samen met Timbaland en Sexy Back hoorde hier op Haarlem 105. Ik hou van die lange outro's. Gewoon, het blijft gewoon een beetje doorgaan. Het feest stopt niet. Justin Timberlake dus samen met Timbaland en Sexy Back hier op Haarlem 105. Ja, zoals je hoort is mijn stem niet helemaal meer wat het moet zijn. Ik ben namelijk heerlijk een weekje slachtoffer geweest van het verkoudheidsvirus wat nu hier rondgaat. Het gaat nu alweer oké. Het is relaxed. Keeltje is nog een beetje schraperig. En gisteren stond ik dus in de feesttent tijdens een Spaarndamse feestweek.
1: Zaterdag, we zijn afgestemd, vergeet dat, neem het rustig aan. De hele nacht door.
0: Of het nou heel handig was om gelijk als je net een beetje beter bent, gelijk zo te gaan feesten en te schreeuwen en te doen, weet ik niet. Maar het was tenminste wel heel erg gezellig. Michael Jackson komt eraan in Sophie Alice Baxter. Maar eerst natuurlijk gewoon even een bijpassend plaatje. Dit is die van Kraantje Papi en MC Jiggy J.

Michael Jackson en Dirty Diana, je hoorde hier op Haarlem 105. Nou, zoals je misschien een beetje aan mijn stem kan horen, ben ik dus een weekje ziek geweest. Echt weer dat goede virus te pakken van het verkoudheidvirus wat nu een beetje rondgaat. Dus je hoort het dus ook wel een beetje aan mijn stem. Maar ik denk dus ook dat je het om je heen heel erg hoort dat iedereen een beetje ziek is. Ik weet niet hoe het kan, maar iedereen heeft er wel last van in mijn omgeving. Ja, is het dan heel handig om, als je net weer beter bent, los te gaan in de feestend van de Spaarnamse Feestweek? Ja, dat weet ik niet helemaal, maar het was wel heel gezellig. En het was om de hoek, dus ik dacht, we gaan gewoon. Die feestweek die is dus al de hele week gaande. As we speak is het nog eventjes rustig op de programmering en staat er dus helemaal niks op de planning. Maar zometeen om 9 uur was het feest weer helemaal los. En ook hier op de zender. Ik heb deze voor je van Harry Styles en Dance No More.

van Mieu. Met 24 Hours hoorde hier op Haarlem 105 tijdens avonddienst. Ja, ik wil even een spel met je spelen zometeen. Toontje lager heet het. Je krijgt van mij 305 hits. Allemaal in toonhoogte verlaagd. Maar welke zijn het? Zometeen naar Sophie Ellis Baxter. I don't care.

Sophie Alice Baxter. En Murder on the Dance Floor hier op Haarlem 105. Ja, welkom bij Toontje Lager. Het spelletje is heel simpel. Je hoort zometeen van mij drie hits, maar ze zijn allemaal in de toonhoogte verlaagd. Ze hebben een beetje de baard in de keel gekregen, zo moet je het eigenlijk zien. Welke hits hoor je? Dat is mijn vraag aan jou. De antwoorden kunnen naar de 105 WhatsApp 06-105-105-38 of via haarlem105.nl/studio. Kijken of dit me nog gaat lukken met mijn een beetje geschrapen keeltje. Want wat je kan winnen is... Nou, dat ging op zich nog wel goed, toch? Ik zou zeggen, radio tikkie harder. Ready? Here we go.

0: de drie hits. Welke hoorde jij? Welke drie hits waren hier in toonhoogte verlaagd? Laat je verhoren via Haarlem 105. WhatsApp 0600 505 38 of haarlem105.nl/studio. Voor eeuwig roem hier bij 105. De antwoorden heb ik zometeen voor je.
1: Dit is Haarlem
2: 105. 105. 105.

0: rough back. I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man.
1: Je hoorde Scatman John en Scatman hier op Haarlem 105. Dat klinkt bijna of ik dubbel ga praten, hè? Maar het is echt zo. Scatman John die heeft het nummer Scatman gemaakt, geschreven, gedaan. En dat hoorde je net op Haarlem 105. Ja, we zitten midden in Toontje Lager. Net kreeg je van mij 305 hits te horen. Maar ze hadden allemaal een klein beetje hoogtevrees op die toonladder. Voor als je het net gemist hebt, ben ik de moeilijkste niet en zijn ze hier alle drie nog één keertje. Dit was dus nummertje 1.

0: de opgave van deze week. Welke hits waren dit? Je kon je laten horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38 of via haarlem105.nl/studio voor eeuwig roem bij Haarlem 105. Ja, dat wil je hebben toch? Ik laat je niet langer in spanning. Dit waren de antwoorden.
1: Op een terras ergens in
0: Akta en de Munnik. Het regent zonnestralen.

We hebben gewoon alleen maar Hollandse klassiekers erin zitten, want de laatste dat was deze. Guus Meeuwend en de Vegend, Per Spoor en tussen haakjes Kedeng Kedeng. Je hoort hem nu helemaal in het origineel op Haarlem 105. En dan wil ik graag Gerda hartstikke erg feliciteren met de eeuwige roem bij 105. Kedeng.

0: zitten al onder een afdak, dus het maakt allemaal niet zoveel uit.
1: Ja, het is hartstikke koud.
0: Nee hoor, het valt best mee. Het is echt lekker warm hier. Het is hier oergezellig. Dit is

Midnight Oil en Bats Are Burning. Je hoort hem hier op Haarlem 105. Ja, zometeen ga ik eventjes een Daft Punk plaatje voor je draaien. Maar ik was dus door Instagram voor de gek gehouden laatst. Want ik zat namelijk gewoon heel rustig een klein beetje te scrollen en te doen. En toen kwam ik dus een video tegen waarin je in hele grote letters zag... Daft Punk, kom naar Haarlem. En toen dacht ik gelijk, huh? Daft Punk? De echte Daft Punk? In Haarlem? Die waren toch gestopt of iets? Of iets in die trend? En toen ben ik een klein beetje onderzoek gaan doen. Het gaat dus om een tribute duo genaamd Daft Punk Live. Op donderdag 1 oktober kan je dus weer een soort van Daft Punk meemaken hier in het patronaat. Je hoort ze zometeen na Beyoncé en Jay-Z. Dit is Crazy in Love. En daarna heb ik Get Lucky van Daft Punk voor je. Hier op Haarlem 105.

0: altijd 3 keer per dag met de hondjes. En ik zeg tegen haar, ik zeg, van de week als het morgen weer is, gaan we zitten met z'n tweeën. En dan de hondjes gewoon voor ons. Zat die chips erbij, wijntje erbij, lekker.
1: The legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning?

0: Daft Punk samen met Pharrell Williams. En Get Lucky, je hoort hem hier op Haarlem 105. Het is 9 uur, we maken even plaats voor het nieuws. Na het nieuws heb ik deze voor je.
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch. Te sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Zometeen neem ik je weer lekker mee terug naar de Zero's. Maar eerst Tangerine en Sailing Slow.

0: Tangerine met Sailing Slow worden hier op Haarlem 105. Ja, zaterdagavond. Hoe is het met je? Of ga je nog wat doen op deze, ja, het is niet een hele lekkere dag. Het is een beetje minder. Laat je voor via de 105 WhatsApp 0605 105 38 via een appje. Of pluspunten als je het doet via een audio-appje. Vind ik alleen maar leuk.
1: Late zaterdag. We zijn afgestemd, vergrendeld, neem het rustig aan. De hele nacht door.
0: Ja, ik neem je zo meteen mee terug naar de Zero's. We gaan naar 2003. En ik heb een gloednieuwe 105 weekendmix voor je. Muziek van Michael Bublé komt eraan. Maar eerst deze van Mika.

Clarence Clemens en Jackson Brown. You're a Friend of Mine, hoor, hier op Haarlem 105. Ja, je hebt vast wel een goede herinnering uit de Zero's die gewoon in je geheugen gebrand zit. Of dat nou een leuke avond in een club was waar je toen dacht de liefde van je leven te vinden. Of dat je een telefoontje kreeg die je leven gewoon totaal op zijn kop zette. Op de goede manier dan. En dat is wat ik zo meteen probeer terug te brengen tijdens de Zero's Classics. En deze week gaan we naar 2003...

ken jij nog echt van de Zeros? Is dat Hives? Is dat MSN? Of zijn dat de kledingstijlen van die tijd? Of is dat nog beter de muziek van die periode? Want dan heb je geluk, want daar gaan we namelijk even de focus op leggen voor deze aankomende, ja, 4 minuutjes. Deze week komen we aan in 2003. En dit is een nummer dat inmiddels zo'n eigen leven is gaan leiden. Omdat dan de meeste mensen die het meezingen geen idee hebben van wie het is. Gaan we het eerst even over dat riffje hebben. Dat is waarschijnlijk het bekendste basloopje uit de popgeschiedenis. Alleen leuk feitje, het is geen bas. De White Stripes hadden namelijk helemaal geen bassist. Het was een duo, Jack White op gitaar en zang. Mac White op zang hadden ze dan. Even kijken, maar nee, dat ding is weg. Mac White op de drums en dat waren dus twee mensen, rood, wit, zwart. Verder niks. Jack die speelde het riff op een semi-akoestische gitaar door een pedaal dat de tonen een octaafje omlaag trok. En zo klonk hij dus als bas, maar het is een gitaar. Hij verzon het tijdens een soundcheck in Australië en dacht er eerst niet zo heel veel van. En die titel dan, ja, die komt gewoon uit zijn jeugd. Als kind dacht Jack White namelijk dat het leger des hels de Seven Nation Army heette. Hij verstond het als klein jongetje gewoon simpelweg verkeerd. En jaren later gebruikte hij het toch alsnog als titel van een van zijn grootste hit. En dan heb ik nog even een klein feitje. Dat riffje, dat bewaarde hij eigenlijk voor als hij ooit gevraagd zou worden voor een James Bond titelsong. En dat is trouwens later echt gebeurd in 2008 met Another Way to Die samen met Alicia Keys. Maar het mooiste van het verhaal is hoe dit nummer in het voetbal terecht kwam. En die hoorde het in elk stadion.

0: Ja, de Zeros Classic van 19 september 2026. Je hoorde de White Stripes met Seven Nation Army hier op Haarlem 105. Heb jij nou nog een nummer die of heb jij nog een Zeros Classic die je graag wil laten horen? Laat jou dan even horen via de 105 WhatsApp 0605 105 38.
1: De mix van de zaterdag. Dit is de 105 Weekend Mix.
0: Ja, zijn we ready to party? Misschien ben je al een beetje lekker aan het indrinken. En heb je zin in die vibes? De 105 Weekend Mix, 30 minuten lang zonder onderbreking. De lekkerste house bij jou op de radio.

0: Nou, dit was dan weer de 105 Weekend Mix van 19 september 2026. Wil je de mix naar terugluisteren voor wat voor reden ook, dan kan dat altijd via de Soundcloud van Haarlem 105 of nog beter de haarlem105.nl/avonddienst. Dan vind je altijd de twee nieuwste weekendmixen. Vanaf Haarlem stuur ik je door naar Hongkong, want daar zit Mark Scholz op je te wachten. Hij draait soul, funk, hip-hop, jazz, disco, reggae en andersoortige buitennissigheden die binnen deze genres passen. Maar deze grenzen worden net zo makkelijk overschreden. Zolang het maar een interessante track is, ik zou zeggen heel veel plezier bij Mark. En in Hongkong, neem even een kaartje voor je mee. Ik ben er volgende week gewoon weer.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: What we're gonna do right here is go back. Way back, back into time.

En Haarlem 105 hier, Hongkong Calling is begonnen. Fijn dat je ingeschakeld bent. Soul, funk, oldschool, hiphop, een beetje disco, reggae, misschien wat jazz en weet ik wat ik allemaal uit de kast ga trekken. Fijn dat ik in ieder geval ben. Tot middernacht zit ik er. Dankjewel Jay voor de afgelopen 2 uur. Ik begon met The Liquid Habits, The Return of the 13. En dit is wederom een CD-singeltje die ik uit de kast getrokken heb. Keeping the Faith. Je kent misschien wel het geluidje van De La Soul. Dit is die Just a Touch remix hier op 105.

Die wat zweverige stem herken je natuurlijk meteen. Aaron Neville, How Could I Help But Love You. Fantastisch mooie track. Ik heb hem ook in een andere show gedraaid. Het is allemaal zulke mooie muziek dit. Eens even kijken, wat ga ik dan nu doen? Deze track, Billy Stewart, die ken je wel. Maar ik heb dan gewoon de originele lange versie. En die begint een beetje gek, maar het is gewoon Summertime. Dat is een track uit Porgy and Bash van Gershwin. Heel oud. Heel veel mensen hebben hem gedaan. Maar deze is toch wel heel erg leuk.

Ik draai dus vaak echt oldschool hip-hop uit de 80s en de early 90s. Maar er wordt ook tegenwoordig nog steeds coole dingen gedaan. Zoals deze corner van A Quick Knox. Erg gaaf. En dit is er ook weer eentje. Ook zo gaaf. Dit is Sad Night Dynamite. Dat is een beetje iets waar volgens mij Damon Albarn bij betrokken is. Want daar herken ik toch wel een beetje een specifiek geluid uit. Maar ik kan niet vinden of hij ook daadwerkelijk hierop meedoet. Maar het heeft te maken met iets van hem. Dat moet. Dit is de track Krunk. K-R-U-N-K hier op 105.

een driedubbele dosis moderne muziek. Maar het was allemaal erg cool. Vond ik Uzi Freya uit Frankrijk met Spicy Mami. En dit zijn The Wailing Souls met Oh What A Feeling.

grootste en leukste hit van Donna Allen is natuurlijk wel Serious. Maar deze ook geinig. Joy and Pain. Niet zo'n hele grote hit geweest. Glad en smooth. Maar er zit toch wel een lekkere groove in. Je luistert naar Uncle Colin iedere zondagavond tussen 10 en middernacht. Zondag, wat zeg ik nou? Zaterdag. Het was ook heel lang op zondag. Nu op de zaterdag zit ik. Dan ga ik van Donna Allen naar Kamikaze. Dat is ook weer moderne hiphop en het is cool weer. Pro Shooter.

Confusion. Dat is de band waarin Pharaoh Munch begon. Meestal hier draaiden we The Extinction Agenda. En nog even wat meer hiphop doen van Blackalicious. Blackalicious is een ontzettend gave band. Twee mannen waren het. De rapper was The Gift of Gab. En die is helaas een jaar of 5 geleden overleden aan de gevolgen van nierfalen. Hij was toch talented en hij kon zo goed en snel rappen. En ook heel eloquent. En dat ga je hier ook weer horen. I like the way you talk. Het is maar 2,5 minuten, maar het is toch een partij goed.

0: another one of the things that makes me so special.
1: Niet zoveel gezegd, toch? Het is ontzettend gaaf. Ga bijvoorbeeld een keer de Alphabet Aerobatics luisteren. Dat is gewoon A tot Z. Allemaal woorden van A's, B, C's, D's, E. En het klinkt fantastisch. De Blacklistjes bestaan helaas dus niet meer. Eens even kijken. Nou, dat is alweer het einde van het eerste uurtje, denk ik. Ik ga aanzetten Charles Ireland. Dat is een man die zit op de B3 Hammond-orgel. Nou, dan weet je het. Het is tijd voor funky pauzemuziekjes. Ik ga dat doen Mercy Mercy. Dat is even boven Cannibal Adderley oorspronkelijk. Maar deze versie ook echt goed. 7,5 minuut. En nou goed, na het nieuws ben ik bij je terug met nog een heel uur allerlei vette dingen. Misschien ook weer eens eentje van die nieuwe Prince-album draaien. Even kijken of ik daar tijd voor ga hebben. Tot zometeen, tot na het nieuws.

0: We don't know where it came from. We can't imagine where it goes. Perhaps someday, when we understand a little more about how our own music affects us, we'll be ready to understand and communicate with creatures like it a little better.
1: Dit is het nieuwe Haarlem 105. Het is 11 uur. Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: What we're gonna do right here is go back. Way back, back into time.

Q-Tip, MC Lights en Mos Def samen op deze track The Return. En voor zover ik weet is het gewoon hartstikke nieuw. Is het vorige week uitgekomen. En ik heb echt mijn best gedaan om te kijken of het niet een oude track is die verremixed is of zoiets. Want nee, maar het is gewoon nieuw en cool en vet. Hier het openen van 2 uurtje Hoge Koning op 105. Fijn dat ik er nog ben. Tot middernacht ben ik er met Soul Funk en natuurlijk deze fijne hiphop. Maar ook gospel kan natuurlijk ook. Naomi Shelton en de Gospel Queens bijvoorbeeld.

0: Vroeger had je geen cd's die je kon branden. Je kon je klaren branden aan de kolenkachel. Of je kuiten aan de uitlaat van je krijtler. Dat was vroeger.
1: Mark Scholz, Haarlem 105.
2: Do you see what happens, Larry, when you fuck a stranger in the ass?

Burton, daar ben ik eigenlijk niks van, behalve deze Bad Habits, hier 105. Het begint ultra lullig met een en ander achtergrondkoontje dat Shubi de Duba zingt. Maar daarna is het een best wel leuke, vette track, vind ik. 12-inch remix had ik voor je. Dan ga ik naar deze obscure track van T-Koi. Deze track heet Regret.

Maar het is net iets als Rufus en Chaka Khan, want dat was eigenlijk gewoon één geheel. Phil Peeren was gewoon de zanger van Galaxy, een band uit de UK. Niet heel veel bekende tracks gemaakt, maar deze vind ik leuk. What Do I Do hier op 105. Dan ga ik van Galaxy naar Tony Lee. En Tony Lee, dat is dan Tony gespeeld met een extra E ergens tussen. Dan moet je zomaar een beetje bedenken hoe dat dan zit met deze track. Reach Up. Reach.

De geniale gekte van het Zwitserse duo Boris Blank en Dieter Maya. Ja, zo heet ze. Yellow. En Bostich Nespa. En zeer gaaf altijd. Yellow. Ik heb ze helaas nog nooit gezien. Zal ook nooit gebeuren, denk ik. Want ze zijn inmiddels behoorlijk op leeftijd. Maar ontzettend gave dingen hebben die gemaakt. Dan deze track. Come a Cat. Dat is een track van de band...

0: Ik heb één album van Black Sheep in de kast staan. Wolf in Sheep Clothing. En daar draai ik deze track van Black with No Vision. Is goed hoor. Black Sheep, ga ze opzoeken als je nog nooit van ze gehoord hebt. The Brand New Heavies. Dat is een band waar ik helemaal niet zoveel mee heb. Maar ze hebben een keer een album uitgebracht. Dus de allereerste, de Trunk Funk Classics. Daar hadden ze allerlei samenwerkingsverbanden met rappers. En dat was heel goed. En Mos Def, die aan het begin van dit uur al hoorde, zat ook hierin. Saturday Night Remix. The Brand New Heavy samen met Mos Def.
1: Yeah.

ik moet mezelf even corrigeren. Dit stond dus niet op dat album van de Brand New Hampies waar ze dus allemaal samenwerking hadden met rappers. Dit is een andere track. Het lijkt ook een beetje Robin Thicke's. Track Blurred Lines met dat Marvin Gaye-achtige geluid. Maar het is nog steeds cool. Saturday Night een remix. Nou, het is ook Saturday Night. Het is nou goed nog eventjes. Het is bijna middernacht al. Nog gauw eventjes een paar tracks doen. Dit is Tried by 12 van de East Flatbush Project.

middernacht hier op 105 met Hong Kong Calling. Alles kan je terugluisteren op gemist de radio op 105.nl of gewoon op mijn Mixcloud. Laatste trekje van vanavond is Hold On van En Vogue. Tot volgende week.

0: 105. Het is middernacht.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. 105 talent.
2: Ja, goeiedag.

Intense, Kendrick Lamar, Anderson Paak. Welkom bij weer een uur Maniks in de Nacht hier op HLM 105. Wat gaan we dit uur doen? We gaan natuurlijk heerlijk wat platen draaien. We hebben om half nog Rock'n'Roll Reloaded, waar ik je drie platen geef. Uit de 80s, uit de 90s en uit de Zero's. Drie gitaarplaten, rockplaten natuurlijk, vandaar Rock'n'Roll Reloaded. Ik neem je ook mee wat... met wat lokaal nieuws natuurlijk. Ja, er gebeurt er van alles hier in Haarlem en omstreken. Hey, en even, misschien weet je het nog, afgelopen week was ik dus fietsen, was ik mountainbiken in Duitsland, downhillen wel te verstaan. En dan ga je met zo'n skilift, ga je omhoog. En dan, dan maak je er het beste van. Het gaat best hard naar beneden. Nou, dat is goed gegaan, kan ik je vertellen. Op een blauwe plek na. En je zou kunnen zeggen dat ik behoorlijk wat risico heb genomen. Maar het is allemaal goed gekomen. Met een kleine blauwe plek konden we toch weer gauw door. En ook Bruno, die doet blijkbaar wel eens wat gevaarlijks. Al gaat het bij hem over de liefde. Bruno Mars, Risk It All.

EJ Jones hier op Haarlem 105. Zo, zometeen gaan we verder om half met Rock'n'Roll Reloaded, waar deze knaller in zit. Maar, en vertel ik je ook zometeen waarom er op de Haarlemse muren ineens allemaal vogels verschijnen. Ja, zou dat nou toch zijn? Goedendag, verder met Jonas Blue.

weten klappen bij dit nummer. Heerlijk nummer. I'm good, Jelly Roll. Oh jongens, we gaan nog één nummer verder. Na Keen, Everybody's Changing, gaan we Rock'n'Roll Reloaded afdraaien. Drie nummers, 80s, 90s en Zero's. Ga ervoor klaarzitten, pak je gitaar erbij, stop hem af. Nu eerst even deze jongens. Keen, Everybody's Changing.

Everybody's changing, Keen. En voordat we verder gaan, eerst even dit. Want als jij in Haarlem-Noord in de Vogelenwijk rond bent gaan fietsen... heb je misschien bij het Vogelhospitaal een muurschildering zien ontstaan. Daar is Joost Zwanenburg bezig. Ja, what's in a name. Bezig met muurschilderingen. Het is een vervent vogelaar en hij is daar begonnen op die muur aan een prachtig grote... muurschildering, waar dus ook een zwaan op staat en een uil en een zeekoet en ook een egel. En die egel verwijst dan weer naar de egelenopvang die daar in Haarlem-Noord al een jaar op diezelfde plek zit. En binnenkort mag hij ook op de transformatorhuisjes van Liander mag hij ook kunstwerken gaan maken. Dus als je, daar, als je dat leuk vindt om te zien, nou, fiets eens daar rond en wie weet spot je ze. En dat is allemaal terug te lezen op Haarlem 105. Dan is het nu tijd voor... Yes, rock and roll reloaded. Dat zijn dus drie nummers uit de 80's, uit de 90's en uit de zero's. Drie rocknummers wel te verstaan. Ja, die heb ik voor je klaarstaan. We beginnen met een prachtig mooi nummer geschreven in 1977, maar kwam uit in 1981. Dat is een nummer van The Police. Misschien weet je het nu al. Every little thing she does is magic. Nou, dat is natuurlijk een prachtig nummer. Werd ooit geschreven door Sting natuurlijk, de liedzanger van The Police. Was toen nog een akoestisch nummer, wat trager ook. En het is een beetje op de plank blijven liggen. En toen gingen ze in 1981 gingen ze de studio in Quebec. Dat, zal dan, dat is dan in Canada. Voor het album Ghost in the Machine. En toen was daar een pianist, Jean Roussel. En die werd ingevlogen. Die ging wat lagen toevoegen aan het nummer. En Sting liet hem dat originele nummer horen, toen nog akoestisch. En hij speelde daar overheen die hele mooie synthesizer partij. En dat is uiteindelijk toch heel erg blijven hangen. En ze waren ontzettend onder de indruk van wat dat nummer toen werd. Ja, en dat is dan dit mooie, toch echt zeer herkenbare nummer van The Police geworden. Ik zit er gewoon op. Every little thing she does is magic. Police.

Every Little Thing She Does Is Magic van The Police uit 1981. Dan schieten wij 11 jaar door. Komen uit bij 1992. In dat jaar werd een nummer uitgebracht wat eigenlijk meteen een plagiaatzaak opleverde. De Hollies spannen een proces aan. Dat leek wel heel veel op hun hit uit 1974, The Air That I Breathe. En Thom Yorke, ik heb het dus over Radiohead en het nummer Creep. Die gaven toch toe van ja, we hebben ons misschien wel een beetje laten inspireren door het nummer. En daardoor werden de bandleden van de Hollies ook toegevoegd. Tenminste, de schrijvers van het nummer toegevoegd aan het nummer Creep van Radiohead. Ja, het nummer was eerst een beetje saai, vonden ze ook tijdens het oefenen. En uit een soort van irritatie speelden de gitaristen die agressieve ram-crunch-akkoorden eroverheen. En wat eigenlijk meteen weer die iconische herkenbare aanloop naar het refrein gaven. Ga genieten van Creep, Radiohead. When you're in-

Creep. Zo, dan maken wij een sprongetje. Dan gaan wij door naar 2002. Daar is ineens een band Queens of the Stone Age. Die braken door met No One Knows. Dat, of het album Song for the Deaf. No One Knows, dat nummer waar Dave Grohl toen nog... de frontman van de Foo Fighters, waar die nog de drumtrack op speelde. Ja, die heb ik niet voor je. Ik ga een klein beetje vals spelen, want we schieten meteen even door naar 2013. Dus maakten ze dit nummer, I Sat by the Ocean. Hij zat er toen niet helemaal lekker in na een mislukte knieoperatie. Toch een beetje, neerslachtig en goede muziek, maar de tekst die snijdt dan toch overal doorheen. Queens of the Stone Age, I Sat by the Ocean. 2013, klein beetje gesmokkeld, maar ja, ach, dat kan.

Queens of the Stone Age, I Sat by the Ocean. Zo, dat was hem weer, Rock'n'Roll Reloaded van deze week. Hey, misschien heb jij ook een idee voor prachtige rocknummers of gitaarballadnummers uit de 80s, 90s of zeros. Laat het ons weten, laat het mij weten. Op hlm105.nl/studio of op 06-105-105-38. Ja, we gaan nu verder. Laatste kwartiertje gaat in van Marnix in de Nacht hier op Hlm 105. Nog een paar heerlijke nummers voor je klaar.

0: A Real Mother Poya, Johnny Guitar Watson. Daarvoor Kwaku Asante. Zo, hey, ik weet niet hoe jij je zondag gaat vullen. Ik ga lekker op de bank chillen. Maar misschien doe jij dat ook wel. En zet je ook weer Haarlem 105 aan op zondagavond. In Jazz or No, met Harry Schoonwelle. Is zangeres Monica Akihari aan de telefoon. De winnaar van de Boy Edgar Prijs in 2023. En zij treedt maandagavond 21 september op met haar duo in Boy Aki in de Pletterij. Dus als je een beetje jazz-minded bent, dan kan je daarop inchecken hier op haarlem105.nl. En laat ook Harry weten wat jij misschien te melden hebt of wat je nog vindt van wat hij allemaal draait en zo. Dat is, kan natuurlijk op 06-105-105-38 of op haarlem105.nl/studio. Ik heb nog Somber op de lijst staan. Ik heb nog Deep Blue Something op de lijst staan. Maar nu eerst Chef Special Kaleidoscope.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: Look at you, looking good my friend. Safe to say if we could we would do it all again.

hoop dat jouw body er wel ready voor is vannacht als je nog gaat stappen. My body isn't ready for somber. Het zit er weer op. Marks in de nacht is geweest. We gaan er nog uit met deze heerlijke plaat van Deep Blue Something. Breakfast at Tiffany's. Fijne nacht.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.